0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg. Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst wordt geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Lof.
1: 1987.
0: 1969.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
3: So
1: helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 6 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens nieuwszender Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten officieel een tijdelijke overeenkomst erover. En daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer zou opengaan voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral voor mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken, door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school of volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar deze week om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. En dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt uiteindelijk 26 tot 32 graden. En in de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB. Wat is er aan de hand op de weg in Noord-Holland?
4: Ja, op het spoor eigenlijk, want er rijden geen treinen tussen Purmerend en Horen. Komt door een aanrijding.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Joan Armatrading met Rosie. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6. Op die vroege donderdagochtend. Maar het zonnetje staat alweer lekker over de horizon. Het is 18 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik wil niet negatief zijn, maar ik doe het toch.
3: Oh jee, sorry.
0: Wat? En nou, aankomend weekend is de zonnewende, hè?
1: De zonnewende.
0: Ja, de zonnewende.
3: Ja, Piet.
0: Nou, dat de zon boven de keerkring Evenaar geeft.
1: Ach, inderdaad. Wat een moment.
0: Ja. Nou, het komt er in ieder geval op neer dat aanstaande zondag de langste dag is.
3: Ja. Dan duurt hij nog het allerlangst. Nee.
0: Dan duurt hij nog het allerlangst, inderdaad. Maar ik bekijk dat dus. En nou ben ik van nature denk ik niet volledig pessimistisch.
3: Nee.
0: Nee, denk ik niet.
3: Ja.
0: Maar in dit geval weet ik dus dat vanaf dat moment de dagen steeds korter worden. En dat vanaf dat moment ook een beetje het echte groeiseizoen van mijn tuin een beetje voorbij is. En dat vanaf dat moment alles eigenlijk een beetje weer tot aan de kerst, zeg maar, achteruit gaat.
1: Oh, maar is dit nog steeds echt de langste dag?
0: Ja, hoezo? Dacht je dat het inmiddels... Het is nu 2026. Dat is inmiddels een andere dag.
1: Verschuift dat nog een dag of twee? Of
0: nee, ja, nou, dan moet ik zeggen dat ze daar met wel mee lopen te klooien. Maar zo erg ook weer niet.
1: Oké.
3: Okay. Nee, maar ik dacht dat jij weer helemaal los zou gaan... omdat het zo lang licht zou zijn.
0: Ja, maar dat is ook krankzinnig.
3: Man. Dus Piet, dan wordt het toch alleen maar beter, man?
0: Nee, ja...
3: Ja, wat heerlijk. Ja, zo meteen is dat glas weer half vol.
0: Ja, dan wordt het...
3: Oh, dan ga je naar bed en dan is alles al donker.
0: Ja, dat is ook lekker inderdaad.
3: Dan ga je opstaan en is iedereen nog... Het is alles ook nog donker.
0: Ja. En dan tegen de tijd dat het oktober is, dan krijgen we die wintertijd weer.
3: Oh, wat daar lekker.
1: Maar daar moet je nu echt nog even geen zorgen om maken. De zomer moet nog helemaal beginnen.
0: Nee, maar dat is...
1: Het wordt morgen 35 graden.
0: Ja, ik weet het. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb daar ook zin in.
1: Weet ik niet, hoor.
0: Ik wel, jawel. Nee, Frank, je hoeft niet meteen te kijken of ik een korte broek
3: aan heb. Ja, inderdaad, of slippers.
0: Nee. Dat zal nooit gebeuren.
1: Nee?
0: Nee. Op mijn werk, slippers?
3: Nee.
0: Dan moet het maar over paas ook nog pinksteren zijn. Of,
3: Eén slippertje. Oké.
0: Misschien moet ik hem een keer maken anders.
3: Moet je ook niet op je werk doen trouwens. Kun je nog een beetje slippers aandoen? Doe dat dan maar.
0: Tip van Piet.
4: Goeiemorgen.

0: Exile met Kiss You All Over.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? We hebben hem een klein beetje verbouwd en daardoor klopt er geen snars meer van. Maar welke is dat van de drie? Hè? Dat is de grote vraag. En als je het mij doorstuurt via 088 850 51 52 en je hebt het bij het juiste eind, dan pak jij de eer van de ontbijttafel. Nou, als dat niet lekker wakker worden is op de donderdagochtend, dan weet ik het ook niet meer. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Pinguïn, vernoemd naar overleden meester Johan, was zijn lievelingsdier.
1: Kop 2.
0: Nieuwe wereldkampioen, Ted heeft grootste oprit.
1: Kop 3.
0: Orgel Joke fit genoeg voor optreden tijdens WK, mits Oranje doorgaat. Super te gek. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag kop 1, pinguïn vernoemd naar overleden meester Johan, was zijn lievelingsdier? Is het kop 2, nieuwe wereldkampioen, Ted heeft grootste oprit? Of is het kop 3, Orgel Joke fit genoeg voor optreden tijdens WK, mits Oranje doorgaat? Super te gek.
1: De krantenkopquiz.
0: Nou, zo simpel is het, hè. Gewoon even laten weten welke er niet waar is voor die eer van de ontbijttafel via 088 850 51 52.

0: The US Corporation met Rock the Boat.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook donderdagochtend. Even inkomen, even rustig starten. We hoeven niet meteen vol gas te geven. Maar wel die krantenkop quiz winnen natuurlijk. Hè? Voor die eer van een ontbijttafel, die staat er op het spel. Drie stuks dus. Ik lepel ze nog één keer op. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Pinguïn, vernoemd naar overleden meester Johan, was zijn lievelingsdier.
1: Kop 2.
0: Nieuwe wereldkampioen. Ted heeft grootste oprit.
1: Kop 3.
0: Orgeljoke fit genoeg voor optreden tijdens WK, mits Oranje doorgaat. Super te gek. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Dirk, Lidie, Paul en Jeannette. Die dachten dat kop 3 niet waar was over orgeljoken. Ja, het is een krankzinnig verhaal natuurlijk. Orgeljoken, Nederlands trots, kan niet anders zeggen.
2: Ja, ik vind haar leuk.
0: Het is een vrouw met een orgel en ze heet Joke. Nou, daar ga je al.
2: Dat is eigenlijk een keyboard, toch?
0: Nee, het is eigenlijk wel meer een keyboard. Maar ze kiest altijd het orgelgeluid.
2: Snap ik.
0: Ja. Maar ze was, ze was gevallen. En ze kon daardoor misschien niet optreden bij het WK.
2: Ja,
0: maar
2: leuk dat zij gevraagd is, toch?
0: Fantastisch nieuws. Afhankelijk van het resultaat. Ja, heel leuk. In de groepsfase speelt Orgeljoke straks in Houston, in de Verenigde Staten, Monterrey, in Mexico of in het Canadese Vancouver.
2: Aha.
0: Maar dan moeten we wel door. Dus als het al niet voor de hele natie was, is het nu
2: voor Orgeljoke.
0: Voor Orgeljoke.
2: Vind ik ook.
0: Ze was gevallen, vreselijk. Maar de fysiotherapeut heeft er naar gekeken en zegt: oh, kan wel.
2: Ga maar lekker joken.
0: Doe maar lekker, schat.
2: Tuurlijk, superleuk.
0: Even voorzichtig met de op- en afstapjes. Goed, gaan we door naar kop 1 in dit geval. Arnold, Els, Frans, Simonique, Cynthia en Christian Frank dachten dat die niet waar was. Pinguïn, vernoemd naar overleden meester Johan, was zijn lievelingsdier. Ach, gossie, het is echt waar.
2: Ja. Wat lief.
0: De basisschool in Etten-Leur. Man was dol op pinguïns, onze Johan. Jarige leerlingen kregen altijd een pinguïn op hun bureau. Hij werd ziek, hij overleed. Vreselijk zielig natuurlijk. Kinderen schreven diergaarde Blijdorp of ze een jong naar hun meester mochten vernoemen. En dat mocht.
2: Wat lief.
0: Ach, het is echt.
2: Ah, dat is echt lief.
0: Een van de liefste dingen die ik in tijden gehoord heb. Wat schattig.
2: Liefde.
0: Als jij, niet meer onder ons bent. Ja. Welk dier moeten we dan eens... wie moeten we eens bellen? Welke... Of bijvoorbeeld een vliegtuig. Kunnen dat we Schiphol bellen?
2: Vliegtuig?
3: Ja. Vliegtuig, omdat je zo mooi zo zweeft.
0: Ja, of omdat je...
2: Weet ik niet. Ik weet niet wat ik zou willen hebben.
0: Dat je je vleugels uitgeslagen hebt.
2: Wat zouden jullie bij mij vinden passen dan?
3: Ja, ik weet wel wat.
0: IJsvogel.
3: Een
0: IJsvogel vernoemd naar Han?
3: Ja.
0: Annie de IJsvogel? Wel een dode IJsvogel.
3: Ik maak een hond met drie poten nog.
2: Oh ja, dat is ook wel leuk.
0: Oh ja, dat zou ook leuk zijn.
2: Hele zielige.
3: Zo'n echt dat je denkt, oh, maak het beest af, zo'n hond.
0: Ja. Ergens klinkt het toch niet helemaal aardig, maar goed. Wat jij wil, Han. Goed, gaan we door naar de kop die...
2: Ik wil ook.
0: Ja, tuurlijk, jij bent dood. Nou goed.
2: Prima.
0: Laten we doorgaan naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is nieuwe wereldkampioen. Ted heeft de grootste oprit. Nee, Ted heeft de grootste neus.
2: Oh.
0: Ja, ik weet niet of je daar trots op moet zijn. Dat ding is meer dan 32 mm. En dan heb ik het over de breedte voor de duidelijkheid. Hans Roest uit Leiderdorp had eerst de grootste neus. Al 15 jaar lang. Maar is dus van de troon gestoten door een Duitser. Ja. Zou je net zien. Grootste neus van de wereld. En als je ziet, die man, dan zie je wel eerst de neus en dan pas de rest van zijn gezicht.
2: Hij lijkt een beetje op die kabouter.
0: Ja, hij lijkt behoorlijk op een kabouter. Maar
2: hoe heet hij ook
0: wel
2: die
0: door de baard.
2: Muts. Die zonder muts. Wel een muts?
0: Ja, hij lijkt inderdaad op die kabouter die ook kaal is. Van de Zeven Dwergen. Dopie.
2: Oh, ja?
0: Dopie heet
2: die
0: toch?
2: Die bedoelde ik niet, maar ik
0: wel.
2: Snap wat je bedoelt.
0: Jawel.
2: Die bedoelde ik niet.
0: Wel, die bedoelde je wel. Google Dopie is. Volgens mij heet die Dopie. Nee. D-O-P-E-Y.
2: Ja, ik weet wie je bedoelt. Deze
0: nou, sorry hoor, daar lijkt hij echt op. Ja, hij lijkt onwijs op Dopie.
2: Ik ga even bekende kabouters zoeken. Ik kom hier zo op terug.
0: En
2: ik niet. Een hele van, oude.
0: Van hoeveel van... Bedoel je Paulus de Boskabouter? Ja,
2: misschien
0: die bedoel jij.
2: Misschien
0: ik denk
2: bedoel
0: dat je Paulus de Boskabouter bedoelt.
2: Heeft hij geen muts?
0: Nee.
3: Oh ja.
0: Nou ja, hij heeft sowieso een muts, maar hij heeft die binnen niet op.
3: Jij zoekt
2: een... Nee, een tekening zoek ik. Ik zoek
3: een tekening van een kabouter zonder
0: met een enorme neus.
3: David de Kabouter.
0: Was het David de Kabouter? David, nee, die had altijd een muts.
3: Ja, natuurlijk had hij. David de Kabouter.
0: Zijn veel kabouters of zo?
3: Ja, die had, wat had hij een muts.
0: Maar ik ben met je eens, als we deze man een muts opzetten dan... Nou goed, zoek jij nog even lekker... Heb jij nou een lijst van kabouters gevonden? Wow, er zijn echt veel kabouters.
3: Kabouterplop, bedoel je die?
0: Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag is voor... Joke, Ramon, Gerrit, Els, Natteralda, Hans, Marijke, Gea, Bert, Rodi en Renny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
1: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 6:30 in Laren, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam werden gisteravond bijgepraat over een bijeenkomst in een theater. 7 mensen raakten daar gewond, hè, vorige week vrijdag, onder wie de verdachten die vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst gisteravond.
4: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik één ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Het kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
3: Ja, de explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. De provincie Noord-Holland gaat een team met experts beschikbaar stellen aan gemeenten die te weinig mankracht hebben om de woningbouwplannen die ze hebben ook echt uit te voeren. Gedeputeerde Jelle Beemse Boer legt uit hoe ze de gemeenten gaan helpen.
5: Zij kunnen straks onze mensen vragen om te helpen. En het mooie is, die mensen die houden ook de kennis binnen. Als je ze over 3 jaar weer vraagt, dan weten ze nog hoe de processen en de procedures werken. Weten ze de geschiedenis van het gebied nog. Ze kennen uiteindelijk van meerdere gemeenten in Noord-Holland. Kunnen ze ook de samenwerkingsmogelijkheden vinden. Dus we gaan een structureel team inrichten om de uitvoering van woningbouwprojecten bij de gemeente te helpen versnellen.
3: Nou, gemeenten die verwachten dat woningbouwprojecten vertraging oplopen kunnen dus aankloppen bij de provincie. Heilo dan stelt vanaf juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen worden opgevangen. De plaats die doet dat nadat het kabinet gemeente heeft gevraagd extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort is die weer. Het gaat om sporthal Het Vennewater. Wordt vanaf eind deze maand dus klaargemaakt voor de opvang. De asielzoekers die kunnen er van 6 juli tot 16 augustus terecht. De gemeente laat weten dat deze zogenaamde spoednoodopvang wordt georganiseerd door het COA. Ja, en het wordt warm en de organisatie van de West-Friese Ironman neemt zondag dus de nodige maatregelen om deelnemers te beschermen tegen die warmte. 3 jaar geleden ging het mis toen tientallen deelnemers daar onwel werden. 6 mensen moesten toen het ziekenhuis in. De organisator die vertelt wat ze dit jaar gaan doen om dat allemaal te voorkomen.
6: We hebben voor de warmte hebben sowieso 20.000 liter water langs het parcours. Hier bij de finish hebben we 1000 kilo ijs klaar liggen. We hebben hier 20, 25 personen aan medische dienst op alle niveaus klaarstaan om te helpen, mocht het nodig zijn. We hebben schaduwplekken voor bezoekers, voor de deelnemers. Ja, we doen er vanuit onze kant heel veel aan, buiten deze dingen ook, om het veilig te laten verlopen.
3: Ja, waarom wordt het dus? De organisatie doet ook nog een beroep op de deelnemers om goed te luisteren naar hun lichaam. En niet voor een persoonlijk record te gaan, omdat het wel eens lastig kan worden als het zo heet is.
2: Ja, dit is wel een serieus, hè?
3: Ja, dat is het zeker. Ik hoorde deze man gisteren inderdaad het interview doen. Zijn fragment van gisteren. En daar vertelde hij dat hij 3 jaar geleden zelf ook onwel werd.
2: Oh, kijk.
3: Bij het helpen van anderen. Dat was al zo hard werken.
2: Wow.
3: Dat hij daar dus niet lekker van werd. En ook.
2: Mijn zoon moet namelijk morgen een kwart Ironman gaan doen voor zijn opleiding.
3: Oh.
2: En daar wordt het ook wel dusdanig warm en vooral heel veel hoge luchtvochtigheid, dat ik me als vader daar een klein beetje zorgen om maak.
3: Ja, Piet, ik snap dat wel. Ik zou graag willen zeggen, ah joh, laat me los. En dat zal ook wel.
2: Ja, dat zal ook wel, maar tegelijkertijd, hallo hé.
3: Nou ja, het is wel, je hoort wel veel gekke verhalen over mensen die zo ver over hun grens gaan en dan toch niet...
2: dat moet je dus zien te voorkomen. Ja, dus je moet, dat ga ik nog 10 keer tegen hem zeggen. En dan
3: misschien ook wel deel van zo'n sportopleiding, toch? Je grenzen... Precies weten waar je grens ligt.
2: En ja, of in ieder geval. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Dus of in ieder geval zeggen, op zo'n dag is het niet de dag, zoals jij ook al zei, om je PR en je persoonlijke record te proberen te verbreken. Dat moet je even niet doen.
3: Nee, inderdaad. Doe dat gewoon niet. Blijf lekker thuis.
2: Meedoen is belangrijker dan winnen.
3: Zo is het maar net. Olympische gedachten. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Ja, vandaag begint een warme periode. Morgen de warmste dag met vrijwel in het hele land tropische waarden, zoals de dames en heren weermannen dat noemen. Maar vandaag ook al warm hoor. Zomaar 25 graden.
2: Lekker. Gaan we wel een beetje van genieten in de tussentijd. Want als je geen triathlon hoeft te doen, dan is het toch wel uithouden allemaal.
3: Dan noemen we het gewoon lekker weer.
2: Gewoon een heerlijke dag. Ja. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er nog steeds heibel op het spoor?
7: Ja, want er rijden geen treinen tussen Purmerend en Horen. Komt door een aanrijding.

0: Gladys Knight en de Pips met Baby Don't Change Your Mind. Ben je er klaar voor, Han? Ik wel.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Jij bent er wel klaar voor, toch?
2: Al 100%?
0: Nee, oké, precies. Just checking, hoor.
2: Ja, hoor.
0: Gewoon even inchecken bij de ander. Dat is goed om te doen van tijd tot tijd, hè?
2: Ik sta helemaal klaar voor, Piet. Ga maar.
0: Mooi zo. Jongens, het is bijna 7:15. En dat betekent dat heel veel mensen nog lekker in hun bed liggen... en zich nog eens om kunnen draaien en denken... weet je wat, ik kijk het nog wel even aan allemaal vandaag. Ik wacht wel tot het nog ietsje warmer is. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders alweer keihard aan het werken. Zoals een bakker of een timmerman. Die zijn alweer aan de slag. En vandaag gaan we op stap met Colette van de Dierenambulance. Kennemerland. Colette, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Heb jij de hele nacht door moeten werken, Colette?
3: Ja, ik heb heerlijk geslapen.
0: Oh, is er niks aan de hand geweest vannacht?
3: Nou, nee, we proberen wel een vos te vangen. We hebben gisteravond een valvoer gezet, maar dat is helaas niet gelukt.
0: En we loopt een vos rond ergens dan?
3: Ja, er loopt een vos rond bij Velsen Noordwijk en Zee. En die is mank, heel erg sterk vermagerd en heeft een pup. Maar de vos die is nogal tam aan het worden en die wordt door mensen gevoerd. En dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee, dat is niet de bedoeling.
3: Dat is gevaarlijk.
0: Ja, en vossen zijn ook een beetje rotzakken, hè?
3: Nou ja, ze kunnen hele nare ziektes bij zich hebben.
0: Oh, dat bedoel je. Ik zat eigenlijk meer op dat ze ook gewoon best wel veel beesten doodmaken... en niet eens per definitie dan opeten, toch?
3: Ja, dat is natuur, hè?
0: Ja,
3: ze moeten leven.
0: Ja, dat is ook wel weer, dan heb je wel weer een punt.
3: Daarvoor willen we hem ook niet hebben, hoor. We willen hem hebben omdat hij inderdaad heel tam is en bij mensen loopt. En eigenlijk voordat het straks echt de toeristseizoen gaat worden... moeten de mensen stoppen met die dieren voeren, want het loopt tegen de spuigaard uit.
0: Ja, en hoe los je dat dan op? Want je kunt hem moeilijk vangen en dan tegen hem zeggen... nou, niet meer doen, gewoon weer wild ergens in een hoekje gaan spelen.
3: Nee, nou helaas wordt hij dan geëuthaniseerd.
0: Oh, wat?
3: Ja,
0: waarom?
3: Het is heel heftig. Nee, die vossen kunnen helaas niet naar de opvang toe, want in de opvang worden ze dan verzorgd en gedaan.
0: Ja.
3: Maar ze worden niet meer terug uitgezet, omdat ze dan de mens echt als hun soortgenoot zien en dus ook kunnen gaan aanvallen en bijten.
0: Oh.
3: Dus uit voorzorg worden ze dan helaas geëuthaniseerd.
0: En je zei, er loopt ook nog een pup bij, een babyvos?
3: Ja, die willen we ook hebben.
0: En dan?
3: Ja, die gaat dan naar de opvang. Oh. En hopelijk heeft hij de gedachte van ze worden niet overgenomen.
0: Ja. Ga geen babyvosjes doodmaken, Colette. Daar bel ik je niet voor.
3: Nee, daar ga ik voor zitten. Nee, daar gaan we niet. Maar wel graag echt de oproep aan de mensen van laat op de vossen met rust en voer ziet. Hoe schattig ook, het kan echt niet.
0: Nee, want wat je dus zegt is, ze kunnen ziektes bij zich dragen. En op het moment dat ze dus gevoerd worden, dan is het best leuk en aardig en schattig allemaal. Maar ze kunnen dan nog steeds, het is een wild dier, opeens om wat voor reden dan ook je een hap verkopen. En dan heb je een probleem.
3: Precies, dat is het punt. En hoe schattig ook, dat is en hetzelfde eigenlijk met de zeehond.

0: Dat is natuurlijk een uitzondering, maar wat kom je momenteel het meest tegen dan?
1: Ja, vogels. Okay. Je hebt waarschijnlijk wel gehoord dat de vogels massaal de nest hebben verlaten toen het warm was 2 weken geleden.
0: Nee, is dat zo?
1: Oh ja, nou 2 weken geleden was het een heel warm weekend.
0: Ja.
1: En toen zijn de, met name de kouwen massaal de nesten uitgeduwd, omdat het, nou ja, de nesten werden te warm. De nesten uitgeduwd.
0: En, iedereen eruit.
1: Ja, op jezelf. En die dieren worden door de ouders dan verzorgd. Hè? Die dieren zitten op de grond. En die moeten leren vliegen, die moeten leren eten. En de ouders die zorgen voor ze. Maar ja, heel veel mensen maken zich zorgen. Goed bedoeld hoor.
0: Ja, die zien alleen maar zo'n beestje op de grond zitten.
1: Ja, zielig. En ze worden echt in de gaten door de ouders gehouden.
0: Ja, dus zitten meestal op het dak, hè? Ergens te kijken of in een boom te kijken hoe het allemaal gaat. Ja,
1: ja, en nu we dan de meeuwen, hè? De meeuwenjongen. En de ouders meeuwen, die vliegen je ook echt aan. Als je langs loopt en je loopt langs een pul op de grond, dan word je echt aangevallen door de oude meeuwen.
0: Ja, en dat zijn ook best wel grote beestjes als die in je nek hangen.
1: Dat is niet zo prettig. Maar ik kan er helemaal niks mee. Dan word je wel gebeld. En van jij loopt een meeuw op de grond. Ja, dat is wel leuk. Maar,
0: succes ermee.
1: Ja, precies.
0: Maar gaan ze dat nou dit warme weekend ook weer doen, denk je? Dat ze allemaal beesten uit het nest gaan duwen?
1: Nou ja, alle vogels vliegen nu massaal uit. Er zitten nesten die nog uit moeten vliegen. Er komt nu voor alles. En het is een halen en brengen van heel veel jonge vogels.
0: Dus het is weer bal waarschijnlijk.
1: Ja, zware pullen, eendenpullen, noem het allemaal op.
0: Ja, maar je zegt dus voor die meeuwen bijvoorbeeld, ja, laat die alsjeblieft gewoon lekker zitten en dat is wat het is.
1: Ja.
0: Maar wat doe je dan als je gebeld wordt? Dan zeg je dat eigenlijk ook nog een keer. Laat maar lekker zitten, kom
1: maar
0: goed.
1: Zeker, maar er zijn heel veel vogels die op gevaarlijke plekken zitten.
0: Oh.
1: Of die door een kat gepakt zijn.
0: Ja.
1: Of door een ander dier gepakt zijn. Voorsneller.
0: Ja, die vossen heb je maar weer. Ja.
1: Maar heel veel dieren die het ook niet zelfstandig overleven op de grond. Ja, en die halen we dan wel op en die gaan naar de opvang. Heel veel jonge vogels halen het nu ook niet. Maar ja, dat is ook moeilijk in de natuur natuurlijk.
0: Ja. Ja, het hoort er wel bij. Dan ben je weer voer voor een ander. En dat is ook prettig, want dan kan die ander weer leven.
1: Het is de keiharde wet van de natuur, helaas.
0: Ja. Goed, Colette, ik zal je niet langer van je werk houden. Want er moet een hoop dieren gered worden in de provincie. Dat mag duidelijk zijn. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege en levende vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
9: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
10: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
12: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bewoners in Osdorp zijn gisteravond bijgepraat over de verwoestende explosie in de flat. De bijeenkomst was in een zaaltje daar in de buurt. Justitie gaat ervan uit dat criminele activiteiten de oorzaak waren van die ontploffing. De provincie wil expertteams samenstellen die gemeenten helpen bij het oplossen van complexe woningbouwvraagstukken. Nu komen veel woningbouwprojecten niet goed van de grond. En ja, het wordt warm. Vanaf vandaag gaat het hitteprotocol in. Vooral morgen is het opletten, zeggen de kenners, want dan wordt het ruim 30 graden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
17: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
16: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
18: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
16: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: La Mer aan de Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
19: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
26: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
27: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
28: De ontbijttafel
29: met Pieter Kok.

0: Daft Punk met Get Lucky. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend. Het wordt een warm dagje vandaag, maar lang niet zo warm als morgen. Bok heet namelijk. Het is inmiddels 18 juni alweer. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Het is natuurlijk ook de ideale tijd van het jaar om wat later 's avonds te eten. Ken je dat gevoel dat je een beetje in die mediterranese sfeer komt? En dat je denkt van een lekkere Griekse salade. En dan een beetje pas tegen 8:30 of zo.
2: Ja.
0: Buiten nog lekker warm.
1: Ja,
0: misschien op je balkonnetje. En een meloen als toetje. Met een beetje Ardenner ham voor de zoutigheid.
1: Ja. Wat voor ham?
0: Ja, Ardenner ham.
1: Ardenner?
0: Ardenner ham.
2: Bergmassief in België, weet je wel.
0: Ja.
1: Alleen Parma ham.
0: Ook lekker.
2: Ook heerlijk.
0: Duurder, wel echt veel duurder. Oh. Zelf weten.
1: Oké.
2: Okay. Tweede ik fles wijn open.
1: Luxe paardje.
0: Ja, precies. Flesje rosé erbij. Hey, Frank.
2: Ja, eentje te veel.
0: Ja. Ja.
2: Een glaasje te veel.
0: Een glaasje. Weer een fles te veel.
2: Nou ja.
0: Gekkigheid hoort erbij. Maar is het dan ook een periode om eerder dan om 6:00 s'avonds aan tafel te gaan? Want Anne, wij waren gisteren even aan het appen met elkaar.
1: Ja.
0: En jij zei nee, ik ga zo uit eten. En toen was het 4:30.
1: Ja.
2: Je ging lunchen.
0: Ja. Maar wat ging jij doen dan?
1: Nou, ik wilde dus graag uit eten.
0: Ja, snap ik.
1: Maar ik moet ook vroeg naar bed.
0: Ja.
1: En dat gaat niet vaak samen.
0: Nee.
1: Dus toen heb ik een vriend van mij gestrikt om mee uit eten te gaan. En toen zei hij, ja, dat kan wel alleen maar om om 4:45 nog eens.
0: En jij dacht alleen maar, ja, 4:45, goed idee. 4:45?
1: Dat ding was om 5:00 open. Ik vond het heel ongemakkelijk meteen eigenlijk.
0: Snap ik wel.
1: Maar ja,
0: wat voor restaurant was het?
1: Het was gewoon Italiaan.
0: Ja, nou ja, gewoon.
1: Dus het kan wel.
0: Dat, en dat dan een Italiaan zegt, kom maar om 4:45.
2: Ja, dat is voor hun ontbijt, denk ik.
1: Ja,
0: echt cappuccino erbij.
1: Zijn jullie ooit zo vroeg uit eten gegaan? Ik denk dat dit voor het eerst is dat ik om, nou, 17:30 uit eten ben.
0: Ik denk niet dat ik dat ooit heb. Ja, ik ben wel eens 17:30 uit eten geweest. Maar dat was inderdaad lunch, hoor.
2: Ja, nou, ik wel, hoor.
1: Ja? Ga jij vroeg uit eten?
2: Nee, ja, ach, joh, als je zulke kleine kinderen hebt, alles gaat overboord.
0: Ja, maar dat is dus het ding. Ja. Als je op vakantie gaat in Frankrijk en je hebt kleine kinderen bij je. Oh, dan moet je bedelen, moet je smeken of je in hemelsnaam alsjeblieft om 7:00 al aan tafel mag.
1: Oh ja?
0: Ja, want eigenlijk sowieso eerder dan 7:30. Nee hoor,
2: niet te bedoelen.
1: Kun je dan niet volstoppen met iets anders voor het eten? Even?
0: Ja, ja, maar dan vallen ze daarna opeens in slaap en dan zit je dus al aan tafel. Je moet ze wel nog hongerig hebben als ze eenmaal aan tafel zitten, hè?
1: Want dan maar hoe kun je doen Italiaanse kinderen dan?
0: Ja, ik denk toch dat het daar een soort van zomer-wintertijdachtige situatie is.
2: Hebben ze helemaal geen kinderen in Italië?
0: Nee.
2: Nee, ja, dat doen ze dat anders. Maar ik heb het wel eens gehad. En je kent het toch wel dat je nog op het terras zit, dat ze de stoelen alvast opstapelen.
1: Ja.
2: Nou, ik heb met mijn hele gezin wel eens op het terras gezeten, dat de stoelen nog opgestapeld stonden.
0: Ja,
2: zeggen.
0: Ja, dat gebeurt
2: dat
0: wel inderdaad. Ja. Ja. En je bent de afgelopen tijd nog wel eens met al die coaches naar Portugal geweest ook en zo.
2: Jawel, ja.
0: Hoe gaat dat daar dan? Is dat daar ook later eten? Nee, maar wel, toch?
2: Wel wat later eten, ja. En ook daar zit je dan weer, ja, vreselijk. Ja. Eigenlijk staat er één zo'n chef-kok, die komt dan uit. Die doet dat deurtje dan open.
0: Ja.
2: Ook gek zit er nou al.
0: En die baalt, jongen.
2: Die denkt, moet ik nu al.
0: Ja, want die zit zelf nog te eten. Die is nog helemaal zijn eigen.
2: Oh, die eten dus wel vroeg.
0: Ja, nou ja.
2: Aha, nou
0: mag ik anders met jullie eten? Want dat is wel goed zo verder, hoor. Bedankt.

0: Mary Menlo op het servies van zijn moeder met de Copacabana.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: We gaan het hebben over Boas Brouwer uit Zaandijk. Hij is 15 jaar oud en ontzettend goed in wiskunde. Zo goed dat hij mee gaat doen aan de internationale wiskunde-olympiade in China. Hij vertrekt over 2 weken en ik heb hem aan de lijn. Boas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Best wel een beetje spannend zo'n verre reis, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ben jij, ga jij vaak op vakantie met vliegtuig?
3: Momenteel gaan we vaker met de auto dan met het vliegtuig.
0: Precies.
3: Maar voor lange reizen is het natuurlijk wel nodig.
0: Ja, nee, China met de auto, dat is niet echt een optie, dat snap ik. Maar wel spannend, even zo'n eind vliegen toch, lijkt mij. Ik ben ook mezelf een beetje aan het projecteren, want ik vind vliegen altijd een beetje eng. Maar daar heb jij niet zoveel last van, Boas?
3: Niet zo.
0: Mooi zo. Vertel eens, wiskunde. Heb je dat altijd leuk gevonden? Rekenen al op de basisschool bijvoorbeeld?
3: Ja, ik was in ieder geval erg goed in rekenen op de basisschool ook. En toen ik begon met wiskunde vond ik het meteen al wel leuk, ja.
0: Ja, en wat is dat dan, het goed zijn in rekenen en wiskunde? Zie jij eigenlijk gewoon meteen wat er van je verwacht wordt? Of kun je gewoon heel makkelijk in je hoofd dingen optellen? Wat maakt jou zo goed erin?
3: Ik denk dat het veel patroonherkenning is. Maar ik weet het verder ook niet zo goed eigenlijk.
0: Je hoofd doet het gewoon heel goed als het daarover gaat.
3: Ja.
0: Wat heerlijk. Je doet de VWO. Is wiskunde nog steeds makkelijk ook op het VWO voor jou?
3: Ja.
0: Want volgens mij heb jij met een beetje mazzel je eindlijst al wel binnen voor dit jaar.
3: Ja.
0: Wat sta je,
3: goed als.
0: Wat sta je voor wiskunde?
3: Een 9,5.
0: Potverdorie. Net geen 10 dus eigenlijk.
3: Nee.
0: Nee, maar dat, er moet ook ruimte voor.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Ik ben Jelle uit Diewedie.
14: Ik ben Ineke en ik kom uit Kudelstaart.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:30 in Holy Sloot, is het 19 graden.
17: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam heeft vooraf niets kunnen doen aan de enorme explosie in Osdorp van vorige week vrijdag. Dat zegt burgemeester Halsema. Hoewel veel buren zeggen dat de politie op de hoogte moest zijn geweest van die criminele activiteiten daar, hebben ze nooit een aangifte ontvangen, zegt de burgemeester.
19: We hebben het nagegaan, wij kunnen geen meldingen vinden. Wij zien wel dat veel buurtbewoners met elkaar praten, dat er onvoldoende eigenlijk contact wordt gezocht met de politie als je verdachte dingen in je buurt ziet.
18: Ja, dat zei ze gisteravond na de bewonersbijeenkomst, waar buren werden bijgepraat over die verwoestende explosie. En deze buurman die kwam toch ontevreden naar buiten.
20: Ja, natuurlijk ben ik boos. Om reden, weet je wordt weer van dat kastje naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
18: Nou, veel buren willen dat de politie extra gaat optreden. Daar is nu op zich nog geen zicht op. De gemeente heeft wel extra maatregelen toegezegd. Zo moet er bijvoorbeeld betere straatverlichting komen in ons dorp. Heilo stelt vanaf juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen worden opgevangen. Dat doen ze nadat het kabinet de gemeente heeft gevraagd extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort. Het gaat om sporthal Het Vennewater. Wordt vanaf eind deze maand klaargemaakt voor de opvang. De asielzoekers kunnen er van 6 juli tot en met 16 augustus.

0: bus dus terecht. En de gemeente laat weten dat de spoednoodopvang, want dat is het, wordt georganiseerd door het COA. De provincie Noord-Holland gaat een team met experts beschikbaar stellen aan gemeenten die te weinig mankracht hebben om de woningbouwplannen die ze hebben ook echt uit te voeren. De gedeputeerde daar legt uit hoe ze de gemeente willen gaan helpen.
1: Zij kunnen straks onze mensen vragen om te helpen. En het mooie is, die mensen die houden ook de kennis binnen. Als je ze over 3 jaar weer vraagt, dan weten ze nog hoe de processen en de procedures werken. Weten ze de geschiedenis van het gebied nog. Ze kennen uiteindelijk van meerdere gemeenten in Noord-Holland. Kunnen ze ook de samenwerkingsmogelijkheden vinden. Dus we gaan een structureel team inrichten om de uitvoering van woningbouwprojecten bij de gemeente te helpen versnellen.
0: Nou, gemeenten die verwachten dat woningbouwprojecten vertraging oplopen, die kunnen nu al aankloppen bij de provincie. Zeker 800 gebruikers van Scorrito, dat is die WK-pool-app, die moeten alsnog gaan betalen voor hun poeltje. Ze moeten binnen een week honderden euro's overmaken, zegt het bedrijf. Volgens Scorrito doen veel gebruikers zich namelijk voor als familie en vrienden, terwijl ze eigenlijk collega's zijn en een zakelijk betaald pakket zouden moeten afnemen. In de mail die is rondgestuurd schrijft Scorrito dat het starten van een WK-pool gratis is voor consumenten, maar alleen als het gaat om vrienden, familie en klein zakelijk gebruik. Aan de gratis zakelijke pools mogen maximaal 10 mensen deelnemen, zegt Scorrito. Ja, en in heel Nederland geldt vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als er 4 dagen achter elkaar warmer weer wordt verwacht dan 27 graden. En ja, de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, vertelt het RIVM.
2: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
3: Ja, iemand die je al vaak zweten langs ziet lopen. Dat je denkt, oeh, die zat wel extra warm. Hè?
0: Oh ja, dat is vaak je chef op het werk. Ja.
3: Hé, hey, is wel hitte plan, hè?
0: Ja, gaat het wel, joh.
3: Het is wel leuk om even op te gooien.
0: Ja, denk ik wel. Poeh, je hebt er weer last van. Nou, meer nieuws in de app op nnnieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Pieter, goedemorgen.
3: We zitten er om te lachen en grapjes te maken, maar het zijn wel serieuze zaken, Jan.
4: Ja, dat zijn wel serieuze zaken, ja. Ja. Aan de andere kant moeten we ook blijven genieten, toch?
3: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. En daarbij, in Noord-Holland valt het vandaag ook nog wel enigszins mee, toch? Vandaag is nog niet, bokheet.
4: Nee, het is vooral morgen dat de temperaturen buitengewoon hoog zullen zijn. Maar vandaag gaat dat nog wel. En op dit moment komt er nog bewolking voor in een deel van de provincie. Met name langs de kust. Het noorden van Noord-Holland zit nog wel redelijk in de bewolking. En dat komt omdat er vanuit die lucht is van de origine subtropisch-tropisch. Die is uitermate vochtig. En boven het kanaal ontstaat veel lage bewolking. En dat loopt dan door richting onze kust. En dat zien we dus ook nu vertaald in bewolking, lage bewolking boven het noorden van de provincie en langs de kust. Zeeland komt zelfs wat mist ook voor. En dat is ook het beeld wat niet helemaal verdwijnt vandaag. Het kan langs de kust dus van tijd tot tijd lage bewolking voorkomen. Elders lost het op en schijnt de zon. En op veel plaatsen is het nu trouwens al zonnig. En dat blijft dus vandaag zo. Pas in de loop van de middag komt er wat meer bewolking. Maar die bewolking hangt dan weer samen met een storing. En het blijft overigens vandaag overdag in ieder geval droog. En de temperaturen lopen uiteen van rond 23 graden in de Noordkop en op Texel tot zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. En in gebieden met bewolking, aan de kust met name, kustgebieden, zijn de temperaturen nog wel wat lager. Maar voor de rest voluit zomers. Maar ja, wel een drukkend karakter vanwege de hoge luchtvochtigheid. En dan vanavond, dan komt er vanuit de ontstaat namelijk een storing boven het zuidwesten van Frankrijk en boven de Golf van Biscayen. En de laatste dagen zagen we ook al in Spanje, ondanks de enorme hitte, toch wel forse regen- en onweersbuien. En die storing die verplaatst zich via Noordwest-Frankrijk in de richting van ons land. En dat betekent dat laat in de avond, maar vooral ook de komende nacht, is er kans op een plaatselijk flinke regen- en onweersbui. En de morgenochtend is dat weer voorbij, zijn er flinke perioden met zon. En dat gaat door tot in de middag. Daarna neemt opnieuw de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Er zit ongelooflijk veel energie in de atmosfeer. Ja. Dus er kunnen lokaal zware buien zijn. Maar er zitten toch altijd nog wat onzekere factoren. Want niet alles in de atmosfeer werkt mee, tussen aanhalingstekens. Maar wat wel meewerkt, en dat is dan wel de temperatuur in die zin. Het wordt morgen buitengewoon warm. Met ook in onze provincie van zo'n 30 graden op Texel tot 33, 34 graden in het zuiden van de provincie.
3: Dat is echt wel even pittig, Jan.
4: Dat
3: toch?
4: Is echt pittig. En ja. In het zuidoosten zijn temperaturen het rond 35, 36 graden mogelijk.
3: Ja, en het is niet zo dat er een lekker fris briesje bij staat of iets dergelijks. Het is echt van die druk en hitte waarschijnlijk, hè, Jan?
4: Ja, dat klopt. Er is wel ietsje wind uit het zuiden, maar niet echt veel, hoor.
3: Nee, precies. Dus dat voelt nog wel wat warmer aan ook, denk ik allemaal.
4: Ja, ja.
3: Ja. We hebben het ermee te doen, maar wat daarna allemaal gaat gebeuren, daar moeten we het zomaar eens over hebben, Jan.
4: Ja, dat gaan we doen.
3: Tot straks.
4: Tot straks.
3: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Na Madonna, lekker zomers met La.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini, my new shoes.
2: En
3: ha. Ontbijttafel.
4: Dingen, dingen,
5: dingen. Dingen
4: met Dario.
6: Dingen met Dario.
1: Het is precies helemaal 19:15 geweest, oftewel hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Twee stuks kunnen van jou zijn, dus je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Ja, wat is dat? Een beetje moderner voor Dario's begrippen.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd. Ja, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, dan denk ik dat ik wel kan raden waar het over gaat. En jij misschien ook.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Kom je vervolgens bij mij in de uitzending, geef je het goede antwoord. Tadaa, dan zijn de kaarten voor Dierenpark Blankendaal helemaal voor jou. Maar ja, dit, moet je wel even antwoord weten op deze vraag.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Waar heeft hij het over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Hanneke.
1: Hanneke, vertel wat deze antwoord, denk jij?
8: The Voice.
1: The Voice, eens even kijken. Nee, is niet goed. Helaas, volgende keer beter. Dag Hanneke. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
8: Hallo, met Sandra.
1: Sandra, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
8: Spotify.
1: Spotify. Goeie optie, even kijken. Is het ook niet?
8: Okay.
1: Dag Sandra.
8: Doei.
1: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Marianne,
1: wat denk jij dat het is? Het
9: Songfestival.
1: Het Songfestival. Ja, dat is wel een goede optie. Eens even kijken. Nee, is hem ook niet. Jammer, Marianne. Volgende keer beter.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Ja, waar heeft hij het over? Het is geen makkelijk, hè. Als je het nieuws gevolgd hebt, dan zou je het kunnen weten. Het is een beetje een moderne toestand, om het zo maar eens te noemen. Bellen doe je met 088-850-5152 om erachter te komen of je het bij het juiste eind hebt. Alles om ervoor te zorgen dat jij die kaarten kunt winnen natuurlijk. Voor Dierenpark Blankendaal.
7: Van dit programma hebben de meeste muziekproducenten pijn in hun hoofd.
1: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Hey, goedemorgen met Marcel.
1: Marcel vanuit de auto, denk ik.
10: Ja, zeker.
1: Wel niks met de carkit, hoop ik, hè?
10: Ja, zeker.
1: Goed zo. Wat denk je dat het antwoord is?
10: AI.
1: Je denkt AI, even kijken.
7: AI.
1: Marcel, dat is helemaal goed. Vind ik wel knap hoor, Marcel.
10: Nee, kwam ik erop. Ik denk, oh, wacht even, natuurlijk.
1: Daar gaat het natuurlijk over. Ja, dat zijn de mooiste. Dan weet je zeker dat je het goed hebt. Marcel, twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
10: Nou, helemaal mooi. Helemaal
1: weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
10: Uiteraard mijn vrouw.
1: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. En waar gaat de reis naartoe vandaag, Marcel?
10: Ik heb nu schoolkinderen in de bus.
1: Ah, kijk eens, je bent gewoon allemaal kinderen aan het vervoeren.
10: Ja, nou, vandaag heb ik er maar twee.
1: Oh, dat valt mee, dat is lekker relaxed in de bus. maar je hoeft die niet mee te nemen, want je

0: De OJ's met Backstabbers.
1: In Haag.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, en de locatie is hier. Nou ja, tegenover mij in de studio. Samantha, wat doe je hier nou? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb een klus hier 1 kilometer vandaan. Dus ja. Ik dacht, nou, even de collega's zien natuurlijk.
0: Even langslopen bij de studio. Vind ik hartstikke gezellig. Maar wat ga je doen zometeen? Want dat zit hier dus heel dicht in de buurt.
4: Ja, dat klopt. Ik ga eigenlijk naar Stichting Hendrik de Keizer. Maar het leuke is, zij hebben sinds dit jaar zij hebben allemaal huizen in bezit. Een beetje, ja, monumentale panden.
0: Ja.
4: En sinds dit jaar hebben zij er 6 tot officieel museum gemaakt. En ik ga naar die in Hilversum.
0: Oké. En dat is dan een monument, maar al van heel lang geleden? Of wat recenter
4: nou,
0: juist?
4: Nou, deze is echt wel heel leuk. Ik ga terug in de tijd. En niet eens zo heel ver terug in de tijd. Want dit huis, als je binnenstapt, dan maak je een reis door de jaren 50 tot en met de jaren 80. Het is een gezin. Zij hebben nooit iets weggegooid.
0: Och.
4: Een soort tijdscapsule. Ik heb er zo zin in.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. We horen je zo meteen. Dankjewel.
2: De ontbijttafel.
1: Van

0: Yo, Carlos, man, you...
1: Tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg. Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
9: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
17: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
18: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
19: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
20: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Burgemeester Halsema vindt niet dat de gemeente vooraf iets had kunnen doen aan de enorme explosie in Osdorp vorige week. Ze wisten niets van de criminele activiteiten daar, zegt ze, want niemand deed aangifte bij de politie. De provincie wil expertteams samenstellen die gemeenten gaan helpen bij het oplossen van complexe woningbouwvraagstukken. Veel gemeenten komen de nieuwbouwplannen niet echt van de grond namelijk. En ja, het wordt warm. Vanaf vandaag gaat het hitteprotocol dus ook in. Vooral morgen is het opletten, zeggen de kenners, want dan wordt het ruim 30 graden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
24: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
25: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
24: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
0: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
24: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Pas op hoor, deze is heet.
26: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
26: Ja, graag.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
26: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
26: Dank je.
10: Proost! Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
27: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
28: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
27: Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
28: Ja, ik voel hem.
29: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
31: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
32: De ontbijttafel
33: met Pieter Kok.

0: Counting Crows met Vanessa Carlton. Ze deden het met z'n allen. Big Yellow Taxi. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 8. Op die vroege donderdagochtend. En hij wordt lekker warm vandaag. Hou daar maar rekening mee. Het is 18 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankje er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, ik moet iets eerlijk bekennen.
1: Okay. Zeg het maar.
0: Gisteren kwam het nieuws naar buiten. En daar hoorde ik jou vanochtend ook al over, Frank. Over Scorrito.
2: Ja.
0: Dat is een programmaatje. Daar kun je een poeltje mee invullen. Met je collega's of met je vrienden en je familie. Mm-hmm. En daar kun je invullen wat je denkt dat de uitslagen worden van het WK.
1: Ja.
0: Slaat helemaal nergens op natuurlijk. Doe lekker. Sommige mensen vinden het heel belangrijk. Andere mensen minder.
1: Jij, maar jij staat ook onderaan.
0: Ik sta ook onderaan, dus ik doe ook alsof het me niks was. Als ik bovenaan had gestaan... dan.
2: Ik vind het altijd een enorm talent als je dit goed kan.
0: Ja, nou ja, dus goed, slecht kan. Ja. Nou, bedankt.
1: Wie staat er bovenaan bij ons?
0: Ja,
1: Frankie
2: Boer. Oh, echt waar? Even kijken.
0: Ja,
1: Nou,
0: als je gaat kijken, wil je dan voor mij meteen even kijken of we er niet al uitgeknikkerd zijn? Want daar heb ik dus stiekem een beetje op zitten hopen. Ik dacht...
1: Oh. Ze dat hebben wij namelijk... er uitgeknikkerd zijn?
2: Ja, uitgeknikkerd zijn.
0: Nou, het ding is, ze hebben daar dus opeens gezegd van... hé, er zijn een heleboel mensen hier op oneigenlijke wijze gebruik aan het maken van ons gratis systeem. Terwijl je eigenlijk een betaald systeem zou moeten hebben.
2: Ja.
0: Ja, want er zijn dus mensen die hebben op hun werk zo'n poeltje gebouwd met 80 man.
2: Ja.
0: En ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan moet je gewoon geld voor betalen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dat met een paar vrienden of familie wil doen, dan is het geen probleem.
2: Ja.
0: Een paar collega's mag ook anders. Wij als collega's van elkaar en geen vrienden.
1: Nou ja, dit is precies waar dit is begonnen, hè?
2: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, jij... Ja.
0: Ben je vrienden van elkaar of ben je collega's?
2: Wat zijn wij nou, Anne?
0: Anne, wat vind jij ons eigenlijk?
2: Wat vind jij ons?
1: Ik durf niet te zeggen, want jullie beantwoorden mijn liefde niet hier.
3: Nee, jij moet eerst zeggen.
1: Nee. Kijk, ik vind dus dat we vrienden zijn.
0: Oh,
1: maar dat gaat wel is, allebei de kant op.
0: Je stelt je zo kwetsbaar op. En je staat er ook zo alleen voor.
1: Ja, jullie gaan zo op mijn hart trappen hier in
0: Nee, nee, nee. Anne zijn natuurlijk ook heus vrienden.
2: Ja,
0: als je mij belt, als jij problemen hebt, dan kom ik naar je toe. Dan kom ik je helpen. Nou, that's what friends are for, toch?
2: Is dat het?
0: Nou, nee.
1: Vaak was op je bruiloft.
0: Ja.
1: De hele dag.
2: Ja, jee, als
0: het daarover moet hebben.
2: Fijne is, Anne. Ik dacht, we zitten al 2 jaar, want tijdens het EK begon dit gelaat. Zijn we nou vriendjes of zijn we nou collega's?
1: Ja, toen zei ik, zou ik een vriendenpool maken of een collega?
2: Hey, collega's, ja. Nou ja, gelukkig heb je vrienden gedaan, want anders werden we er nu uitgeknikkerd.
1: Ja.
2: Maar ik dacht wel, die meneer van Scorrito heeft dus opgeschreven wanneer je vrienden bent of collega's.
0: Oh ja, hij bepaalt het.
2: We zijn eruit.
1: Oh, ja. En wanneer
0: je kunt dus 80 vrienden op je werk hebben, dat lijkt maar.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, devalueert wel een beetje op die manier, maar dat maakt niet uit.
2: Maar wij zijn toch vrienden, denk ik.
1: Ja, ik heb deze pool gemaakt. En ik heb ons wel in de vriendenhoek gezet.
0: Ja.
1: Maar, en ik heb geen tegenstribbelen van jullie gehoord.
0: Ja, ik snap überhaupt niks van die app, vandaar dat ik onderaan sta.
2: Wat een vreselijke app.
0: Wat een verschrikkelijke app.
2: Laten we het daar eens over hebben.
0: Kun je eens voorstellen dat je daar dan geld voor moet betalen. Dus,

zometeen hebben we het over de buurtbijeenkomst voor de bewoners van de Remijden. Dat weet je wel, dat heb je wel meegekregen natuurlijk. Die waanzinnige explosie afgelopen vrijdagnacht in Osdorp. Onze collega Nina die is daar gisteren naartoe getogen om eens even te kijken hoe de buurt ervoor staat daar. Nou, het zou je niet verbazen. Het heeft toch een hoop indruk gemaakt. We horen haar zo naar Michel Delpech, de Franse vakantie, een beetje op de achtergrond.

0: I like it when you're nice to me. Mooi, hè? Stella Lefty met Boston.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Gisteren was er een buurtbijeenkomst in Osdorp. Vorige week was er een explosie waarbij 7 mensen gewond raakten en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Aan de lijn heb ik verslaggever Nina Vermeulen. Nina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij was daar gisteren. De media was bij die buurtbijeenkomst niet aanwezig. Dat was niet de bedoeling. Jij hebt wel eventjes gecheckt hoe en wat natuurlijk. Je hebt wat mensen gesproken. Om mee te beginnen, waar ging die buurtbijeenkomst over?
3: Ja, klopt. Wij mochten alleen achteraf eventjes praten met wat buurtbewoners. En eigenlijk werd er door de burgemeester zelf en politie en alle zorgmedewerkers daar verteld wat de status nu is, wat mensen nu kunnen verwachten en wat er allemaal gaat gebeuren de aankomende tijd om hen te helpen.
0: En toen vervolgens kwamen de buurtbewoners naar buiten en die heb je gesproken. Wat was de algehele tendens? Wat was de sfeer? Hoe zaten ze erin?
3: Nou, de buurtbewoners die ik heb gesproken, die waren eigenlijk best wel boos. En nog steeds. Ze waren eigenlijk niet verzadigd met wat politie en de hulpdiensten allemaal hadden gezegd. Ondanks dat ze heel erg blij waren dat ze worden geholpen, zijn ze heerst wel nog een heel erg onveilig gevoel. Dus veel van de mensen die wonen nu wel weer terug in de flat, maar zijn wel heel erg bang dat er misschien nog een keertje iets gaat gebeuren. Of ja, mensen hadden het ook over dat hun sloten bijvoorbeeld nog niet helemaal goed waren en dat soort dingen. Dus ja, dat was wel vervelend.
0: Dat waren de punten waar ze boos over waren, over het algemeen dus.
3: Ja, klopt. Dus ze waren blij dat ze weer terug konden wonen in hun huis, maar wel, ja, ze voelden zich gewoon niet veilig en wel angstig.
0: Ja, het is ook natuurlijk wel een spannende situatie. Hè? Je weet ook niet wat er je te wachten staat en er is behoorlijke impact geweest. Zoiets raakt wel. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, die was daar ook bij. Wat vertelde zij?
3: Zij vertelde eigenlijk dus, zij had gewoon met de bewoners en de buurt en de eigenaar van de sportschool, die daar was mee in gesprek gegaan. Ze konden vragen stellen aan haar. En zij konden ook vertellen hoe ze de dagen en de nacht hebben beleefd. De boosheid was natuurlijk gedeeld. Maar voor de rest zijn ze ook wel dus in gesprek gegaan en kon zij toelichting geven en vragen beantwoorden.
0: Ja.
3: Dus zij heeft beloofd om nou in contact te blijven met alle buurtbewoners. En zij heeft ook verteld eigenlijk er te weinig politie is om nu daar een dag en nacht beveiliging te hebben. Maar dus dat was eigenlijk het gesprek.
0: Ja, en wat wel wonderlijk is, want dat hebben we ook nog wel meegekregen van haar. Zij heeft eigenlijk gevraagd aan buurtbewoners of die wel een melding willen maken bij onveilige situaties, bij eventuele verdachte dingen die ze zien. Omdat ze zei, ja, maar ik heb dit uitgevraagd bij de politie en er is nooit een melding gemaakt van verdachte situaties hier. Terwijl als ik nu met de mensen spreek, dan hoor ik wel dat soort verhalen.
3: Ja, dat is wel heel erg opmerkelijk inderdaad.
0: Ja.
3: En,
0: het is bijna alsof ze een beetje de schuld neerlegt bij de bewoners op die manier, toch of niet?
3: Ja, en ik denk dat dat ook wel een van de redenen is waarom de bewoners dus zo boos zijn en nog steeds zich heel erg angstig voelen en niet echt gehoord.
0: Ja.
3: Ondanks dat ze dus nu in gesprek is gegaan met de bewoners.
0: Ja. Is er ook verteld wat er vanaf nu gaat gebeuren eigenlijk?
3: Wat er vanaf nu gaat gebeuren is eigenlijk dat, tenminste wat die bewoners dus aan mij hebben verteld, is dat er wel meer bewaking komt van de politie daar. En dat ze nazorg krijgen van wat er is gebeurd. En dat eigenlijk.
0: Ja, en je zei ook al, er is dus ook gevraagd, kan er niet gewoon permanente bewaking komen? Maar daar is niet genoeg menskracht voor.
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja.
3: Dus daar is niet genoeg politie voor op straat. Dat vonden bewoners dus ook erg jammer.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Goed, we gaan er ongetwijfeld meer vandaan horen. En als dat zo is, dan ben je daar ongetwijfeld bij. Dankjewel, verslaggever Nina Vermeulen, over die buurtbijeenkomst gisteren in Osdorp.
1: De ontbijttafel.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl. La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Bij Specsavers vinden we dat ieder

0: hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ik ben Sven en ik kom van Beesp.
3: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Met 8:30 in Warmehuizen is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam kan geen extra politie inzetten na de enorme ontploffing in Osdorp van vorige week. Daarvoor zijn te weinig agenten voor 24-uur surveillance bijvoorbeeld. Dat bleek gisteravond tijdens de bewonersbijeenkomst. Volgens burgemeester Halsema had de politie vooraf sowieso geen zicht op de criminele activiteit in de flat waar het misging.
7: Wij hebben het nagegaan. Wij kunnen geen meldingen vinden. Wij zien wel dat veel buurtbewoners met elkaar praten, dat er onvoldoende eigenlijk contact wordt gezocht met de politie als je verdachte dingen in je buurt ziet.
6: Ja, veel buren vinden wel dat de gemeente nu echt in actie moet komen. Ze kwamen dan ook ontevreden of erger nog naar buiten.
8: Ja, natuurlijk ben ik boos. Om reden, weet je, je wordt weer van dat kastje naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
6: Ja, toch was niet iedereen boos, er was ook opluchting.
9: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb die in die sportschool zaten. Zo erg hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon, dat dacht ik steeds, hoe zou het daarmee zijn? Ze zijn boos, heel boos. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven.
6: Ja, zo is het dan ook alweer. De gemeente heeft wel toegezegd dat er extra en betere straatverlichting zou moeten komen in Osdorp. Die ontploffing kwam waarschijnlijk door criminele activiteiten in een kelderbox. Volgens het Parool waren daar jongens bezig met het maken van bommen voor plofkraken. Ander nieuws is er ook vandaag, want Heilo stelt vanaf juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen worden opgevangen. Dat doen ze nadat het kabinet gemeente heeft gevraagd extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort. Sporthal het Vennewater, want daar gaat het om, wordt vanaf eind deze maand klaargemaakt voor die opvang. Asielzoekers kunnen er van 6 juli tot 16 augustus terecht. Het gaat dan om een zogenaamde spoednoodopvang. In heel Nederland geldt vanaf vandaag het nationale hitteplan. Het RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog flink warmer. Het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt iemand van het RIVM.
10: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
6: Nou, ook kinderen en langdurig zieken kunnen sneller vatbaar zijn voor de hitte, waarschuwt het RIVM. Vandaag hoort een minderjarige jongen die door het OM verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Rivaldo in Amsterdam-Zuidoost, welke straf de rechter hem oplegt. Rivaldo werd in augustus vorig jaar in het park in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten na een ruzie over een gestolen ketting. Rivaldo wilde bemiddelen, zeggen getuigen, maar werd door een toen nog 16-jarige dader doodgeschoten. Justitie eist een celstraf van 2 jaar. Dat is de hoogst mogelijke straf in het jeugdstrafrecht. En met de ontvangst op de Dam in Amsterdam is gistermiddag het staatsbezoek van de Japanse keizer officieel begonnen. Langs de route die de keizer reed stonden honderden belangstellenden, onder hen natuurlijk veel Japanners, die speciaal hiervoor naar Amsterdam waren gekomen. Want keizer zien in eigen land, dat is lastig. En in Amsterdam hem dan even zien, dat was wel bijzonder voor ze.
11: Ja.
12: Nou, it's honor to see the emperor and the empress, yes.
13: For my daughter, it's the first time. Also me.
14: If we are in Japan, it's more difficult to see him.
15: But you have to wait like 5-6 hours to see them and it's very rare.
6: Ja, maar nou was hij er gewoon.
11: Ik snap het ook wel hoor, dat je dan toch even gaat kijken als je er toch bent. Ja. Dat je denkt, ze doen even een rondje over de Dam. Kan ik meteen even zwaaien, toch?
6: Inderdaad. En het is wel leuk, want hij was er dus afgelopen zondag al. Dat gaat allemaal Naruhito, de keizer. Ik moet eventjes goed kijken hoe die heet. En toen was het natuurlijk...
11: WK Japan-Nederland. Ja, dat is ook zo.
6: Heeft hij hier, denk ik, staan... Staan juich. Oh, irritant.
11: Daarom hebben we het gelijkspel gemaakt. Om gewoon even de sfeer goed te houden.
6: Het is vanuit...
11: Dat is slim. Toch politieke beweging.
6: Politieke betrekkingen helemaal. Ja.

0: keurig geweest. Hij heeft met Willem-Alexander gekeken. Nou, dat is natuurlijk een voetbalfan.
1: Ja.
0: Dat is balen, zeggen ze dan, zo'n Japanner bij je op de bank zit, toch?
1: Ja, dan moet je en dan niet juichen, toch wel juichen. Oh. En dan een beetje, ja.
0: Vind je dat, ja, lijkt mij...
1: Dat is een hele lastige, inderdaad. En wat drink je? Want de bier, sake, dan moet je ook nog maar even... Dan moet je ook niet mixen met elkaar, nou, denk ik.
0: Na die 2-2 gewoon azijn, denk ik.
1: Ja, dat zou best eens kunnen. Ik heb trouwens wat beelden gezien van die van het staatsbanket. Beatrix, iedereen was daar.
0: Oh ja?
1: Ongelooflijk. Beatrix was er, maar ook al die dochters en toestanden. En hartstikke leuk, joh. Ja, dat moet wel een feestje geweest zijn, hoor.
0: Dat, nou ja, hartstikke
2: leuk. Ik heb nooit bij een staatsbanket dat ik denk, wat een feest.
1: Nee, heb je dat niet?
2: Nooit.
1: Oh nee, nou, dat lijkt me wel, nee? Ja, toch? Nou,
2: ja, maar jij gaat goed op dit soort etiketten dingen en zo. Ja, en pink in de lucht.
1: Van,
2: en,
1: ik hou wel van de regels.
2: Geachte meneer en mevrouw. Lijkt mij, ik zou helemaal in
1: en
2: de
1: als
2: kamp
1: je
2: schieten.
1: Naast ervan. Beatrix zit vet relaxed, want zij pakt het glas gewoon altijd zo aan de onderkant.
0: Hoi.
1: Er moet wel gedronken worden.
0: Ja, toch?
1: En aan het einde van het feest nog hebben we een peukie in de hoek natuurlijk.
2: Is dat een goeie?
0: Ja, Bea zeker.
1: Bea?
0: Ja, joh.
1: Beatrix. Ja. Ja. Ik ben Beatrix. Nee, ik ben al een tijdje gestopt met werken, maar ga maar wel lekker.
0: Ja hoor.
1: Nee, Beatrix, die doet wel een beukie hoor, van tijd tot tijd. Is er een rookkamer eigenlijk, Paleis op de Dam? Nou, denk het wel, toch?
0: Ja,
1: daar is een binnenplaats voor
0: gemaakt. Voor mij is er één kamertje waar je niet mag roken, toch? Ja. Zou jij een goede prins zijn, Piet?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee, je moet de hele tijd netjes zijn.
0: En ik ben niet, hoor.
1: Nee, dat is waar. Nee, in dat kamertje dan kun je lekker gewoon samen met Peukie doen.
0: Kan jij een beetje koek happen?
1: Kan je een beetje toiletpot werpen? Want dat hebben ze ook nog gedaan.
0: Ja, kan
1: dat,
0: je
1: ja, dat kan ik denk ik
0: wel. Prins Pieter de Eerste. We gaan dit toch nog eens uitdokteren of we dit nog voor elkaar kunnen krijgen. Laat me lachen. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
1: Dankjewel, Frank. Gaan we eerst naar Prins Jan Visser, de eerste die precies weet waar het weer zich bevindt eigenlijk. En dat is boven ons land. Hey Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
1: Hoe staan we ervoor, Jan? Ik zie hier een zonnetje in Hilversum in ieder geval.
3: Ja, op veel plaatsen schijnt de zon. Maar er is ook wat bewolking aanwezig. En die bewolking blijft langs de kust van tijd tot tijd hangen. Dus het kan voor de strandgangers wel eens wat tegenvallen.
1: Oh jee.
3: Want dat, ja, het is lage bewolking. We zien het ook bij Zeeland nu steeds meer binnenschuiven vanuit het kanaal. Dus van tijd tot tijd komt dan een beetje zeemis, zeevlam ook wel genoemd. Komt dan de stranden op. Dus daar moeten strandgangers vandaag rekening mee houden.
1: Oh, maar
3: elders,
1: oh,
3: elders vinden. Maar elders in de provincie is het toch behoorlijk zonnig. En het wordt, zoals verwacht natuurlijk, behoorlijk warm. De temperatuur loopt op Texel op naar zo'n 23 tot 24 graden. En in de lage bewolking op de stranden natuurlijk wat lager. En in het zuiden van de provincie wordt het vanmiddag zo'n 27 tot 28 graden. En het doet wat drukkend aan vanwege de hoge luchtvochtigheid. Er staat verder een zwakke wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is er weinig wind. Vanmiddag komt er overigens wel wat meer bewolking. En dat zijn dan de voorlopers van een storing die zich ontwikkelt boven de Golf van Biscay in het zuidwesten van Frankrijk. En die storing bereikt ons in de loop van de avond en trekt dan in de nacht door naar het noordoosten. En dat gaat gepaard met plaatselijk een, zeker aan het eind van de avond en in de nacht, een flinke regen- of onweersbui. Morgenochtend zijn de buien weer verdwenen en dan schijnt de zon weer volop. En de temperatuur die gaat weer fors omhoog. De nacht, op sommige plaatsen wordt het al niet veel kouder dan 18 tot 19 graden. En morgenochtend zien we de temperatuur snel op zomerse waarden uitkomen. En uiteindelijk wordt het morgenmiddag tussen 30 graden op Texel en plaatselijk 33 tot 34 graden in het zuiden van de provincie.
1: En het wordt echt warm, hè, morgen, Jan?
3: Ja. Ja. Wel neemt vanaf halverwege de middag de kans op enkele regen- en onweersbuien, plaatselijk zware buien, toe. Met kans op windstoten, et cetera. En ook morgenavond is er zeker nog wel kans op een flinke bui. En voor de rest is het warm, echt heet, drukkend warm. Dus voorzichtig aan wat dat betreft. En in het weekeinde zien we de warmte wat afnemen. Niet zozeer in het binnenland. In het zuidoostelijk deel van het land blijft het tropisch warm. Zowel zaterdag als zondag. Maar bij ons zijn de temperaturen wel wat lager. Zeker aan de kust, zo'n 24 tot 25 graden. Elders 26 tot 28 graden. Dus nog steeds voluit zomers dus. En zowel zaterdag als zondag zijn de perioden met zon. En de kans op buien is zaterdag overdag en zondag al helemaal klein. Omdat er een hoge drukgebied zich manifesteert boven de Noordzee.
1: Oh, kijk eens even.
3: Maar goed, dankzij wat aanlandige wind tussen is het, valt het in het weekeinde in de kustgebieden in ieder geval dus mee met de warmte.
1: Nou, dat is op zich wel lekker, toch? Want die echte onwijze hitte, dat is ook niet alles, Jan.
3: Nee, dat is het zeker niet. Nee. En volgende week, ja, dan blijft het eigenlijk... maandag zijn er opnieuw indicaties dat de temperatuur weer op gaat lopen naar tropische waarden. En dan dinsdag bereikt onze zwakke storing ons gebied. En dan tempert de warmte enigszins. En of dat gepaard gaat met buien, is nu nog niet zeker.
1: Oké, Jan. We gaan met z'n allen afwachten. En het meeste water kunnen we dus eigenlijk vanavond en morgenavond verwachten. Daar komt het op neer.
3: Ja.
1: Oké, Jan. Voor de plantjes ook wel lekker, hoor.
3: Ja, absoluut. Ja. Goed,
1: we zijn weer op de hoogte en we spreken elkaar later, Jan. Dankjewel.
3: Ja hoor, dag.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Twee files, eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar sta je na knooppunt Muidenberg een kwartier vast. En op de N208 van Sassenheim richting Velsen... tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 5 minuten.

0: Douwebop en Moment nog even blijven.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: En ik denk dat Samantha ook nog wel even wil blijven daar. Tenminste, dat gok ik zomaar. Samantha, goedemorgen.
3: Hoor je dat geluid?
0: Ja. En zit het opwinden van de klok?
3: Nee, dat is fout.
0: Oh, je zou eigenlijk een radiospel van moeten maken. Ja.
3: Ja, ik probeer te bellen.
0: Oh, dat is het. Ik hoor draaischijf. Ach, wat leuk.
3: Ja, een oude bakkelieten telefoon. Ik heb natuurlijk een uurtje geleden jullie even gezellig gezien in de studio. Want ik ben in Hilversum. Ik ben namelijk in een museumhuis. Ik ben te gast bij Odette Axel. Goedemorgen, Odette. Ja, waar ben ik beland?
4: Je bent beland in huis Sloetjes in Hilversum.
3: En wat voor huis is dat?
4: Ja, dat is een heel bijzonder huis. Dit huis is gebouwd in de jaren 50, bewoond door 3 personen. En sindsdien is er eigenlijk niet zoveel veranderd. En dat is eigenlijk best bijzonder.
3: Ja, en ik stap hier naar binnen en het is eigenlijk ook al... Ik ruik ook de jaren 50 en 60.
4: Ja, ik zeg wel eens, het is een 4D-ervaring. Je voelt het niet alleen, maar je ruikt het. Je merkt het eigenlijk aan alles. Zodra je binnenkomt, dan stap je terug in de wereld van de jaren 50. En dat is eigenlijk, ja... Het is een lang verhaal. Ik weet niet of ik dat al kan vertellen.
3: Misschien. Ja, we hebben niet helemaal tot 9 uur, maar hou het kort hoe het komt dat jullie dit huis in bezit hebben gekregen.
4: Oké, dat zal ik doen. Nou, dit huis is, zoals ik zei, het eigendom geweest van de familie Sloetjes. Bestond uit 3 personen, Ton, Nel en Henk. Ton en Nel zijn de ouders, die zijn op een gegeven moment overleden. En Henk die dacht van nou, dit huis is eigenlijk best speciaal. Er is nauwelijks iets veranderd. Daar moet ik iets mee doen. En die heeft het helemaal teruggebracht in originele staat. En op een gegeven moment hoorde hij dat hij zelf niet lang te leven had. Toen dacht hij van, ik wil dat dit voor de toekomst wordt bewaard. En zo is hij bij onze vereniging terechtgekomen, Vereniging Hendrik de Keizer. Misschien weten mensen dat wel. Wij bewaren de woongeschiedenis van Nederland. Daar zijn we ook heel trots op. Dit huis past prima in ons concept. En we hebben dat huis eigenlijk in bezit genomen. En nu is het beschikbaar voor iedereen om te bewonderen als museum.
3: Ja, en als je er dan... Dat maakte ik natuurlijk net mee. Dan denk je, oh, dit is gewoon een tussenwoning. En een rijtjeswoning. Wel overduidelijk jaren 50. Maar dan stap je inderdaad naar binnen. Ik zei het al, je ruikt die geur. En ik kijk naar links en ik kijk naar rechts. Die kleuren, die keuken. Nou, nog 1 geluidje. Doe even het licht aan. Een bakkeliet om het licht ook aan te doen. Ja. Gaan we hier naar rechts de woonkamer in. En dan, ja... Geen cv, groene bankstellen, prachtige serviezen. Wel een mooie radio ook.
4: Ja, die radio, dat is wel echt wel een pronkstuk van de familie volgens mij. Het is helemaal in hout uitgevoerd. Ja, echt zo'n klassiek ding wat je ook in musea vaak tegenkomt. En die werd ook nog echt gebruikt. Ze hebben ook een hele mooie platencollectie in een platenkoffer. Die staat in de kast hier. Kan het misschien wel even laten zien.
3: Ja, dat mag natuurlijk. Ja, oh, de kasten mogen open als je hier als bezoeker komt. Dat is leuk. Ja.
4: En hier staat
3: je mag verder nergens aankomen.
4: Het zijn allemaal van die geheimzinnige koffertjes. En dan krijgen we ook regelmatig de vraag, wat zit er dan in die koffertjes? Ja, daar zitten dus platen in, want het waren muziekliefhebbers.
3: Ja. Ja, ik heb een beetje de neiging om dingen... Hier heb ik bijvoorbeeld een boekenplank met de leukste boeken. Maar ja, jullie willen het echt goed bewaren, dus daar dan niet aan zitten. Je mag wel de kasten open doen, maar niet aan de dingen zitten die in de kasten staan. Maar inderdaad, ja, waar zie je dit nog? Zo'n prachtige boekenplank, helemaal gevuld.
4: Ja, en we hebben heel veel bijzondere dingen. Ik weet nog wel dat ik zelf voor het eerst in het huis kwam. Toen viel mijn oog op dit, kom maar even mee.
3: Ja?
4: Dat is... dat is hier, dat is een treinkaartje. Echt met gaatjes er nog in.
3: Ja, ze hebben echt alles bewaard. En dat maakt dit huis ook zo enorm bijzonder. Wat vind jij zelf opvallend in dit huis?
4: Nou ja, wat ik heel apart vind, is dat deze mensen dus geen koelkast hebben en geen wasmachine. En dan vraag je meteen af, hoe hebben ze dat dus gedaan?
3: Ja, hoe?
4: Ja, nou ja, koelkast, dat deden ze eigenlijk in de kelder. En volgens mij kwam vroeger elke dag de SFV-man. Ja, dat had je toen, hè? Dat is zo'n rijdende buurtsuper. En het werd eigenlijk alleen maar boodschappen op de dag gedaan. En Nel was ook echt een huisvrouw. Die ging elke dag op pad om hapjes en eten en alles te halen voor man en kind. En de wasmachine besteden ze uit. Ze deed kleine dingen op de hand. En grote lakens werden echt naar een bedrijf gebracht. En die maakte dat het weer helemaal schoon was.
3: Ja, en dan te bedenken dat dat dus in de jaren 80 nog plaatsvond hier. Dus gewoon leven zonder koelkast en zonder wasmachine. Ik vind het best wel een beetje chic om dat uit te besteden. Hier links, als we doorlopen, zo'n typische... Ja, ik vind het dan jaren 70, want dit lijkt op de keuken die wij vroeger thuis hadden.
4: Ja, Ik weet het niet. Dit is toch echt jaren 50? Ik weet niet wat jouw ouders dan hebben gedaan.
1: En die waren ook aan het bewaren.
4: Nou ja. Oh, die waren ook aan het bewaren. Ja, precies. Nou, dit is toch wel echt origineel. Met zo'n, ja, ik vind dat gordijntje ook wel heel typisch. Nou, laat ik toch nog even wat zien. Mag ik even langs zo?
1: Ja, graag. Laat maar zien. Ja.
4: Nou, dit hadden jouw ouders niet, neem ik aan. Van die emmertjes en blikjes en hier om de melk af te romen. Ja,
1: misschien dat ik het toch verwar met de keuken van mijn oma. Maar dat is natuurlijk ook, hè. Mensen die hier komen, een feest van herkenning. Wat is het bijzonderste wat je meemaakt?
4: Ja, dat mensen toch wel heel erg blij worden van wat ze hier zien. Dat ze toch weer een stukje teruggaan, tenminste als het wat oudere mensen zijn, naar de tijd van hun jeugd of van hun opa en oma. Het roept iets op bij mensen. De geur, de sfeer, maar ook wel de rust. Dat hoor ik ook heel vaak. Er is hier, ja, hè, het draait hier niet om mobiele telefoons en om computers. Er is hier gewoon, ja, het is hier gewoon heel, je stapt letterlijk terug in de tijd. En dat maakt het heel erg aantrekkelijk voor mensen.
1: Een prikkelarm huis. Nou werpen we nog een blik in de tuin. Die is ook nog origineel zoals hoe het was in de jaren 55. Er is nog een bovenverdieping met 3 prachtige slaapkamers. Een oude badkamer. Het is iedere vrijdag en zaterdag geopend voor als je zelf terug de tijd in wilt.
0: Het ziet er echt geweldig uit. Ik heb namelijk ook even wat plaatjes erbij gepakt in de tussentijd. Meest jaloers ben ik op de keuken. Wat heerlijk met van zo'n zwart-witte tegeltjes in de wasbak, weet je wel. Dat is toch te gek,
1: ja,
0: zo'n man.
1: Ik sta daar nu nog in die keuken. En dat is echt, ja, ik krijg zin om hier suddenvlees te gaan maken.
0: Nou ja, zo
1: waarom.
0: Ziet het er inderdaad uit.
4: Een petroleumstel.
0: Ja, oh, dat weet je, een petroleumstel.
1: Sorry, want Odette is in.
0: Ja.
1: Want, ik hoor je helemaal niet, want Odette is in haar enthousiasme. Zegt ze, oh, je moet hier nog kijken en daar, want er zijn hier zoveel bijzondere details. Ik weet wat jij zaterdag gaat doen, Pieter.
0: Ja, ik denk dat ik wel even ga kijken. Dankjewel, Samantha.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
2: So
1: helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
11: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Ronald Prop
13: en ik woon in Hilversum.
14: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
15: Ik ben Brian uit Amstelveen.
16: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Met 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Er komt geen extra politie-surveillance 24 uur per dag in Osdorp, na de enorme explosie daar van vorige week. Dat heeft burgemeester Halsema gezegd in de bewonersbijeenkomst van gisteravond. Er zijn gewoonweg te weinig agenten, zegt ze. Bovendien wist ze niks van de criminele activiteiten daar, want er deed niemand aangifte. De provincie wil expertteams samenstellen die gemeenten helpen bij het oplossen van complexe woningbouwvraagstukken. Een vast team moet dan helpen, zeggen ze. En ja, de oranje koorts, komt die langzaam maar zeker op gang, of toch niet? Nou, bij de feestwinkels in de provincie loopt het aardig storm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
21: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
20: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
2: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
20: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 35 graden. Ik heb er ergens ook wel zin in.
11: Als ja?
18: Ja, als je niet te veel moet, toch?
11: Ik heb daar geen enkele hoedanigheid zin
18: in. Nee? Nee. Totaal niet.
11: Nee, ik trek dat niet.
18: Nee, jij bent heel slecht met hitte, hè?
11: Ja.
18: Oké, waar ga je naartoe op vakantie dit jaar eigenlijk?
11: Weet ik nog even niet.
18: Oh. Oké.
11: IJsland, denk ik.
18: Ik hoorde iemand over Italië namelijk. En nou ja, goed, die moet lekker zelf eten.
11: Ja, misschien heb ik dat vakkundig van de baan al gedrukt. Ik
18: goed,
11: weet het nog niet.
18: We gaan eerst eens even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland al?
11: 5 files en je krijgt de 2 langste. Allereerst die op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging. En de langste op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel, 20 minuten.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
27: Hé, het licht doet het niet.
28: Ik heb geen bereik.
29: Hebben we nog wel water?
30: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
31: De ontbijttafel
32: met Pieter Kok.

0: de Pointer Sisters. Met I Am So Excited. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 9 minuten over 9 op een tanktop. Best wel prachtig mooie donderdagochtend. Maar mocht je naar het strand willen gaan vandaag, dan zegt Jan Visser, daar is het wel wat kouder. Zeevlam.
1: Zeevlam?
0: Zo noemen ze dat. Een soort zeemist. En dan is het opeens daar bewolkt en dus een stuk frisser.
1: Oh.
0: Ja, gebeurt.
1: Is dat zo?
0: In de kuststrook, absoluut.
1: Even googlen hoe dat eruit.
0: Ja, doe dat. Het is gewoon mistig op het strand.
1: Oh, een soort witte wieven, maar dan op
0: het
1: strand.
0: Ja, zo moet je het zien.
1: Oké.
0: Goed, Anja bent erbij voor googlen en andere productionele werkzaamheden. met je redactie erbij. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: En Frankie is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, aanstaande zaterdag is het zover. En ik weet niet wie van al mijn buren aan het luisteren is, maar sorry alvast.
2: Wat dan?
0: Mijn zoon is jarig.
2: Oh ja.
0: En die heeft weer een feest bedacht.
1: God ja, er kwamen heel veel mensen, toch?
0: Het probleem is dat hij dus... hij is vorig jaar 18 geworden. Hartstikke leuk. En dan wordt iemand 18. Groot
1: ja.
0: feest.
1: Ja.
0: Of althans, ja, daar hebben wij...
1: Rijden, stemmen. Gedaan.
0: Precies. Weet je wel, er kan van alles. En hij mocht toen inderdaad ook meteen... had zijn rijbewijs al gehaald. Dus kon rijden. Hartstikke leuk. Echt leuk.
1: Mm-hmm.
0: En dan doe je ook... Dan zeg je als ouders ook van... Nou, dan gaan we even een stevig feestje vieren. Dan maakt het gezellig. En dan laten we aan iedereen weten, ook in de buurt... van, nou, het kan best een beetje onrustig zijn bij ons. Want nou, maakt wel herrie natuurlijk. Veel jeugd, noem het maar. Mijn zoon heeft opgevat dat hele feest van vorig jaar als een soort van eigenlijk start van hoe feesten voortaan zijn.
1: Ja.
0: En ik heb in het hele proces de afgelopen maand zeg maar dat niet de kop weten in te drukken. Dus toen ik aan hem vroeg, een week geleden, hoeveel mensen heb je eigenlijk uitgenodigd? Toen bleken dat er 90 te zijn.
2: Ah, keurig.
0: Had 90 mensen uitgenodigd.
1: Dat is 10 meer dan de vorige keer dat we hierover spraken.
0: Ja,
1: waren het er 80 al.
0: Nou, het probleem is, het worden er ook steeds meer.
2: Ja.
0: Want hij zei gisteren, ik zat nog even te denken, maar ik heb nog wat leuke mensen voor jullie uitgenodigd. Dus hij heeft ook nog wat aardige ouders uitgenodigd.
2: Aardige ouders?
0: Ja, dus gewoon mensen die bijvoorbeeld... vrienden van ons of ouders van kinderen die weer vrienden van hem zijn. Nou, kom maar lekker mee.
1: Oh,
0: heeft hij ook uitgenodigd, ja.
1: Dus hij zegt gewoon tegen iedereen, kom maar gewoon.
0: Nou, dat ook weer niet. Maar het scheelt weinig, hoor. Het scheelt echt weinig.
1: Maar dus, je weet dat jij, zeg maar, de vader bent van jouw zoon.
0: Ja,
1: en dat jij mag zeggen,
0: dit doen we even niet. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik hou natuurlijk ook wel van een feest.
1: Hij heeft dit van jou misschien.
0: Nou, nee, hij heeft het van zijn moeder. Absoluut. Die geef ik graag de schuld hiervan. Maar tegelijkertijd, ja, als het dan een beetje zo ontstaat... dan denk ik, ja, hiermee wordt het ook een beetje een feestje voor mij.
2: Ja.
0: Toch?
1: Met al die aardige ouders.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook nog de wedstrijd zaterdagavond tegen Zweden.
2: Ja,
1: maar dat is lachen.
0: Dat is wel leuk.
1: Dat is leuk.
0: En nou kwam er gisteren opeens een pakket. Werd aangebeld, 's avonds 7 uur. Stond de DHL voor de deur. Groot pakket.
1: Ja.
0: Op naam van mijn zoon.
1: Altijd goed.
0: Weet je wat hij besteld heeft?
1: Nou.
0: Allemaal oranje shit.
2: Ja.
1: Oh,
0: hij
1: ja?
0: heeft allemaal oranje, hij heeft 50 meter oranje slingers heeft besteld.
1: Oh.
0: Hij heeft oranje ballonnen besteld, een stuk of 50 op zich tot daar aan toe. Maar hij heeft er ook 5 of 10 met een doorsnee van 1,5 meter gekocht.
2: Oh, dit is
0: enorme ballonnen. Hij zegt, ja, dat is hartstikke leuk, dit ziet er gaaf uit. Die hangen we dan aan de bomen en dan ziet dat er heel goed uit.
2: Supergoed.
1: Oh, ik dacht hij had een beamer gekocht of zo.
0: Nee. Nee,
2: hij heeft dat alleen ook maar... wel, denk ik.
0: Ja, nee.
2: Als ik het goed begrijp, Piet. Is het zaterdag dus gewoon voetbal kijken bij jou thuis? En dat feestje komt dan volgende week wel.
0: Nee.

0: Queen and You're My Best Friend.
1: De ontbijttafel.
0: Ik krijg wat appjes binnen. Niemand verder is welkom op dat feest. Wil ik
2: zo?
0: Ja, ja, jij mag komen.
2: Je hebt al 100 mensen uitgenodigd.
0: Nee, ja, nee.
2: Het wordt... Nee, ik kom niet.
0: Oh, niet?
2: James heeft ons niet uitgenodigd.
0: Oh, onaardig.
2: Toch, ja. Wij zijn niet die aardige ouders, denk ik.
0: Dien die zegt namelijk Project X bij Piet. Nee, Dien, dat gaan we dus niet doen.
2: Zo klinkt het wel.
0: Ria die zegt Aartje naar zijn vaartje. Ja, dan moet
2: dat ken ik niet. Wat is dat?
0: Dat betekent dat je je gedraagt zoals je vader dat doet, toch?
2: Oh ja?
0: Ja, toch? Zo heb ik dat in ieder geval.
2: Oh, vaartje is vader?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, gewoon gedrag dat op je vader lijkt.
2: Oh, wat grappig.
0: Aartje naar zijn vaartje.
2: Ik dacht gewoon een soort boottocht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Vaart.
0: Ja, precies.
2: Bootvaart.
0: Met iemand die Aart heet.
2: Ja, voor
0: dat. Ja, met meneer Aart. Wat doet meneer Aart hier? Ja, die houdt van varen.
2: Vroeger hadden ze toch hele rare spreekwoorden, weet ik toch veel.
0: Oké. Okay. Jos die zegt of Koog ook onder de genodigden valt. Nee, Jos. Ik noem niet eens meer de plek waar het is, jongens. Even kijken. Kees die zegt dan nog zaterdagfeest, zondag vaderdag. Nou, dat is leuk. Ik ben benieuwd wat ik krijg.
2: Oh. Ja. Jullie vieren dat toch niet? Jij bent toch altijd diehard geen vaderdag
0: vierder? Klopt, geen vaderdag, ook geen moederdag trouwens.
3: Maar vaartjesdag?
1: De ontbijttafel.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie

0: onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen de zakleerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
2: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
3: Ik ben Jack en ik kom uit Lucenne.
4: Ik ben Dana uit Grotebroek.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Precies 9:30 in Valkenveen is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Burgemeester Halsema heeft te weinig agenten voor 24 uur beveiliging in Osdorp. Veel buurtbewoners willen dat na de enorme explosie van vorige week vrijdag. Maar de gemeente kan niet meegaan in dat verzoek. Bleek gisteren allemaal tijdens een informatieavond. De gemeente had sowieso weinig zicht op de criminele activiteit in de kelderbox daar waar het misging. Want, zegt de burgemeester, niemand deed aangifte.
8: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meld misdaad anoniem of bij de politie. En het is hoe dan ook echt heel erg belangrijk dat je altijd de politie informeert.
7: Nou, toch zegt Halsema de wijk extra in de gaten te houden al lange tijd. Ze kennen de problemen daar immers, zegt ze.
8: Waar veel armoede is, waar veel mensen in kwetsbare omstandigheden zijn en waar van oudsher ook veel criminele netwerken zitten. Dat zit samen in die buurt. Wij proberen met extra straatcoaches, extra handhaving, allerlei initiatieven het sociale netwerk in die buurt te versterken. Maar heel veel is natuurlijk ook nog bij het oude en dat duurt lang.
7: Ja, dat duurt lang. Het is ook wel een opvallende reactie hoor van de burgemeester. Want ze zegt, ja, we hebben het heel erg in de gaten. Maar ja, als niemand aangifte doet, dan kunnen we niks doen. Terwijl misschien ook de signalen uit de buurt al opgepikt hadden kunnen worden. Al met al, dus wel veel woede onder buren.
9: Ja, natuurlijk ben ik boos. Om reden, weet je, je wordt weer van dat kastje naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
7: Ja, het gaat dus allemaal om die ontploffing vorige week vrijdag in Osdorp. Criminele jongeren of jonge mannen lieten daar per ongeluk iets ontploffen. Twee van hen raakten zwaar gewond daarbij. Heilo stelt vanaf juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen worden opgevangen. Dat doen ze nadat het kabinet gemeente heeft gevraagd extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort. Het gaat om sporthal Het Vennewater, wordt vanaf eind deze maand klaargemaakt voor de opvang. De asielzoekers kunnen er van 6 juli tot 16 augustus terecht. De gemeente laat weten dat het om een spoednoodopvang gaat, die wordt georganiseerd door het COA. De provincie Noord-Holland gaat een speciaal team met experts beschikbaar stellen aan gemeenten die te weinig mankracht hebben om de woningbouwplannen die ze hebben ook echt te gaan uitvoeren. Gemeenten die verwachten dat woningbouwprojecten vertraging oplopen kunnen aankloppen bij de provincie. Het idee is dat het speciale team door ervaring in andere dorpen en steden die ervaring te gelden kan maken in plaatsen waar het lastig gaat. En met de ontvangst op de Dam in Amsterdam is gistermiddag het staatsbezoek van de Japanse keizer officieel begonnen. Langs de route die de keizer reed in Amsterdam stonden honderden belangstellenden, onder hen ook veel Japanners, die speciaal hiervoor naar Amsterdam waren gekomen. Want de keizer zien in eigen land, dat is moeilijk. En in Amsterdam een glimp opvangen, ja, dat is dan wel een buitenkans.
10: It's an honor to see the emperor and the empress, yes.
11: For my daughter, it's a first time. Also me.
12: If we are in Japan, it's more difficult to see him.
13: But you have to wait like 5-6 hours to see them and it's very rare.
7: Ja, ze zijn onder de indruk of je moet 5-6 uur wachten voordat je hem een keer kan zien. Dus een buitenkansje. De keizer, Naruhito heet hij, die was al een tijdje in het land. Dit weekend al ook tijdens de wedstrijd Nederland-Japan. Die heeft hij samen met de koning gekeken. Ja, en er is weer eens taxi-ophef, want veel Amsterdamse taxichauffeurs die lichten samen klanten op. Dat doen ze samen dus, en dan delen ze de winst. Dat zeggen betrokkenen tegen de Telegraaf. Het gaat om de zogenaamde handremmethode. Nietsvermoedende klanten die worden geweigerd door de voorste chauffeur in de rij op de standplaats, want die zegt, dit ritje vind ik allemaal veel te kort. Dan trekt hij demonstratief zijn handrem aan. En dan komt er natuurlijk een redder in nood, een stukje verderop in de rij, die dan

0: veel te hoge prijs rekent.
1: Oh, die zegt, ik breng je wel. Ja, rijd maar met mij mee. Ja, dan vraag ik wel wat meer, want anders dan krijg ik alleen maar hype op. Maar dat is allemaal onder één hoedje dus.
0: Ja, dat zeggen betrokkenen tegen de Telegraaf. Ja, wat een gedoe.
1: Maar wat moet je dan doen?
0: Nou, ik heb jaren taxi gereden.
1: Ja, jij bent taxi Frankie ook natuurlijk.
0: Dus ik weet ook hoe je het eigenlijk moet doen. Je moet altijd de achterste pakken.
1: De achterste taxi?
0: Altijd de achterste, die staat daar pas net.
1: Maar dan, die krijgt toch enorm heibel met zijn collega's als hij een ritje aanneemt?
0: Ja, dat klopt. Daar krijgt hij ook vaak gedoe over. En dan spreek je het even af met hem. Zeg je, kan ik bij jou instappen? En dan denken ze, dat is een buitenkansje. Want ik sta hier echt
1: pas, net
0: drie minuten. Dus dat is gewoon nu even twee tientjes gaan verdienen.
1: Ja.
0: Dan zeggen ze meestal, ja, maar ga loop even naar de hoek van de straat. Loop ik daar naartoe. Loop jij naar de hoek van de straat. Komt die taxi netjes voorrijden.
1: Niks aan de hand.
0: Kan die nog voor? Kan die ook nog onder de prijs?
1: Jij bent wel een taxichauffeur uit de tijd dat je die hele apps nog niet had. Maar dat je gewoon een taxi kon bestellen ergens voor heel weinig, hè?
0: Nee, dat klopt. Er moest wel gebeld worden en onderhandeld. Maar niet met een app, denk ik.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat is lang geleden.
1: Want dat is wel relaxed tegenwoordig, hoor.
0: Dat
1: als
0: is
1: ik,
0: lekker, hè?
1: Als ik een avondje in Amsterdam ben wezen stappen en Pietje gaat niet in de trein stappen zo laatste avond.
0: Ja, maar soms dan verandert die prijs toch?
1: Ja, dat is wel geinig. Als je bijvoorbeeld het is vraag en aanbod. Dus op het moment dat het heel druk is, dan betaal je meer. En als het dan wat rustiger is. Ik heb wel eens meegemaakt dat wij met z'n drietjes in Amsterdam waren. En dat ik dacht, poeh, het is echt tijd om naar huis te gaan. Ging kijken, was bloody expensive.
0: Oh jee, dat was betekent hartstikke duur.
1: Ja, hartstikke duur. En toen dacht ik, nou dan blijf ik nog wel een tijdje naast die twee idioten staan.
0: Ja.
1: En een half uur later was het een stuk goedkoper.
0: Ja, precies.
1: Ja,
2: het was je ineens leuk. Weg.
0: Ja.
1: Ja, toen was ik wel ineens weg. Hey, jongens, tijd om te gaan.
2: Ik wil al een half uur, maar toen was het te duur.
1: Ja, nu is het goedkoper.
0: Wel €70 bier extra uitgegeven.
1: Ja. Nee, maar goed, kun je het toch beter aan uitgeven dan aan je taxi?
0: Nee, dat is absoluut.
1: Zo is het ook.
0: Zo is het ook. En je zei het, vraag en aanbod. Dus daarom altijd de achterste pakken. Altijd doen.
1: Ja.
0: En dan
1: bedankt voor
0: even een prik.
1: Wat is er aan? Wilde jij iets zeggen daarover?
2: Ik snap niet zo goed. Zijn de voorste dan altijd heel onaardig of niet leuk? Ja. Zijn de voorste altijd oplichters? Dat begrijp ik niet.
1: Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Als jij lang in de file hebt gestaan, word je dan leuk of minder leuk aan?
2: Je bent toch niet meteen een oplichter?
0: Nee,
1: dat klopt. Maar wel boos.
2: Ja, oké.
1: Okay. En als je pech hebt, ook nog oplichter.
0: Nou, het punt is, als ze net een ritje gedaan hebben en ze zijn pas, laten we zeggen, na 10 minuten staan ze weer op die standplaats, heb je 10 minuten niks gedaan. Als je dan weer wat kan verdienen, hè? Dan is dat makkelijk. Als je anderhalf uur op die standplaats hebt gestaan, dan moet het ook een goede rit worden. Want anders
1: heb je anderhalf uur
0: natuurlijk heel laag.
1: Ja, dan moet je echt wel even Amsterdam Centraal en minimaal Schiphol.
0: Ja. Dus pak die achterste nou.
2: Is goed.
0: Die hebben er zin in.
2: Is goed.
1: We doen gewoon wat jij zegt.
2: Ja.
0: Altijd doen wat ik zeg. Bijvoorbeeld check de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Frank.
0: Goed tip. Iedereen doen nu.
1: Kunnen we naar het weer met Jan Visser.
3: De stranden zijn vandaag wat kwetsbaar voor lage bewolking en mogelijk ook zeemist. Elders blijft het zonnig. De middagtemperaturen lopen uiteen van 23 graden op Texel tot zo'n 27, 28 graden in het zuiden van de provincie. Op de stranden bij bewolking duidelijk lagere temperaturen. Er is weinig wind, zwak tot matig uit het zuidwesten. Voor het gevoel doet het vandaag benauwd aan vanwege de relatief hoge luchtvochtigheid. Later vanavond en de komende nacht is er kans op een enkele, mogelijk flinke regen- en onweersbui. Morgen zijn er weer perioden met zon tot in de middag. Daarna neemt opnieuw de kans op een flinke regen- en onweersbui toe. Er kunnen plaatselijk zware buien zijn. Ondertussen wordt het overal in de provincie tropisch warm. Lokaal zelfs 33 tot 34 graden.
1: Wat verdorie, dat is warm zeg. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: Nou, één melding eigenlijk op de A2 van Amsterdam richting Utrecht. Want bij knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Haarlem staat een kapotte vrachtauto en de verbindingsweg is daar dicht.

0: potverdorie goede platen. Jennifer Lopez met Ain't It Funny.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaas.
0: Nou, het is op zich funny, maar het is ook bloedserieus. De ontbijttafel kaas gaaf. Hij is hier te winnen, exclusief. En ja, je weet nooit hoe lang nog. Laten we wel wezen, hij kan zomaar weg zijn. Als ze op zijn, zijn ze op. Zo gaat dat.
2: Ja.
0: Hoe win je hem precies? Nou, dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Doe je echter iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee, dan win je hem even niet.
0: Nou, je win je hem dit keer niet.
2: Nee.
0: En volgende keer misschien wel, dan probeer het gewoon nog een keer.
2: Hij mag altijd weer meedoen.
0: Ja hoor, dat is geen probleem. Maar tenzij je hem al een keer gewonnen hebt, dan is het even klaar, hè?
2: Ja.
0: Want er zijn een heleboel mensen die hem willen winnen. Dat zijn er echt krankzinnig veel. Mocht je niet kunnen appen, en dit vertel ik erbij, maar dit weet iedereen al. Mocht je niet kunnen appen, dan mag je namelijk ook bellen, hè, met 088-850-51-52.
2: Tuurlijk.
0: Hou er wel rekening mee. Je moet even aan de lijn blijven hangen. Want er wordt best wel veel gebeld.
2: Dat ook. En je moet je dus iedere dag weer even opnieuw aanmelden.
0: Oh ja, dat is ook goed om te zeggen. Het is niet zo dat als jij één keer ooit geappt hebt, dat je voortaan op de lijst staat. Dus nee. Dan moet je wel even dan nog een keertje doen.
2: Maar
0: je...
2: iedere dag een blanco lijst.
0: Ja, zeker weten. Ja. Goed zo.
2: Dank je.
0: Ik wens je heel veel succes. Nee, we maken er een flauw grapje van, maar het is serieuze handel.
2: Ja.
0: 088-850-51-52. De ontbijttafel kaasgaaf met zijn prachtige gele handvat met die gaatjes erin, waardoor het op een stukje kaas lijkt. Ik kan me voorstellen dat je hem wel wil hebben. Ik wens je knijter veel succes. En wie weet bel ik je zometeen voor de ontbijttafel kaasgaaf. En dit is Billy Joel.

0: Ja, Anne.
1: Ja, wat?
0: Doet het goed in de kroeg ook altijd, deze.
1: Ja, als een van de laatste is het heel lekker, hè?
0: Heerlijk. Billy Joel, man. Piano Man.
2: Hij is gaaf.
3: Gaaf.
2: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: En dat was dan allemaal zachtaardig en soft en allemaal lief. Maar die tijden zijn nu voorbij.
1: Echt?
0: Ja, nu gaan we een keihard spel spelen. En het spel is als volgt. Ik bel jou op en jij neemt op de manier die ik bedacht heb.
1: Ja, dat is het wel.
0: Dat is eigenlijk waar het spel op neerkomt. En ik wens je knijter veel succes. Want daar gaat hij. Dit begint goed.
4: Kaasschaaf.
0: Ja! Die is gewoon helemaal goed, hoor.
4: Oké, hartstikke goed, zeg.
0: Zo, zakelijk. Met wie spreek ik?
4: We hebben Gert Verheij. Gert. In Amsterdam.
0: Uit Amsterdam. Je bent er helemaal klaar voor, hè? Voor de kaasschaafjes.
4: Ik ben heel veel keer heb ik met Anne. En dan zei ik altijd Anne gedag. En dat vond ik erg leuk. Ze hebben een leuke stem. En de kaasschaaf komt in de lade, want die is al 60 jaar oud.
0: Dat meen je? Ja. Heb jij een 60 jaar oude kaasschaaf?
4: Ja, ja, ja.
0: Hoe weet je dat zo precies?
4: Omdat ik 90 ben.
0: Je bent 90?
4: Ja.
0: Heb je een kaasschaaf gekocht toen je 30 werd? Je
4: dacht, ja, dus hij is op en dus nu heb ik een hele mooie nieuwe kaasschaaf van Radio Noord-Holland.
0: Jeetje, wat een eer om bij jou in de laten mogen liggen.
4: Oké, dankjewel, hartelijk bedankt.
0: Oh, nog je bent er klaar mee? Nou, nee, blijf lekker aan de telefoon hangen. Dan gaan we je adres even opschrijven. Dat is
4: hartstikke bedankt.
0: Oké.
4: Oké, dag.
0: Dag, Gert. Helemaal klaar ermee. Ja, 90 ben heb je geen zin in de gelul van Pieter, dat snap ik ook wel. Oké, die toast is dit.

0: Tuinstoel, of zoals met dit weer ook wel genoemd wordt.
1: Katie Tuinstoel.
0: Ja, heel goed. Ja, Suddenly I See. Tegenover mij, Suddenly I See, zit hij weer. Bart Slim, Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ga je doen zo meteen.
1: Soul Sister and The Way to Your Heart, daar begin ik mee. En ook Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En ik doe vandaag een bakkie met Govert de Roos, erkend fotograaf. Vanmiddag wordt zijn nieuwste boek gelanceerd. Dat boek heet Alles. En dat gaat over een andere Nederlandse grootheid, volkszanger, die hij 30 jaar lang gefotografeerd heeft.
0: Alles.
1: Dat is allemaal in een... Nou ja, alles slaat meer op dus zeg maar, alles wat hij ooit over heeft gefotografeerd.
0: Ja. Oké, okay, ja.
1: Nee, het gaat over André Hazes.
0: Ah ja, toch. Ja.
2: Ja, ja, hoop die kan een beetje op.
0: Ja. Ja. Daar gaan jullie het over hebben.
1: Zeker.
0: Zometeen horen hier bij Bart Slim en zijn goedemorgen.
3: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
4: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
5: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
4: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
5: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
6: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
4: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
3: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Ik ben Geke uit Oudorp.
15: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
17: Ik ben Marcia uit Haarlem.
18: Ik ben Björn uit Herengewaard.
19: Ik ben Marta uit Het Geest.
20: Ik ben Henk uit Oudesluis.
21: Thuis in heel
1: Het is bijna 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam kan geen extra politie inzetten na de enorme ontploffing in Osdorp van vorige week. Daarvoor zijn gewoonweg te weinig agenten. Bleek gisteren tijdens de bewonersbijeenkomst in Amsterdam-Osdorp in de Meervaart. De provincie wil expertteams samenstellen die gemeenten helpen bij het oplossen van complexe woningbouwvraagstukken. En ja, de oranje koorts, hij komt langzaam maar zeker toch echt op gang. En dat merken ze natuurlijk als eerst in de feestwinkel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie dan van de ANWB. De A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij het knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Haarlem. Daar staat een kapotte vrachtauto. De verbindingsweg is daar dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de langste speelt zich af op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam. Daar duurde er 24 minuten langer over. En dat komt omdat de rechte rijstrook daar dicht is.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
19: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
28: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
33: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
34: Goedemorgen.
35: Met Bart Slim.
36: Alleen goedemorgen.
37: Goedemorgen.
36: Goedemorgen.
37: Goedemorgen.
36: Goedemorgen.
37: Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: beetje een bedweter, hè? Die Teddy Swims. Mr. Know-it-all, hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel tevreden ben over de playlist die ik zo op mijn beeldscherm zie. Dat is toch echt wel weer een fijn lijstje platen dat ik de komende, wat is het, 2 uur aan je mag voorschotelen. Een ware waaier aan smaken, genres en sfeertjes. Van melancholisch tot nostalgisch en van opgewekt tot ingetogen. Komt allemaal voorbij de komende 2 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je vandaag van Frank Boer. En Jan Visser heeft het uitgebreide weerbericht voor je. En ik weet niet of jij het ook merkt. Maar het hitteplan is in werking. Een minuutje of 12 is dat nu in effect, zal ik maar zeggen. En ik merk het meteen. Ik voel me fris en helder en scherp. U weet dat ook, Frank?
1: Van dat hitteplan?
0: Dat gewoon dat 12 minuten van start is gegaan.
1: Ja.
0: Natuurlijk met enig ceremonieel is dat hier net.
1: Nee, we moeten dus, wat is het nou? Het zijn een paar belangrijke tips.
0: Zeker, hydrateren
1: dus,
0: denk ik.
1: Inderdaad, hydrateren is één. Geen reclame uitzenden tijdens dat hydrateren. Dat doen ze bij het WK wel. En ja, we moeten onze ouderen in de gaten houden. Dus ja, Bart, gaat het een beetje.
0: Ja. Nou, lief dat je het vraagt. Ja. Nee, ja, hier in de studio is het altijd wel behagelijk en cool. Ik
1: vind ja,
0: het
1: nee,
0: wij merken als je buiten komt dat je denkt, oké, dat heb ik dus even gemist de afgelopen uren.
1: Maar moet je zo nog maar even aan Jan vragen, Jan Visser. Maar volgens mij is het, vandaag valt het nog mee.
0: Morgen.
1: Maar morgen, dan, dus vandaag is de aanloop.
0: Ik ga toch even hier iets zeggen waar je misschien even van je stoel afvalt. Kijk, die hit is niet zo erg, maar het is die luchtvochtigheid.
1: Ja. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat iemand hoor zeggen.
0: Nou, meer van zulks dus straks al rond 9:30 het uitgebreide weer met Jan Visser. En ik doe vandaag ook een bakkie met Govert de Roos. Jazeker, gelauwerd fotograaf. En vanmiddag wordt zijn nieuwste boek gepresenteerd in Amsterdam. Bijzonder boek. Gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12:00 straks Robbie Williams en Millennium. Hier is Dusty Springfield met I Only Wanna Be With You. En dat is voor al die winkeliers die nu de oranje gekte zich toch langzaam maar zeker meester van ons begint te maken. En ze hun waar op alle mogelijke manieren aan de man en de vrouw proberen te slijten, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakje met Bart.
1: Dat bakje doe ik vandaag met Govert de Roos uit Amsterdam. Govert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat kan ik voor je inschenken? Hoe drink jij je koffie?
2: Nou, daar ben ik nu net mee bezig. Oh. Met een koffie verkeerd.
1: Een
2: met
1: koffie havermelk. Oh, lekker, heerlijk. Nou, het ja. Geniet daar lekker van.
2: Lekker geschuimd.
1: Heerlijk, ja. heerlijk. Govert, de mensen en wij alle kennen jou als gelauwerd en bekend fotograaf al heel lang. En vandaag wordt jouw nieuwste boek gepresenteerd. Dat boek heet Alles, met als titel daaronder een monumentaal eerbetoon. En dat is een eerbetoon aan een andere grootheid. Over wie gaat dit boek, Govert?
2: Ja, van André Hazes.
1: Ja.
2: Ja, het is mijn hele archief wat ik nog heb. En dat is het grotendeels, is er natuurlijk kleuren zwart-wit. En negatieve, die heb ik allemaal kunnen houden. Maar dia's zijn er wel een aantal van verloren geraakt in de loop der jaren. Omdat ze toen de tijd werden ze fysiek toegestuurd naar tijdschriften en de platenmaatschappijen. En ja, die hebben dat niet altijd teruggestuurd. Dus, maar alles wat ik nog in mijn archief had, heb ik verzameld in dit boek. En dat zijn 600 of 700 foto's. En dat maakt het zo. Ja, ook wel uniek dat je een beetje het groeiproces ziet achter het beeld, achter de fotografie. En hoe André ook zich ontwikkeld heeft gedurende die jaren. En ook een beetje hoe het tijdsbeeld is ontwikkeld. En ook hoe ik ben ontwikkeld.
1: Ja. Dus het vertelt veel verhalen. Maar kun je nog herinneren dat je hem voor het eerst voor de lens had geoverd?
2: Ja, dat was in ergens eind jaren 70, begin jaren 80 voor een fotoproductie voor het Muziekexpress. Toen de tijd werden allerlei attributen van artiesten verloot onder de lezers. Soms een gitaar, soms een muts, soms een leren jasje. Maar in dit geval was de flipperkast. De flipperkast van André Hazes die werd verloot.
1: Jeetje, wat een bijzonder cadeau. André is natuurlijk een beetje van ons allemaal geworden. Hè? We hielden allemaal van hem. Maar we wisten ook dat hij soms een beetje lastig was om mee om te gaan. Dat had denk ik voor een deel te maken met zijn eigen onzekerheid. Maar hoe was hij om te fotograferen?
2: Nou ja, ik heb altijd wel een fijne band gehad wat betreft die professionele kant, die fotografie, om hem mooi neer te zetten. Ik stak daar ook wel altijd veel tijd in. Ik vroeg altijd aan André, kom niet even langs voor een portretje, maar strek er een dag vooruit. Dat we met de mensen in de omgeving, dat je die rust vindt om uiteindelijk een mooi portret te kunnen maken. En gelukkig gaf hij daar ook altijd gevolg aan. En ja, het was elke keer dat ik hem in de studio mocht ontvangen, was een feestje. Ik heb eigenlijk, er zullen altijd wel herinneringen zijn van anderen. Maar ik heb eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan. Ja. Persoonlijk. Hè. Ik weet ook wel dat er veel gebeurd is rond zijn persoon. Maar ja, ik heb prachtige herinneringen. Ik weet ook nog een keer dat ik in mijn studio werd verbouwd. Dat moest natuurlijk ook af en toe gebeuren, restaureren. En toen heb ik een andere studio mogen lenen van Claude van Heijen. Die toen in het Prinsen Eiland had hij daar een hele grote studio. Dat was een oude kerk. Ja. Daar moest ik toen een portret te maken. En toen André binnenkwam, toen zei hij van, ik zeg, wat een akoestiek hier. En toen begon hij te zingen. En niet zijn liedjes waarvan we hem kennen, maar echte Italiaanse aria's, opera aria's. Ik heb echt, ik wou dat ik dat gefilmd had.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Dat
1: is zo mooi. Mina.
2: En toen zei ik ook tegen hem, zet dat nou eens op de plaat.
1: Ja.
2: Als eerbetoon aan Willy en Betty zal ik dit nooit doen. Oh. Er was er maar één die dit mocht doen en dat was Willy. Vond ik zo aangrijpend.
1: Ja, wat bijzonder inderdaad. Ja. En wat bijzonder dat jij daar dan een oor- en ooggetuige van bent geweest.
2: Ach ja, dat is. Ja, ja. Als ik wel eens terugkijk, denk ik, het is wel een mooi leven geweest.
1: Tot slot, Govert. We hadden het over je eerste foto van hem. Kan je de laatste ook nog voor de geest halen?
2: Ja, de laatste wel zeker. Weet je, die is gemaakt in, als ik het goed heb, in 2002. En dat is dan, was bedoeld voor zijn een nieuwe LP die uit zou komen. Mm-hmm. Maar die is nooit gekomen natuurlijk. Nee. En die André was zo anders. Eigenlijk was hij toen wat ik ervan begrepen heb, zoals ik het ervaren heb, de persoon die hij uiteindelijk wilde zijn, qua imago.
1: Ja,
2: dus het was met een bandana en een leren jas, zonnebril, heel erg rock'n'roll, waar de platenmaatschappij en de mensen om hem heen eigenlijk hem vanaf wilden halen. Dat niet zo kon. Maar gelukkig is het nooit een discussie geweest, want het is nooit nodig geweest.
1: Nee.
2: Die sessie vond ik wel heel bijzonder.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Het boek heet Alles. Jouw jaren met André Hazes en al die keren dat je hem gefotografeerd hebt. Presentatie vanmiddag in Concerto in Amsterdam. Wat een mooie plek, man.
2: Dat is een geweldige plek. Ja. Er zijn ook ontzettende Hazes liefhebbers daar.
1: Ja, zeker.
2: Dat wordt een mooie middag, hoop ik.
1: Veel plezier daarbij, Govert. En fijn dat je in de uitzending wilde komen. Dankjewel, Govert de Roos. En succes vanmiddag. Groetjes, hè. Doeg.
2: Dankjewel.
1: Ja, mooi man. 30 jaar, wat is het? Nee, langer nog. André Hazes is met grote regelmaat voor zijn lens gehad. En je weet, Govert maakt prachtige foto's. Het boek heet dus Alles. Vanmiddag vanaf 4 uur kun je terecht in Concerto, Amsterdam. Dit is Culture Club in Goedemorgen met The Church of The Poisoned Mind.

0: 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
8: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
10: Ja.

0: half elf. In Den Helder is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeester Halsema heeft te weinig agenten voor 24-uurs beveiliging in Osdorp. Veel buurtbewoners willen dat, na die enorme explosie van vorige week. Maar ja, de gemeente kan niet meegaan in dat verzoek. Het bleek gisteren allemaal tijdens de informatieavond voor de buurt. De gemeente had sowieso te weinig zicht op de criminele activiteit in de kelderbox daar, waar het misging. Want niemand, zegt de burgemeester, deed eigenlijk aangifte.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie. En het is hoe dan ook echt heel erg belangrijk dat je altijd de politie informeert.
1: Ja, praat niet alleen met elkaar, maar zeg het ook tegen de politie. Toch, zegt Halsema, nee, we hadden die wijk wel in de gaten. Ze kennen de problemen daar, ze somt er een paar op.
2: Waar veel armoede is, waar veel mensen in kwetsbare omstandigheden zijn en waar van oudsher ook veel criminele netwerken zitten. Dat zit samen in die buurt. Wij proberen met extra straatcoaches, extra handhaving, allerlei initiatieven het sociale netwerk in die buurt te versterken. Maar heel veel is natuurlijk ook nog bij het oude en dat duurt lang.
1: Ja, dat duurt dus lang. Het zijn ook wel een beetje twee antwoorden die een beetje haaks op elkaar staan. En ze zegt, doe aangifte, want anders weten we het niet. Maar ze zegt tegelijkertijd ook, we weten het allemaal wel, want we houden het in de gaten. Veel buren hadden dat idee ook, en waren niet blij met de uitleg van de burgemeester.
3: Ja, natuurlijk ben ik boos. Om reden, weet je, je wordt weer van dat kastje naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
1: Ja, het gaat dus allemaal om die verwoestende explosie van afgelopen vrijdag. Twee mannen raakten daarbij gewond. Die zijn ook verdachten. Ze zijn ernstig gewond geraakt door die ontploffing. Waarschijnlijk, schrijft het Parool, omdat ze bezig waren met het prepareren van bommen voor plofkraken. Over plofkraken gesproken, de politie heeft deze week 4 tieners uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere van die plofkraken. Ze zouden onder meer betrokken zijn geweest bij de explosie bij een geldautomaat in Laren eind maart. Het gaat om jongens van 17, 18 en 19 jaar. Ze werden deze week opgepakt en zitten nog vast. Binnenkort worden ze voorgeleid voor de rechter. En Heilo stelt vanaf juli een

0: wordt al beschikbaar voor maximaal 100 asielzoekers. Dat doen ze omdat het kabinet gemeenten heeft gevraagd extra ruimte te maken vanwege het huidige asielopvangtekort. Het gaat om sporthal Het Vennewater. Wordt vanaf eind deze maand klaargemaakt voor de opvang. En de asielzoekers kunnen er vanaf 6 juli terecht. Ja, en dan Bart, de oranje koorts. Die komt langzaam zeker echt op gang. Het WK is lekker in volle gang. En ja, waar merk je dat nou? Het eerste, die oranje koorts. Natuurlijk bij de feestwinkels. Want iedereen moet daar zijn oranje spullen kopen. En deze feestwinkelhandelaar, nou, die weet wel wat er in trek is.
1: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. Om de straat mee te versieren, die lopen toch eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners, bordjes en bekertjes waarvan gegeten kan worden. De oranje sombrero's, omdat ze natuurlijk ook in Mexico spelen. De gastoeten mag natuurlijk niet ontbreken. Als we gescoord hebben en dat de hele buurt mag weten dat je voor oranje bent.
0: Ja hoor.
2: De vuvuzela. Nou, niet helemaal, hè?
0: Nee.
2: Ja. De oranje toeter.
0: Ja, de oranje toeter. We spelen aanstaande zaterdag. Aftrap om 7 uur. 's Avonds. Dat is een schappelijke tijd. 1900 uur, mogen we erbij zeggen.
2: Ja.
0: Dus ja, allemaal ruimte voor barbecues, feesten.
2: Ja, ik
0: lekker
2: het zeggen,
0: weer.
2: Ja, en het wordt natuurlijk prachtig weer. Dus dat wordt natuurlijk één grote oranje tsunami.
0: Ja, inderdaad.
2: Nou, hier de versiering hier in de studio. Hadden we natuurlijk al kosten nog moeite gehad.
0: Dat,
2: om, dat zie je echt wel terug. Ja. De kwaliteit van die.
0: Jawel, dit zijn
2: geboden.
0: Niet zomaar vlaggetjes.
2: Nee, dit is absoluut van het vorige WK. Geloof ik nog.
0: Ja, van 1974, denk ik, als ik het zo zie. Nee, hartstikke leuk.
2: Zo'n spul.
0: Want ik nodig ook iedereen uit om het bij zoveel mogelijk oranje. Want, ja, Bart, dat weten weinig mensen, maar wij worden.
2: Ja, zegt u maar.
0: Wereldkampioen.
2: Nog even tot slot, voor we naar Jan Visser gaan. Zit jij ook echt in een oranje tuniek voor de buis?
0: Ja, ik ga kijken bij vrienden dit weekend dus. Ja. Leuk. Daar gaan we kijken, twee gezinnen bij elkaar. Je weet hoe het gaat.
2: Bart,
0: dus dat wordt gezellig. Ja. Ik wil toch nog het laatste woord even noemen. En dat is dan nog even serieus naar iets terug. In Hilversum woedt momenteel een grote brand.
2: Oh ja.
0: Een zeer grote brand, noemt de brandweer dat dan. En dat is aan de Gijsbrecht van Amstelstraat.
2: Okay.
0: Dat is in het centrum van Hilversum.
2: Oh ja.
0: Verslaggevers van ons die zijn er natuurlijk naartoe. En we houden je op de hoogte.
2: Later meer.
0: Yes, okay. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart.
2: Nou, het woord is genoemd, hè, allemaal aan de kop van de uitzending. Het hitteplan is in werking getreden en daar is reden toe, denk ik. Want het is een warme dag, geloof ik, hè?
3: Ja, dat is het zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Temperatuur in Purmerend is inmiddels 23 graden. We zien, de KNMI-stations zijn allemaal uitgevallen op het moment. Ja, dat is
2: oh, echt?
3: Al meer dan 2 uur, ja. Dus dat, ja, kennelijk bevangen door de hitte. Maar goed, in ieder geval, dat is hier wel vaker hoor. Als het erop aankomt, dan is er een storing.
2: Ja.
3: Maar goed, het beeld is dus, op de meeste plaatsen is het dik boven de 20 graden. En het wordt uiteindelijk vanmiddag in onze provincie zo'n 23 graden op Texel. En 27 tot 28 graden in het zuiden van Noord-Holland. Zomerse temperaturen dus. Wel is er op de stranden af en toe wat meer bewolking aanwezig. Kleine kans ook op mist vanmiddag. Niet helemaal uitgesloten en daar zijn de temperaturen dan wat lager, maar voor de rest veel zon. Nou, vanavond neemt de bewolking toe. We zien vanmiddag al wat meer bewolking komen in de loop van de middag. En dat is dan de voorbode van een storing die nu boven Bretagne ligt. En die trekt naar het noordoosten. En later vanavond en de komende nacht is er ook kans op een plaatselijk flinke regen- of onweersbui. En de wind hier is vandaag zwak en waait hoofdzakelijk uit zuidelijke richtingen. Later op de dag weinig wind, maar in buien zou dus laat vanavond en de komende nacht kunnen dus windstoten optreden. Nou, morgen dan zijn de buien weg in de ochtend. Schijnt de zon opnieuw. Het is drukkend warm. Het is vandaag dus ook, hè, later vandaag. Nu valt het nog mee met de temperatuur, maar later vandaag dan, ja, combinatie van vochtigheid en temperatuur. Dat maakt die hitte dus wat minder aangenaam. Zeg maar onaangenaam eigenlijk wel. En dat is voor bepaalde groepen dus echt ook best wel oppassen geblazen.
2: Ja.
3: Nou, dat geldt al helemaal voor morgen. Want dan loopt de temperatuur vrijwel overal in de provincie op tot 30 graden en hoger. Zuidelijk Noord-Holland wellicht 33 tot 34 graden maar liefst.
2: Goh.
3: Dus dat is wel bijzonder hoog. En in de middag, in de loop van de middag, volgt dan weer. En in de avond een kans op plaatselijk flinke regen- en onweersbuien. En gelet op de hoeveelheid energie in de atmosfeer, kunnen dat echt zware buien zijn.
2: Ja.
3: Nou, zaterdag zijn die buien weg. Misschien in de nacht naar zaterdag nog een bui. Maar voor de rest droog weer. Zaterdag, periode met zon. En wat minder warm aan de kust, 24 tot 25 graden. Elders 26 tot 27, in het Gooi 28 graden. En zondag eveneens droog weer, dankzij hoge druk. Op de Noordzee, periode met zon, ook een noordoostelijk windje. En daardoor toch wat aangenamere temperaturen.
2: Oké. Maar morgen dus, dan is het even puffen geblazen, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, maandag waarschijnlijk ook weer.
2: Ja, want ik zit heel even toch naar een kaartje van de collega's van de NOS te kijken. Daar zie ik ook gewoon 31 graden staan. Ja, dus dat wordt ook weer warm, hè. Afijn, we snakten er allemaal naar en moeten het ondergaan ook, vind ik.
3: Ja.
2: Ja, toch? En laten we niet vergeten te genieten, toch?
3: Ja hoor, absoluut. Okay.
2: Dankjewel voor nu, Jan. Tot over een uurtje.
3: Tot later.
2: De ANWB Verkeersinformatie krijg je dan nog van me één melding. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend staat een kapotte auto. En de afrit daar, die is dicht.

Marion Faithfull met Summer Night. Nou, die gaan we volle bak meemaken, hè, de komende dagen, denk ik. Wat komen er prachtige, prachtige zomerse dagen voorbij. Maar goed, hou elkaar ook een beetje in de gaten. Hè. En, pak je rust, zoek de schaduw op. Want dat is wel verstandig, zeker voor nou ja, de wat kwetsbaarderen onder ons. Warme dagen, hitteplan in werking. Nou, hier is lekker cool. En ik zorg ook wel voor wat verkoeling op je radio, nietwaar? Straks een best wel lief bandje met een op de een of andere manier toch een beetje agressief aandoende naam. Tenminste, dat heb ik altijd bij Savage Garden. Truly Madly Deeply komt eraan. Eerst de Ottawan. En dat is volgens mij een band bestaande uit allemaal bankovervallers. Tenminste, dat zou je op basis van die titel bijna denken. In Goedemorgen is dit Ottawan en Hands Up.

hier bij ons in Nederland en Europa. Niet zo'n hele grote band hoor, dit Savage Garden. Maar in Australië, waar ze vandaan kwamen, wel degelijk wel. 20 miljoen albums gekocht daar, 15 miljoen singles. 3 stuks maakten ze en toen gingen ze uit elkaar. En maar ja, het was de schip met geld ook wel binnen, dacht ik zo. En Truly Madly Deeply was van hun 3e album en dat stond uit 2005. Goed, voordat ik nog 1 liedje ga draaien en we naar het nieuws van 11 uur gaan. Het gaat de afgelopen dagen veel over Wim T. Schippers. Veel mooie eerbetonen, prachtige, ontroerende overlijdensadvertenties ook in de krant. Onder andere van de stichting waar hij voor werkte. En maar ook eentje van Bert, hè, van Bert en Ernie natuurlijk. Jarenlang een duo geweest, de oudste Bert en Ernie ter wereld. Daar stond ook een hele liefdevolle, warme en ontroerende boodschap. Moet je maar even opzoeken. Maar ik kwam nog 1 anekdote tegen van die Bettine Vriesekoop, de tafeltennister, op haar Facebookpagina had gezet. Ik geef het je toch even mee, omdat ik hem zo grappig vond. Zij was een groot bewonderaar van Wim T. Schippers. En toen kwam ze hem ergens tegen, een of ander officieel ding. En toen dacht ze, potverdorie, daar heb je hem, weet je wel. Maar durf ik op hem af te stappen? Nou, uiteindelijk raapte zij zichzelf bij elkaar, stapte op Wim T. Schippers af. En zei, meneer Schippers, wat een eer om u te mogen ontmoeten. En toen zei ze, ik ben Bettine. En toen was het antwoord van Wim T. Schippers, ja, maar dat geeft toch helemaal niet? Vond ik zo typisch Wim T. Schippers. Kostelijke anekdote. Goed, Candlewick Cream nu nog. Tot iets voor 11 uur is dit. Who do you think you are? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schönes Mädchen aus Achka.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
12: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
13: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
14: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
15: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1 minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De grote brand in een flat in Purmerend is onder controle. Vanochtend brak daar een brand uit. Veel buren die moesten hun huis uit. Ze staan nu nog op straat. Wanneer ze weer terug naar huis kunnen is niet bekend. Ook in Hilversum moet nu een brand. Het is niet bekend hoe het daar nu is, maar we houden je wel op de hoogte. De gemeente Amsterdam kan geen extra politie inzetten na de enorme ontploffing in Osdorp van vorige week. Daarvoor zijn er gewoonweg te weinig agenten, zegt burgemeester Halsema. En WK-pool-apps Corito, ja, die is boos op een hoop gebruik. Want ze zeggen, jullie zijn helemaal geen vrienden van elkaar, maar collega's. En dan moet je betalen. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
21: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
22: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
21: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
23: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
21: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
24: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
27: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
29: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
30: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
32: Goedemorgen.
33: Met Bart Slim.

0: We tellen af.
1: En we zijn begonnen. Benter hoorde je met 3, 2, 1. Ja. Kunnen we bijna missen. 14 minuten over 11.
2: Hallo, daar zijn we.
1: Ja, zeker. Uurtje 2 van deze dekselse donderdag. Het hitteplan is in werking getreden, dames en heren. Merk je het? Nee, alle gekheid op een stokje. Het zijn prachtige dagen die eraan zitten te komen. Warm. Morgen echt tropisch warm. Beetje plakkerig en broeierig. Maar laten we er met z'n allen van genieten dat de zomer is begonnen. Ik ga hier door op de ingeslagen weg op de radio. Dus lekkere muziek draaien. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Frank Boer. En je maakt ook vandaag weer kans op het winnen van een klein, maar fijn, sympathiek prijsje. Ja, want de toeterplaat die komt er weer aan. En die zit verstopt vandaag in een plaat die onherroepelijk uit de motteballen wordt getrokken, zodra de temperatuur in de dubbele cijfers komt. Nee, dit soort ultieme zomerplaat. Ook een one-hit wonder, een beetje gekke eigenaardige plaat. Daar zit hij in verstopt. Dus het is aan jou om de toeter te horen en dan te weten wat er op die toeter moet. En dan bellen. Nou, dan moet je er nog doorheen komen. Fijn, komt het een en ander bij kijken. Maar dat resulteert dan wel in een klein, maar fijn prijsje. Dat allemaal op deze donderdag. Als je nu naar nhnieuws.nl gaat, dan vind je daar het verhaal van Selçuk. Ja, het was zijn sportschool die vorige week zwaar beschadigd raakte. Bij een explosie onder het pand, dat weet je nog, hè, Osdorp. Dat verhaal dat gaat nog steeds door. En deze sportschoolhouder Selçuk is zelf bijna een week later nog altijd aan het bijkomen van wat er allemaal gebeurd is.
3: Ja, het besef komt nu pas. Het is ook alsof ik naar een ander gebouw kijk of zo. Ja. Natuurlijk herinner je wel. Als je binnen de machine ziet, dan ja, ik weet precies in mijn hoofd hoe waar alles ligt, zeg maar. Ja, wel pijnlijk.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er?
1: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
2: Ja, jongens, Irene Cara ook al niet meer onder ons. Ik zat er nog even snel op te zoeken van leefde zij nou wel of niet? Nee, helaas. Ja, Flashdance en Fame, hè, daar kennen we haar natuurlijk ook van. God, wat vond ik dat een geweldige serie vroeger. Ah, goed, ik dwaal af. Daar zat geen toeter in verstopt. Nee, die zat verstopt in die klassieker van de enige echte Mungo Jerry. In the Summertime. Ja, wat kun je dan allemaal al niet doen? Het wordt een beetje bezongen in dat liedje. Hoop goede inzendingen. Egbert, Wilfred en Gerda hadden het goed. Geldt ook voor Jos, Jelle. Dat moet ik heel even goed kijken. En ik had Nel opgeschreven, maar die heeft het helemaal niet goed. Geldt ook voor Erik. Wel in de buurt, maar niet goed. Jos heeft het dan wel goed. Jelle heeft het goed. Saïda is er bijna. En dat geldt ook een beetje voor Joyce, want die zegt Drive. Nou, Rinette belde ook nog. Had het ook goed. We gaan het dus aan Rob vragen. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Ja, daar ben je. Waar bel je vandaan, Rob?
3: Amstelveen.
2: Oh, en hoe ligt Amstelveen erbij?
3: Nou, geweldig. Heerlijk.
2: Stop, man. Ja, lekker, man. En heb jij je persoonlijke hitteplan al aangezet?
3: Ja, rustig blijven, denk ik. Mijn leeftijd.
2: Ja, precies. Kop niet gek laten maken en lekker genieten. Nou, misschien kan ik deze lekkere zomerse zonnige dag nog van een gouden randje voorzien. Ik had een woordje weggetoeterd in het liedje In the Summertime van Mungo Jerry. En jij weet het, hè? We go fishing in de...
3: In de zee,
2: hè? Ja, in de zee. Hartstikke goed, Rob. Het levert jou...
3: Ik had er vanochtend nog één uit de zee.
2: Oh, echt?
3: Waar? De nieuwe haring.
2: Oh, ik wou net zeggen. Ja, je bent toch niet wezen vissen vanochtend in de zee?
3: Nee,
2: maar...
3: nee.
2: Even een haringje gehaald. Lekker, man.
3: Even een haringje gehaald hier.
2: Heerlijk, heerlijk. Nou, geniet daar lekker van dat haringje. En geniet van het winnen van je prijs. En geniet van deze mooie zomerse dag, Rob. Gefeliciteerd.
3: Oké, hoor. Nou, geweldig. Dankjewel.
2: Dankjewel, hè.
3: Doei.
2: Groetjes. Hoi, hoi. Ja, het antwoord van Rob en al die andere mensen was C. En inderdaad, jongens.
0: Dat moet er op
1: dat
0: de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
2: Op naar het nieuws van 11:30 met John Mayer. En die bezingt het grootste bezit wat je kan hebben. Daughters.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk

0: persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ik ben Adrien uit Volendam.
6: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
7: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
8: Het is 11:30. In Diemen is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Op 2 plaatsen in de provincie woedt momenteel een flinke brand. Allereerst gaan we naar Purmerend, waar de bovenste verdieping van een flat in brand vloog. Vanochtend vroeg al, vertelt de veiligheidsregio.
10: Ze hebben nog gecontroleerd of het uitbreiding naar het dak mogelijk was. Dat is niet het geval. Dus de brand is inmiddels uit. En ze zijn nu ramen aan het openen en deuren aan het openen om te luchten.
11: Ja, het gaat behoorlijk met wat geweld. Er is aardig wat schade. Hoe is het met de bewoner?
10: De bewoner is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Die had brandwonden en rook ingeademd.
9: Ja, en hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend. Buren staan daar op straat. Het is ook nog niet bekend wanneer die naar binnen kunnen. Eerst moet de stichting Salvage onderzoek doen in het huis. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Ja, en ik zei het al even, we hebben nog een andere brand. Er is ook nog een grote brand in Hilversum. Er woedt bij het schadeherstelbedrijf aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Verslaggever Jurie Bakker vertelt wat hij ziet.
12: Ik zie zomaar 6, 7, 8 brandweervoertuigen staan. Waaronder een ladderwagen. Vanuit die ladderwagen blussen ze de brand. Dus ze hangen boven de woningen. Ook vanuit andere hoeken wordt de brand geblust.
9: Ja, de brandweer heeft het daar nog druk en adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend wat die brand heeft veroorzaakt. Het is ook nog niet duidelijk wanneer die onder controle is. We houden je natuurlijk hier op de hoogte van de brand in Hilversum en ook die van in Purmerend. Maar in Purmerend is al wat meer onder controle, vertelt de veiligheidsregio dus zojuist. Ander nieuws is er ook, want burgemeester Halsema heeft te weinig agenten voor 24 uur beveiliging in Osdorp. Veel buurtbewoners willen dat na de enorme explosie van vorige week. Maar ja, de gemeente kan niet meegaan in dat verzoek. Dat bleek allemaal gisteren tijdens de informatieavond. De gemeente had sowieso te weinig zicht op de criminele activiteiten in die kelderbox waar het misging. Want niemand, zegt de burgemeester, deed aangifte van wat daar precies aan de hand was.
13: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meld misdaad anoniem of bij de politie. En het is hoe dan ook echt heel erg belangrijk dat je altijd de politie informeert.
9: Ja, is dus nog een duidelijke boodschap, maar die schiet ook een beetje in het verkeerde keelgat bij de buren, want die zeggen, ja, hallo, zeg, gemeente, doe eens wat. Natuurlijk doen wij niet overal de hele tijd maar aangifte van. Misschien moet de gemeente zelf ook even wat doen.
14: Ja, natuurlijk ben ik boos. Om reden, weet je, je wordt weer van het kastje naar de muur toe gestuurd. Wat heb ik nou voor bevredigend antwoord gekregen vanavond? Niks. 0,0.
9: Ja, dat is een frustratie die misschien wel ergens te billijken valt. Het gaat natuurlijk allemaal om die ontploffing van afgelopen vrijdag. Toen er in een kelderbox zwaar materiaal ontplofte. Waarschijnlijk spullen om plofkraken mee te maken. En de schade aan de sportschool die daarboven lag was enorm. Bij de ontploffing raakten 2 mensen gewond. Dat zijn ook meteen de verdachten. De politie heeft deze week 4 tieners uit Utrecht aangehouden op verdenking van zo'n plofkraak of de betrokkenheid daarbij. Ze zouden onder meer betrokken zijn geweest bij de explosie bij een geldautomaat in Laren eind maart. Het gaat om verdachten van 17, 18 en 19 jaar. Ze werden deze week opgepakt en zitten nog vast. Nog even wat vrolijks doen. Wel ja, oranje koorts, die komt er langzaam aan. Want Nederland gaat weer voetballen tegen Zweden aankomende zaterdag op een schappelijke tijd. Ja, bovendien, 7 s'avonds.
15: Heerlijk.
9: Niet midden in de nacht. Dus dat is ook een beetje barbecue tijd.
15: Nou, ik wou net zeggen, ik stel me zo allemaal van die televisies voor die naar buiten getild worden. Of gewoon een scherm zo, weet je wel.
9: En een beamerverhuurder. Ja, heeft druk. Nee. Maar eigenlijk is het natuurlijk een oude beeldbuis in de tuin. Ja, het allerleukste.
15: Met allemaal van die doorgelinkte stekkendozen.
9: Ja.
15: Nou, en er zullen ook wel, denk ik, op pleinen en dergelijke cafés en terrassen flink gekeken worden.
9: Jawel hoor. En dan hebben we natuurlijk

0: wat oranje versiering nodig, merken ze bij de feestwinkel.
1: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. Om de straat mee te versieren, die lopen toch eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners. Bordjes en bekertjes waarvan gegeten kan worden. De oranje sombrero's, omdat ze natuurlijk ook in Mexico spelen. De gastoeter mag natuurlijk niet ontbreken als we gescoord hebben. En dat de hele buurt mag weten dat je voor oranje bent.
2: Ja, mooi. Ja. Een Nederlandse handelsgeest, hè? Ja, mooi. Een cent te verdienen. Mooi, man.
0: Oké, okay, dus die toeter als we gescoord hebben.
2: Ja.
0: Hoe vaak horen we de toeters uit?
2: Zweden, hè, is de tegenstander.
0: Zweden.
2: Oké, okay, dat is, nou, moet te doen zijn. Ik denk dat Nederland even wat doelpunten nodig heeft. Hè? Nou, laat ik zeggen 2-0.
0: Lekker.
2: Dat is wel heel conservatief misschien.
0: Twee keer toeteren.
2: Leuk. Trouwens, wat wel leuk is, ik heb afgelopen weekend ook heel erg gestort op het feest van de New York Knicks basketbal.
0: Oh ja.
2: Voor die is in 53 jaar kampioen geworden. Nou, dat hield die stad nogal bezig. Het mooie is, clubkleuren van de Knicks, oranje en blauw.
0: Ja.
2: Dus je ziet daar in New York lopen ze ook en een beetje wit. Dus dat is eigenlijk bij oranje, blauw en bleu, maar dan in New York.
0: Uitstekend.
2: Dus die hebben ons ook gehad. We kunnen zo in één moeite door oranje gaan steunen nu.
0: Als je een oranje dubbeldekker ziet, gewoon achteraan lopen.
2: Zo is dat.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Het weer dan, Jan Visser.
3: Aan de kust kan het vandaag af en toe wat bewolkt zijn. Vooral op de stranden. Voor de rest draait het om zonneschijn, afgezien van wat hoge bewolking. Het is droog en het wordt warm. Benauwd warm vanwege de relatief hoge luchtvochtigheid. De maximumtemperaturen komen later vanmiddag uit op zo'n 23 graden op Texel en plaatselijk 28 graden in het zuiden van de provincie, waaronder de regio Amsterdam en het Gooi. De wind is zwak en waait uit het zuidwesten, later weinig wind. Later vanmiddag komt er wel wat meer bewolking en in de loop van de avond wordt de bewolking dikker en aan het eind van de avond en de komende nacht is er kans op een flinke regen- of onweersbui. Morgen is het tijdens de ochtend weer droog en zijn er perioden met zon. Ook in de middag eerst zon, later neemt de kans op flinke buien met onweer weer toe. Temperatuur morgen tropisch, op veel plaatsen tussen 30 en wel liefst 34 graden.
2: Zo de knetters, nou lekker man. Kijk wel een beetje uit, hè. Dus goed smeren, af en toe de schaduw opzoeken en kijk een beetje om naar elkander. Dan krijg je van mij nog de ANWB verkeersinformatie. Twee meldingen, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar doe je er nu 6 minuten langer over. En op diezelfde A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen de afrit Haarlem en het knooppunt Koenplein doe je er ook 6 minuten langer over.

Niks te veel gezegd, toch? Wat ik aan het begin van dit programma zei. Dat ik wel tevreden was over het lijstje platen dat ik zou gaan draaien. De bijna afgelopen 2 uur. Nou, dat gold ook vooral voor dit blokje wat ik zojuist voor je heb uitgerold. Potverdorie, ja. Ik hoop dat jij het ook fijn vond aan de andere kant. Maar ik heb in ieder geval volle bak genoten van Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff en deze van de Christians. Harvest for the World, eigenlijk een cover van een liedje van de Isley Brothers. Heel stiekem. Die vind ik nog net even iets mooier. Maar god, dat je het plaatje nummer mag draaien, is al een groot voorrecht. Harvest for the World. Straks in Goedemorgen Raccoon en Nickel for Goodbye. Maar eerst een band over wie een documentaire gemaakt is die echt meer dan de moeite waard is om te kijken. Ik heb mezelf nog niet gezien. Ik moet daar echt even tijd voor vrijmaken. Waarschijnlijk dit weekend. Ik heb wel de trailer gezien en die nodigt echt uit tot kijken. Documentaire staat op HBO en heet To Be Celestial versus Death. That's the Way of the World. Nou, op basis van die twee titels zou je misschien kunnen weten waar deze documentaire over gaat. Earth, Wind & Fire. Ja, en dat is toch wel echt een van mijn lievelingsbands. Het vertelt toch de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van de band. In de beginjaren namelijk nogal verkeerd begrepen werd. Mensen waren eigenlijk nog niet toe aan wat Earth, Wind & Fire ging doen. Later groeiden ze uit tot echt wel een fenomeen dat begin jaren 70, dat laat ik zeggen eind jaren 70, nog net begin jaren 80, een gigantische hoeveelheid hits maakte. Veel kwam uit de creatieve koker van de oprichter van de band, Maurice White. Ja, die geloofde heel erg in de helende werking en de spiritualiteit van muziek. En hij wilde ook mensen optillen met zijn muziek. Verheffen, zeg maar. En dus liet hij ook heel veel, zoveel mogelijk elementen terugkomen. Niet alleen in de naam, hè, want dat heeft natuurlijk aarde, wind en vuur, hè, de elementen. Maar hij liet ook zoveel mogelijk muzikale elementen terugkomen in de composities. Hè. Het was pop, het was soul, het was funk, het was jazz. Veel nadruk op de blazers, hè? De toeters die altijd op het podium stonden. En dat was ook echt de beste blazerssectie ooit. De Phoenix Horns. Nou goed, hij had ook heel erg nagedacht over hoe het er op het podium uit moest zien. Het moest theatraal zijn, spiritueel dus. Flamboyante pakken, veel pyrotechnics, hè, dus vuurwerk en noem maar op. Meditatieve momenten, vaak begonnen ze een show door met z'n allen in een soort lotushouding op het podium te gaan zitten. En dan minutenlang eigenlijk niks te doen, tot het publiek rustig werd en dan barsten die act los, zeg maar. Dus, maar goed, er kwamen ook vliegende piano's voorbij. Een soort totaaltheater. Nou, in het begin wisten mensen niet helemaal wat ze ermee aan moesten. En later werd het nogal omarmd. En hebben mensen als Prince en Michael Jackson regelmatig zijn ze wezen kijken bij Earth, Wind & Fire. Om daar de inspiratie op te doen als het gaat om spectaculaire shows geven. Nou, het kwam dus allemaal ontsproten aan het brein van Maurice White. Die op zeker moment getroffen werd door die afschuwelijke ziekte van Parkinson. Die werd echt ernstig ziek. Hij is daar uiteindelijk ook aan overleden. En op zeker moment liepen zijn ziekenhuisrekeningen op tot, $30.000 per jaar. En dreigde hij daar financieel aan onderdoor te gaan. Dat best wel het een en ander verdiend. Maar goed, als je dat in Amerika allemaal niet goed geregeld hebt, dan loopt dat aardig in de papieren. Nou, op een zeker moment kwam er een soort financiële verlichting uit onverwachte hoek. Een anonieme weldoener die had een constructie bedacht waardoor Maurice White toch geholpen werd. Het kwam er eigenlijk op neer dat deze weldoener die had nummers van Earth, Wind & Fire opgekocht. En die had hij eigenlijk op een soort slinkse wijze in films en commercials laten terugkomen. En de royalties, hè, dus wat ervoor betaald werd voor die muziek, die liet hij dan terugvloeien naar Maurice White. En dat deed deze weldoener 18 jaar lang. En pas toen ze allebei overleden, zowel Maurice White als deze weldoener in 2016... kwam deze constructie, wat ze ook wel een royalty mirage noemen, aan het licht. En uiteindelijk werd ook bekend wie die weldoener was. En dat was Prince. Prince heeft 18 jaar lang ervoor gezorgd dat Maurice White zijn ziekenhuisrekeningen kon betalen. Omdat hij groot bewonderaar was van Maurice White en van de band die ik nu ga draaien. In Goedemorgen is dit Earth, Wind & Fire in september.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten.
2: Joen, wat ga je doen?
3: Joen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ja, we zijn heel laat, dus ik heb ook geen liedje straks meer.
0: Waardoor komt het dat jij zo laat bent?
3: Ja, ik weet niet, ik was een beetje lang van stof vandaag.
0: Ja, dat is niet de eerste keer.
3: Nou, dat is wel redelijk op de tijd, toch?
0: Laten we dit dan kort houden.
3: Ja, exact.
0: Dat kan ik namelijk.
3: Oké, okay, ja, je mag.
0: Maar ik hou heel veel van je. We gaan het hebben over onkruid.
3: Oké. Okay.
0: En er is een hele leuke gast, Suzanne, die heeft daar een boek over gemaakt wat je allemaal kunt maken met onkruid.
3: Maken met onkruid?
0: Ja,
3: okay.
0: Allerlei gerechten. Ik heb net het een en ander eruit gesloopt.
3: Oh, echt?
0: Het ligt in een groenbak, maar je schijnt het dus te kunnen eten.
3: Vanavond nog naar de lasagne.
0: Ja, dat is het belangrijkste.
3: Ja, nou, hartstikke fijn. En Pim Pompet staat achter mij.
0: Zeker.
3: Nou, hartstikke fijn. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Ik zet er een punt achter. Kan een keer gebeuren. Fijne dag, mensen. Toedeloe.
4: De Muziekmiddag.
5: Iedere zondag.
4: Het beste uit 60, 70 en 80.
5: De Muziekmiddag.
4: 1970.
5: De Muziekmiddag.
4: Met Lilian van der Loft.
5: 1987.
4: 1990.

0: 80.
1: En 80. De muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
10: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
12: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Voren.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland. Met, jawel, daar is ze weer, Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Midden in een woonwijk in Hilversum woedt een grote brand. Boven de stad is een enorme rookpluim te zien. En een grote brand in een flat in Purmerend, die is onder controle. Vanochtend ontstond die brand en veel buren moesten hun huis uit. En de gemeente Amsterdam kan geen extra politie inzetten na de enorme ontploffing in Osdorp van vorige week. Daarvoor zijn te weinig agenten. Dat bleek gisteravond tijdens de bewonersbijeenkomst. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
18: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
22: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: June tot 2.

0: 2. En voordat het vanavond Late at Night is, hebben wij het programma Over de Top op de radio.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, van 7 tot 9. Ik zie jou maar binnenkomen aan Maarten. Jij zit hier alweer een tijdje sinds vanochtend vroeg.
1: Ja.
0: Ik wil jullie... Oh, Barbara, wat fijn dat jij er ook weer bent.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik wil jullie
2: zit al
0: even...
2: met hoofd in nieuws, maar...
0: Geeft niks. Nieuws wacht wel even op je. En soms niet.
2: Okay.
0: Ik wil jullie even meenemen naar een strandje op Lefkas. Oké, ik ga niet vertellen dat die zee daar lekker was of zo. Laat ik allemaal zitten. Maar ik had daar last van een wesp.
1: Een wesp?
0: Ja, ik dronk daar een Fantaatje. Oké, niet gezond, maar daar had ik zin in. En er was een wesp die mij bleef irriteren.
1: Oh.
0: En toen dacht ik op een gegeven moment, deze wesp wil ik niet meer.
1: Ja.
0: Toen heb ik een gaatje gemaakt in het de stranden zijn daar wat steentjes. Een gaatje gemaakt en toen heb ik de wesp in dat gaatje gedaan met heel veel stenen erop.
1: Waar, een gaatje waarin?
0: In het strand, met die stenen.
1: Een gaatje in het strand? Okay.
0: Ja, dus ik heb hem een beetje...
1: Een kuil bedoel je?
0: Ja, een kuil. Ja. Ik heb hem een beetje begraven, onder de stenen.
1: Waarom?
0: Omdat ik last had van die wesp. En ik werd
1: levend begraven?
0: Ja, maar luister. Oh. Ja, maar wacht.
1: Oh.
0: Ik kreeg na een minuutje of drie kreeg ik daar spijt van.
1: Ja, dat snap ik. Na 3 minuten pas.
0: Ja, het is vrij lang geduurd. En toen, misschien was het 2 minuten. En toen heb ik hem weer, heb ik al die steentjes eraf gehaald.
1: Ja.
0: En toen heb ik hem gewoon weer vrijgelaten. Hij leefde gewoon nog.
1: Zonder.
0: Het was een hele mooie daad van mezelf.
1: Oké,
0: was niet
1: zo. Kan je er ook naar kijken, ja. Oké.
0: Ja.
2: Met terugwerkende krachten was het een goede daad. Wel iets aan gedaan.
1: Ja.
0: Maar ik heb er spijt van. Dus ik ga dat nooit meer doen. Dus ik wil een beetje eerbied voor de insecten.
1: Oké.
0: Ja. Oké, ik ga het nooit meer doen. Ik ga nooit meer een wesp levend begraven. Dat doe ik niet meer.
1: Goed.
0: Maar ik sla wel nog steeds een mug dood. Wat daar word ik gek van. Zijn er insecten, Maarten, waar jij zo'n ontzettende hekel aan hebt... dat je denkt, oké, ik trek dit niet?
1: Oh, echt een hekel aan... Nou, ik vind sowieso insecten een beetje viezig. Maar ik vind altijd libellen een beetje eng.
0: Zo libellen zijn met dat lange lijfje met die vleugels.
1: Ja, die hebben van die enge kleuren.
0: Huh?
1: Zo fluoriserend
0: blauw. En doe jij
1: blauw.
0: Daar dan iets mee? Denk je dan, libellen, ga ergens anders vliegen?
1: Nee, maar als ik die op het water zie... Ik denk ook gelijk dat water dan niet te vertrouwen is. Ik weet het, ik vind libellen een beetje eng.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mag het niet?
0: Nou ja, ik heb er nooit zo over nagedacht.
1: Ik heb het niet
0: maar
1: zo.
0: Maar heb je verder muggen, hommeltjes, wispen en zo?
1: Hommels vind ik altijd wel leuk, want die hebben leuke haren.
0: Die hebben zo'n lekker dik lijf.
1: Ja, zo'n dik gezellig lijf met van die haartjes. Dat vind ik wel leuk.
0: Spinnetjes mogen bij jou ook gewoon
1: leven?
0: Ik
1: heb er ook niet zoveel op tegen. Ja, ik hoef niet een vogelspin in mijn huis. Maar,
0: jij gaat niet hun leven vroegtijdig beëindigen.
1: Nee, maar ik had laatst wel, want ik heb een border met planten.
0: Een border.
1: En toen ben ik heel goed mee bezig met compost en weet ik veel wat. Want die planten deden niet zo goed toen ik er kwam wonen. En nu doen ze het heel goed. En ik was aan het graven voor een plantje. En toen zag ik daar een worm en een pissebed. En toen was ik helemaal trots. Oh, ik heb eindelijk leven in mijn border. En toen dacht ik, oh, nu ben ik zo iemand die daar blij van wordt. Deze fase van mijn leven word ik blij van een worm.
0: Ik tilde van de week een bloempot op. Daar zaten denk ik 30 pissebedden onder. Dat vind ik toch niet zo grappig.
1: Nee, maar dan heb je toch
0: maar
1: wel goede aarde in die tuin.
0: Ja, het is wel goed.
1: Ja.
0: Barbara, heb jij een hekel aan een insect dat je denkt, oké, die wil ik niet. En misschien kan die in de hemel verder leven.
2: Oh ja, met muggen heb ik wel. Als je dat vooral dan dat geluid.
0: Ja,
2: als wel echt een stoorzender. Als je,
0: en dat je dan
2: als je slaapt.
0: En als je dan zo'n mug kapot slaat, dat je dan toch ineens een plasje bloed ziet.
2: Oh ja, dat vind je niet zo erg. Dan is de missie geslaagd.
0: Ja, dat is waar. Oké, ik vind het leuk. Laten we het hebben over insecten.
1: En teken trouwens.
0: Leuk dat jij je vinger even opsteekt.
1: Ja, want ik weet het heel grappig. Mijn hond, mijn kleinste hond Harvey, die had vorige week een teken op zijn piemel. Het is echt waar. Het
0: ja,
1: is
0: maar, jij maakt ook van alles mee, hè?
1: Ja, Jeroen en ik met die tekenpen. Zijn eerste teken gelijk op zijn piemel.
2: Dat is een voorteken, denk ik.
0: Goed, hoe moet ik hieruit komen?
2: Met al die muziek erin.
0: Teddy heeft wel eens teken gehad, maar toch nooit op die cruciale plek.
1: Nee, maar bij Harvey is het ook vrij groot. Dus
0: ja,
1: dan is de kans groot.
0: Nu kwam er muziek.
2: Gelijk op een baasje.
0: Mag die willen. 088, 58, 51, 52. Heb jij toch moeite met bepaalde insecten? Nu denk ik alleen maar aan die teken.

0: Je weet dat ik van je hou. Tu sais, je t'aime van Shake. Goed, na de bevrijding van mijn wesp op het strand in Griekenland op Lefkas dacht ik, oké. Ben ik dan de enige die dat misschien de neiging heeft, maar toch uiteindelijk weten onderdrukken? Of zijn er meer mensen? Hoe zit dat met jouw insectenfobie misschien wel? Nou, je kan er nog bij, 088 850 51 52. Nel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Nel. Heb jij iets met insecten of heb je er iets tegen? En zo ja, welke?
1: Nee hoor, ik heb er in principe helemaal niks op tegen. En ik ben er ook niet bang van.
0: Nee.
1: Maar ja, die ene ervaring, die was wel heel heftig.
0: Oh, wat is er gebeurd?
1: Nou, we waren op een camping in Limburg. En we hadden lekker gepiept. En we kwamen terug en het staat heel in het zonnetje.
0: Ja.
1: En ik werd gepikt door een wesp in mijn puntje van mijn tong.
0: Ach, dit meen je niet.
1: Ja, echt. Nou,
0: had je iets gedronken waar die wesp in zat?
1: Nou, nee, weet je, je komt terug van het pieten, je legt een beetje te doezelen. Hè?
0: Ja.
1: Dat doe je wel eens een beetje met je mond open.
0: Ja, ja.
1: Nou, ik denk, auw, dat doet pijn.
0: Oh,
1: dus ik
0: en toen?
1: Zeg tegen mijn man van, ik ben gepikt door de wesp, maar die wist niet hoe gauw hij ijsbontjes uit de koelkast moest pakken.
0: Ja, goed.
1: Maar ik riep tegen hem, haal de auto en bel een dokter. Want ik voelde hem zo opzetten, mijn hele tong. Nou, het was
0: gevaarlijk.
1: Heel erg. Dus nou, we moesten naar Venlo, naar het ziekenhuis.
0: Ja.
1: Of tenminste naar de huisartsenpost.
0: Ja.
1: Tijdens het in de auto was ik dus aan bellen. Want ja, dan zijn er nog zeven wachtende voor je.
0: Kon je nog praten met die verdikte tong?
1: Nee, toen ik was alleen nog maar aan het zoeken om de huisartsenpost te pakken te krijgen.
0: Ach. En hoe is het afgelopen?
1: Nou ja, mijn man die op een gegeven moment hadden we de huisartsenpost. Die riep dus van, zo en zo, we zijn onderweg.
0: Ja.
1: Nou, komt u meteen. Ik kom meteen, werd ik bij de huisartsenpost geholpen. Maar ja, de bloeddruk die was meteen, je weet wel.
0: Ja,
1: dus,
0: en toen?
1: Ik werd meteen doorgewezen naar het ziekenhuis. Het was gelukkig allemaal naast elkaar.
0: Oh,
1: en dat betekende, dan kwam ik binnen en in no time stonden er zes om me heen. En ik kreeg dus een antibiotica.
0: Je was allergisch.
1: Ik moest daar dus, het was middags om een uur of vijf.
0: Ja.
1: En ik moest daar eigenlijk, s'avonds om 11 uur kwamen we weer uit het ziekenhuis.
0: Jeetje, wat een verhaal. Goed, dus bij een wesp denk jij altijd aan dit voorval, snap ik.
1: Nee, kijk. Ja, daar ben ik wel huiverig van.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Jeetje,
0: wat een verhaal.
1: Goed afgekomen.
0: Och, Nel, ik ben blij dat je erover kan praten. Hey, dankjewel.
1: Ja, oké.
0: Goed zo.
1: En fijne dag.
0: Doei. Ik realiseer me, alle insecten hebben natuurlijk wel gewoon een belangrijke rol in de natuur. Hoor. Maarten, daar wil ik niet aan voorbij gaan.
2: Zeker.
0: Zal ik nog even naar Liesbeth?
2: Doe dat.
0: Liesbeth.
3: Hi, John.
0: Hi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel ons.
3: Ja, ik moest meteen denken aan kakkerlakken. Maar dan van een grootte van zo'n 3 centimeter.
0: Oh ja, dat is minder leuk, hè? Waar was je toen je die kakkerlak tegenkwam?
3: In Israël.
0: Oh, en
3: die zat achter op een bank naar mij te kijken. Ik had het idee dat er iets naar me keek. Ik had waarschijnlijk al iets opgevangen.
0: Ja.
3: Die hele grote voelsprieten.
0: Ja.
3: Verschrikkelijk. Je kunt me daar echt hysterisch van krijgen. Want die dingen die vliegen ook. En zo snel.
0: Ja, en ze zijn heel snel. En hoe is het afgelopen met die kakkerlak en met jou?
3: Met mij beter dan de kakkerlak.
0: Oh, ik vond het al.
3: Ik heb een spray gebruikt, maar dat beest werd helemaal gek. En ik was aan het oppassen bij mijn bovenbuurvrouw. En die hoorde ik de volgende dag keihard gillen.
0: Ja.
3: Want dat beest was in haar klomp gegaan.
0: Oh.
3: Maar daar is hij dus overleden.
0: Oh.
3: En zij stak haar voet daarin.
0: Oh, gadver. Oh, nee. Och, dat doet me even een beetje denken aan de afgelopen zondagavond dat ik in de keuken liep. In het donker en het licht had uitgedaan. En ik had nog sokjes aan. En stond ik in een naakt slak.
3: Oh, gadverdamme. Oh, maar dat waren vroeger mijn lievelingsdieren.
0: Oh, nou, ik.
3: Had ik ze op mijn arm, die verzamelde ik.
0: Nou, deze naaktslak kan ik niet meer navertellen. Want daar stond ik op. Oké, Liesbeth, dankjewel voor de kakkerlak.
3: Fijne dag,
0: goed zo.
3: Ja.
0: Dag, Tido, goedemiddag.
4: Hoi, hoi.
0: Hallo, Tido. Kom maar op met je insect.
4: Elk insect heeft natuurlijk zijn nut. Welke
0: ja,
4: weten
0: absoluut.
4: We niet altijd.
0: Nee, ja.
4: Ik kan zowel wat over een kakkerlak als over een wesp vertellen.
0: Ja.
4: Een wesp die in een blikje is gekropen. En ik... mag ik eerst een slokje en een kennis van me? Ja hoor, alsjeblieft. En die slikt hem in en geprikt in de keel.
0: En toen?
4: Hetzelfde verhaal als die dame. Oh. Hup, naar het ziekenhuis, vol gas.
0: Oh.
4: En de kakkelak, ik zit bij Zenteparks tegen de Belgische grens aan.
0: Ja.
4: Er loopt een dame door het restaurant, een serveerster.
0: Ja.
4: En zonder dat ze door hebt, staat ze boven op een kakkelak. Nou, ik overdrijf niet van een centimeter of 6, 7.
0: Zo.
4: Die wilde ze heel discreet wilde ze die afvoer. Ik zeg, ho, laat maar eerst even de bedrijfsleider erbij halen.
0: Ja.
4: Ik heb niet meer gegeten, daar kan ik vertellen.
0: Oh, hey, jij dat, maakt wat mee, hè?
4: Nou ja, je maakt dat mee. Maar wat ik voornamelijk heb bij insecten...
0: Ja, dat komt nu.
4: Als ik insecten hoor, ja, dan hoor ik altijd een muziekje.
0: Ja.
4: Dan hoor ik Bob Fosco.
0: Onze grote vriend.
4: Fluiten.
0: Ja.
4: Helaas, ja, niet meer onder ons.
0: Nee.
4: Maar wat een mooie, ook wel wat de rachende mannen, wat hardere muziek, maar wat...
0: Fantastisch. Ik heb hem een paar keer mogen interviewen. En ik moet zeggen, als de dag van gisteren weet ik nog hoe dat was. Ja. Wat een inspirerende man was dat. En laat ik nou hetzelfde gevoel hebben, Tido.
4: Ja, grappig, hè?
0: Daar komt hij.
4: Mooi.
0: Dag, Johan.
4: Hey, fijne dag. Geniet
0: het weer. Oh, Maarten, de appjes komen we even niet aan toe. Is dat erg?
2: Is niet erg. Ze waren fantastisch.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid.

0: je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Ik ben Dante en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben William en ik kom uit Hilversum.
4: Ik ben Alissa en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Lily en ik kom uit Den Helder.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: 1 minuut over 12:30. In Andijk is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, we beginnen bij die grote brand midden in een woonwijk in Hilversum. Daar wordt nog steeds geblust. De brand woedt bij een schadeherstelbedrijf aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. En ik heb contact nu met Jurie Bakker, onze verslaggever. Neem ons even mee naar het begin van die brand. Hoe heftig was dat?
9: Ja, dat was heel heftig, Barbara. Goedemiddag. Rond 10:30 brak die brand uit in die autospuiterij. Dat gebeurde toen de eigenaar van die autospuiterij een auto aan het spuiten was. Toen vatte een van de auto's in de zaak vlam waarmee hij bezig was. En al snel stond de hele zaak in lichterlaaien.
8: Ja, wat enorm schrikken moet dat zijn geweest. Zijn er ook gewonden gevallen daarbij?
9: De eigenaar zelf is gewond geraakt aan zijn arm. We hebben hem gezien, hij wilde ons niet te woord staan. Maar zijn zoon heeft verteld dat hij toch flink aangedaan is. En dus veel pijn heeft aan zijn arm.
8: Ja, en hoe zit het op dit moment met het blussen? Is die brand al bijna onder controle daar?
9: Ja, het lijkt inmiddels wel een stuk beter onder controle dan een uur geleden. Helemaal geblust is het nog niet. Het lijkt hier en daar nog wel te smeulen. Maar het ergste is er vanaf. Ja. Ja,
8: dankjewel voor dit moment. Dat was Jurie Bakker.
7: Ja, Jurie, ik heb nog één vraag voor je. Want de Gijsbrecht van Amstel, daar staan heel veel woonhuizen aan. Het is meer een straat met woonhuizen en winkels. En nu dus dan met dit schadeherstelbedrijf. Maar hoe zit het dan met woningen daar in de buurt? Hebben die nog ergens last van?
9: Het schadeherstelbedrijf zit achter de woningen in de straat. En de bewoners van de omliggende woningen die zijn inderdaad in allerijl het huis uitgegaan. We hebben mensen gezien die op sokken op straat liepen, et cetera.
8: En wanneer die terug kunnen, dat is nog niet bekend, neem ik aan.
9: Dat is nu nog afgesloten, dus het zal nog heel even duren. Ja.
7: Dank hoeveel woningen gaat het, denk je, Jurie?
9: Om hoeveel woningen?
7: Ja.
9: Ik vermoed enkele stuk of 10 of zo. Ja.
7: Behoorlijk dus. Oké, dankjewel. Okay,
8: dank voor dit moment. Later meer daarover. Er is nog een brand namelijk. Woedde er vanochtend in Purmerend. En daarbij is ook een gewonde gevallen. Een bewoner die liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur was snel onder controle, maar de schade aan de woning is groot. En ook daar werden meerdere bewoners van appartementen door de brandweer geëvacueerd. Je hoort één van hen.
10: Ik hoorde gestommel boven. Toen zag ik de rook, zag ik vanaf het balkon naar boven komen. Ja, en toen heb ik mijn autosleutels, huissleutels en mijn portemonnee meegenomen. Want we moesten direct naar werden we geëvacueerd door de brandweer.
8: Een van de bewoners dus daar in Purmerend. En op onze website nanieuws.nl zijn ook foto's en video's te zien. Ander nieuws, Heilo stelt vanaf juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen worden opgevangen. Ja, de Noord-Hollandse plek doet dat nadat het kabinet natuurlijk gemeenten heeft gevraagd om extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort. Laatste berichtje. Ja, de oranje koorts komt langzaam maar zeker toch echt op gang. En wat zijn dan de grote dingen die verkocht worden in de feestwinkel als je denkt aan oranje koorts?
11: Nou, vooral heel veel oranje vlaggenlijnen. Om de straat mee te versieren, die lopen toch eigenlijk wel het hardst. De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners, bordjes en bekertjes waarvan gegeten kan worden. De oranje sombrero's, omdat ze natuurlijk ook in Mexico spelen. De gastoeten mag natuurlijk niet ontbreken als we gescoord hebben en dat de hele buurt mag weten dat je voor oranje bent.
8: Ja, zo klinkt dat dan.
7: Vuvuzela.
8: Ja, dat doet het weer gaan denken.
7: Ja, maar die hoor je helemaal niet meer, hè? Dat was natuurlijk Zuid-Afrika, het WK daar.
8: Ja, dat was ook best wel een doordringend geluid, hè?
7: Zo.
8: Ik heb hem echt nog jaren op het balkon ik hem liggen. Maar nu is hij weg.
7: Ja, weggegooid tegen.
8: Zondag, hè, speelt Nederland toch weer?
7: Nee, zaterdag, 7 uur.
8: Pardon.
7: Ja, maar jij zit met je jetlag.
8: Daarom. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Jan, want het loopt de spuigaten uit. Goedemiddag.
12: Nou, John, dat valt wel mee, hoor.
7: Oh, ik denk hitteplannen en...
12: Ja, natuurlijk, maar op dit moment is het... Het is warm, dat is duidelijk. De lucht is vochtig, dus het wordt wat benauwder. En naarmate de middag voortschrijdt, wordt het wat benauwder. Maar het zijn wel situaties die we natuurlijk ook in het verleden al wel wat vaker hebben meegemaakt. Hè? Want

0: maar dat zijn we vergeten.
1: Ja, dat, nou, ja, dat is wel heel veel. Ja, op dit moment is het graad of 19, in wij, of 19 graden in Wijk aan Zee. Want de kust heeft te maken met af en toe wat lagere bewolking. Natuurlijk ook van de lucht vanaf zee. Dus de wind die komt vanaf zee. Kan soms ook mist voorkomen, al is die kans erop erg klein. Maar er zit dus vochtige lucht voor de kust. En dat kan op de stranden soms resulteren in wat zeemist. Wat een zeevlam, zoals het ook al wordt genoemd. En lage bewolking en daarom ook wat lagere temperaturen. Maar in de rest van de provincie zien we al duidelijk veel hogere temperaturen. Weliswaar ontstaan er stapelwolken. Kleine stapelwolken moet ik erbij met nadruk bij zeggen. Geen buienkans of zo. Maar het geeft wel aan dat de lucht vochtig is. Maar het is inmiddels al op Schiphol 24 graden. Ja. Purmerend 26 graden.
0: Zo.
1: Dus het gaat hard. En we zien in het zuidoosten al 28 graden. En uiteindelijk wordt het vanmiddag op veel plaatsen 27 tot 28 graden. Maar aan de kust blijven de temperaturen toch wel wat lager. Dus voor de mensen die wat verkoeling zoeken aan de zee, is het het best uit te houden.
0: Ja, en morgen wordt het warmste, toch?
1: Ja, maar we krijgen eerst vanavond en de komende nacht nog. We gaan ook een warme nacht tegemoet, 18 graden. En dat niet alleen. In de loop van de avond, we zien dat eigenlijk later in de middag en avond al, bewolking neemt toe. En later op de avond en de komende nacht trekt een storing die nu onweersbuien geeft. Of althans, die zijn in ontwikkeling boven Normandië, Bretagne. En die storing trekt over ons land. Dus dan neemt laat vanavond de komende nacht ook bij ons de kans op enkele buien met onweer, mogelijk flinke buien, toe. Morgenochtend zijn die buien weer weg. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten. Het is zonnig en de temperatuur loopt snel op. En morgenmiddag wordt het dan op veel plaatsen tropisch warm. Met temperaturen tussen rond de 30 graden op Texel en 33 tot 34 graden in het zuiden van de provincie.
0: Ja.
1: Wel, de lucht is vochtig, dus het blijft morgen benauwd. En morgen inderdaad, dan moet je echt oppassen voor, met al te veel activiteiten vanwege de warmte. En in de loop van de middag neemt dan vervolgens ook de kans op enkele onweersbuien toe. Mm-hmm. En het kunnen zware buien zijn, want de atmosfeer, ja, die is geladen met energie. Heel veel vocht, tropisch vocht en zo. En dat kan, met buien kan het eruit komen. Dus het kunnen forse, zware buien zijn.
0: Ja, vanaf hoe laat is dat morgen?
1: Halverwege de middag zo'n beetje.
0: Ja. En gaat dat door in de avond?
1: Ja, dat gaat door in de avond. Wel plaatselijk ook, hè. En ook in de nacht van zaterdag nog. Maar zaterdag overdag, dan is het prima weer. Het is droog. De zon die laat zich geregeld zien. Periode met zon. En aan de kust worden 23 tot 24 graden. Elders 26 tot 28 graden. Dus minder warm. Ja. Westelijk windje, niet al te sterk. En zondag met hoge druk boven de Noordzee. Een noordoostelijk windje. Ook droog, periode met zon. En temperaturen tussen overstreeks 23 graden op Texel en zo'n 27 tot 28 in Amsterdam en het Gooi.
0: Ja, dus als we morgen gehad hebben, dan wordt het op zaterdag en zondag aangenamer.
1: Aangenamer en maandag volgt dan waarschijnlijk wel weer een tropische dag met temperaturen om en nabij 30 graden. Maar gelukkig geen, en hoger trouwens, maar geen toestanden zoals in Frankrijk, waar vanaf vandaag tot misschien wel eind volgende week, eind volgende week, het regionaal tenminste 40 graden gaat worden.
0: Ja.
1: Dus dat is een verwoestende golf.
0: Ja. Mooi, helemaal niet mooi. We doen nog even de luchtdruk en de weerspreuk.
1: Ja, barometer op 1019. Hoort ge in juni de donder kraken? Dan maakt de boer vast goede zaken.
0: Ja, en dat gaat morgen dus gebeuren, de donder. Oké, dankjewel, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Jo, dag. En dan hebben we nog even de verkeersinformatie van de ANWB. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de afrit IJmuiden en het knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag. 9 minuten vertraging. De N208, dat is een ander verhaal. Sassheim richting Velzen. Tussen Zandspoort en de aansluiting met de A22. 35 minuten vertraging. En op die A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velzen en Beverwijk Oost. Een vertraging van 7 minuten. En daar heeft het te maken met een kapotte vrachtwagen.

0: Crowded House in June tot 2 op NH om 13 minuten over half 1.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Lieve Maarten, voorzitter van de jury.
3: Hallo.
0: Creatief brein.
3: Oh.
0: Mede-presentator van het programma Over de Top.
3: Ja.
0: Altijd vrolijke noot hier in de studio tussen 12 en 2.
3: Wel?
0: Knappert.
3: Oké.
0: Oké, dit was het.
3: Ja, mooi.
0: Nou, dat knappert dacht ik, nu is het genoeg.
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. Jij wilt nog meer complimenten.
3: Eigenlijk wel.
0: Ja,
3: ik was net begonnen.
0: Volgende week deel 2.
3: Oké.
0: Jij zat een beetje in je ogen te wrijven.
3: Ja, ik begin een beetje hooikoorts te krijgen, heb ik het idee. Dus ik ben, denk ik, ziek volgende week.
0: Jij bent nooit ziek. Mijn selectievraag heeft te maken met het wrijven in je ogen.
3: Oh.
0: Waar kun je allergisch voor zijn?
3: Waar kan je allergisch voor zijn? Leuk vraag.
0: Waar kun je allergisch voor zijn?
3: Ja.
0: Oké, geen idee wat er aan antwoorden mogelijk is. Eerst maar eens even de letter. Dus waar kun je allergisch voor zijn? Het is de W van Willem.
3: Ja. Ben jij ergens allergisch voor?
0: Ja, pleisters heb ik altijd gezegd.
3: Wat?
0: Ja,
3: allergisch voor pleisters?
0: Ja, maar dan krijg ik als een pleister dan krijg ik een beetje huiduitslag.
3: Oh, die lijm of zo.
0: Ja.
3: Daar zit wat in. Oh, wat specifiek.
0: Ja, maar dat is niet met een W.
3: Nee.
0: Oké, dus ik weet het eigenlijk niet.
3: Ik ook niet.
0: Ik ben heel allergisch voor water. Nou, slaat het ook neer.
3: Voor wijn.
0: Als je geen wijn drinkt, dan krijg je een allergische reactie.
3: Ja, dat denk ik.
0: 088 850 51 52.

0: Whitney Houston met Maarten.
1: I wanna dance with somebody.
0: Oh, ben ik dan die somebody?
1: Absoluut.
2: Oh. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Waar kun je allergisch voor zijn? Oh jongen, we zijn er bijna bij de tijd.
3: Ja.
0: Oké, kort spelletje. Waar kun je allergisch voor zijn? Wat kwam er binnen?
1: Nou, niet zo heel veel, maar wel warmte, waspoeder, wespen en de watermeloen.
0: Watermeloen?
1: Ja.
0: Oké, mooi. Yvonne, wat heb jij? Ja. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ik had walnoten.
0: Oh ja, dat kan heel allergisch zijn. Tenminste, daar kun je allergisch op reageren.
4: Ja.
0: En jij, Donja?
5: Ik had wortelen.
0: Wortelen? Oh,
1: ja,
0: okay.
1: Heb ik opgezocht. Schijnt echt zo te bestaan.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Allergische reactie op een worteltje.
1: Ja.
0: Goed, Yvonne en Donja, we gaan beginnen. Let op, hier is de eerste vraag. Wat zien we in de dierentuin? Wat zien we in de dierentuin? Let op, je komt de letter. Het is de S van Simon.
5: Een slang.
1: Een slang.
0: Een slangetje.
1: Ja hoor.
0: Goed, hartstikke
1: Donja.
0: Goed. Ja. Vraag nummer 2. Een zanger of een zangeres? Een zanger of een zangeres? Met de Z van Zacharias.
5: Heb je die dag?
0: Wat voor ding?
1: Heb je die dag? Ja, even kijken.
0: Zoekero is er een.
4: Super.
0: Sugaro.
1: Sugaro? Wat heeft Sugaro gezongen dan?
0: Nou ja, die heeft hartstikke veel gezongen.
1: Oh. Zayn Malik bestaat ook.
0: Ja.
5: Nee, ken ik niet.
0: En Sazie, die meisjes van Sazie, die waren hier laatst.
1: Oh ja.
0: Oké, vraag nummer 3. Iets dat nat is. Wat is er nat? Wat is er nat?
1: Leuke vraag.
0: Het is de K van Karel.
4: Keukendweil.
1: Oh, dat was heel veel. Wat zei jij, Yvonne?
4: Keukendweil.
1: Een keukendweil. Een
0: keukendweil.
1: Ja, heb je een specifiek dweil voor de keuken?
4: Ik zou een dweiltje voor de keukendweil. Ja, ik wel.
1: Oké. Okay. Ja, en ik dan?
0: Maarten niet.
1: Ik niet. Maar zou jij het goedkeuren, June?
0: Ja, joh.
1: Ja? Oké. Okay.
0: Keukendweil. WC-dweil. Slaapkamerdweil.
1: Je hebt toch een dweil?
0: Ja, dat is waar. Ik vind het eigenlijk helemaal niet goed.
1: Nee, ja, sorry. Ik vond het geen woord. Nee.
0: Hebben we niks dan?
1: Nee.
5: Nou ja, ik heb koelkast, maar die zijn niet dat, die zijn droog.
1: Ja, nee, allemaal niet goed.
0: Okay. Nou ja, dan hebben we gewoon niks. Dus
1: precies, zo kan het ook.
0: Vraag nummer 4. Een boom. Een boom, welke boom ken je? Het is de R van Rudolf.
4: Rhododendron.
0: Rhododendron. Ja, dat is meer struik dan een boom.
5: Nou,
1: dat is niet helemaal waar hoor. Want het zijn ook kleine bomen.
0: Oké. Okay.
1: Ze kunnen ook in de vorm van de kleine boom. Dus dat is een punt voor Yvonne. Het staat 1-1.
5: Ja,
1: ja.
0: Oké. Ik vind het prima.
1: Ja.
0: Is het nu 1-1?
1: Het is 1-1.
0: Oké. Dan doen we de laatste vraag. Dat is vraag nummer 5. Die moet de doorslag geven. Een sport. Een sport. Welke sport kun je beoefenen met de volgende letter? Het is de B van Bernard.
4: Basketbal.
0: Ja, en dat is goed.
1: En dat was Yvonne.
0: Dus.
4: Oké. Dankjewel.
0: Dus Yvonne heeft gewonnen en Donja... En jij helaas niet.
4: Ja, maar
0: Donja. Ja, maar ja, weet je.
4: Het is maar een spelletje.
0: Je, daarom. En dan win je één keer niet. En dan win je de volgende keer. Toch?
5: Ja, nou, ik heb zo vaak bij jullie gewonnen.
0: Oh, daarom. Nou, dan deed je gewoon een beetje mee voor spek en bak.
5: Ja, precies.
0: Oké, dames.
4: Nou, dankjewel.
0: Fijne dag. En blijf. Fijne dag. Dag.
4: Dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Meubelstoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubelstoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
11: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
13: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Reinoud uit Bussum.
15: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. De brandweer is nog steeds aan het blussen in Hilversum bij de grote brand in een autospuiterij. Die brand midden in een woonwijk ontstond toen de eigenaar een auto aan het spuiten was. En in Purmerend moest een bewoner ook bij een brand vanochtend met brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. Omwonenden werden geëvacueerd. En in aanloop naar de wedstrijd van het Nederlands elftal zaterdag op het WK kopen mensen steeds meer leuke oranje gadgets. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Ik heb mensen pijn.
25: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
26: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
25: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
26: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
27: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Hé, het licht doet het niet.
29: Ik heb geen bereik.
30: Hebben we nog wel water?
31: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
32: Tot 2.

0: Ieder jaar rond deze tijd struinen we weer de tuincentra af. En gooien we ons karretje weer vol met misschien wel hele dure planten. Maar als het aan Suzanne de Boer ligt, dan is dat niet nodig. Want de planten die komen vanzelf aanwaaien. Het imago van onkruid moet wat haar betreft op de schop. Leuk gevonden, Maarten, dank je. Want je kan er namelijk van alles mee. En dat van alles, dat staat in haar boek. Can't Beat It, oftewel Eat It. Ja. Suzanne de Boer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, June.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is een mooi gegeven dat we van alles kunnen met onkruid.
1: Zeker. En het komt ook gratis aanwaaien. Hè? Je vertelde het al een beetje. Het heeft alleen zo'n slecht imago.
0: Ja.
1: En dat komt eigenlijk alleen maar omdat het in onze eerste tuintekening voor ons achtertuintje, voortuintje niet voorkwam. Want daarin tekenen we rozen of mooie asters of andere planten die ons bekend zijn.
0: Ja, en niet de ongewenste dingen.
1: Ja, nou ja, ongewenst.
0: Nee, maar zo zag je dat dan.
1: Ja, zo zag je dat dan, want ze stonden er nog niet in. Maar eigenlijk zijn die groene gasten hartstikke leuk. Want ze aarden heel makkelijk. Hè? En ze houden de bodem vochtig, want ze houden een bedekt. Zwarte aarde droogt heel snel uit. En dat vindt moeder natuur helemaal niet fijn, dat haar huid uitdroogt. Er komen leuke bloemetjes aan, waar vlinders en andere insecten heel veel aan hebben.
0: Dus eigenlijk zeg jij nu, zie het niet als onkruid. Wanneer zien we iets als onkruid?
1: Ja, als iets waar we last van hebben. Dus als we denken, ja, maar daar zou toch een mooie roos bloeien. Of waarom is het met zoveel? Hè? Want dat doet onkruid ook heel graag. Het breidt zich enorm uit. Het komt nooit in zijn eentje. Nooit één blaadje van iets. Het is altijd meteen een veldje of een heleboel staken. En
0: Maar ze hebben ook niet altijd een lekker imago. Heet het niet die weegbree? Is dat kleefkruid dat zich zo om mijn roos wikkelde, zag ik vorige week. En dan zorgen dat die hele stengel, die steel van die roos helemaal verstikt.
1: Ja, winden,
0: en dan gaat hij dood.
1: Dat. Ja, dat is, en dat heeft van die mooie...
0: Vind ik heel irritant. Heb ik er allemaal uitgehaald.
1: Ja, nou, dat is nog een beste klus geweest, denk ik.
0: Zeker, want je komt er nooit vanaf.
1: Nee, nee, het is een vaste plant.
0: Maar moet ik iets met die winden?
1: Nee, dat kan je gewoon wegdoen. Ja. Okay. En er komen wel hele mooie witte bloemetjes aan, maar dan is het eigenlijk te laat, want dan is het werk om het weg te halen. En inderdaad, de wurggreep, zeg maar, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: Ja, die is al alleen maar toegenomen.
0: Ja. Oké, die winden die mag dus weg.
1: Ja.
0: Maar de rest moeten ze eigenlijk blijven. Sterker nog, je kunt er van alles mee. Want in jouw boek lezen we dus allerlei manieren om onkruid te gebruiken om er vervolgens eten of drinken van te maken.
1: Dat klopt.
0: Waarom zouden we dat doen?
1: Ik was eigenlijk een beetje op het idee gekomen dat er zoveel wildplukwandelingen zijn tegenwoordig. Daar hoor je veel over. Mensen die door het bos lopen met een groepje, met een gids ook. Hè, die aanwijst van, nou, dit is eetbaar en dat kan je beter laten staan. Of in de berm, langs fietspaden, langs... Ik heb zelf een volkstuin. En daar was ik ook op een gegeven moment behoorlijk druk met bijvoorbeeld het gras dat helemaal werd overgenomen door hondstraf. Hondstraf draaft echt.
0: Kwam ik tegen in je boek, hè, hondstraf?
1: Ja, precies. Want het is toch een van mijn favorieten geworden nu. Want je kunt er zo lekker veel mee.
0: Ja, want er is dus iets gebeurd met jou. Want je kwam die hondstraf tegen en toen dacht je, weg ermee, weg ermee.
1: Ja. En zwoegen op mijn knieën. En het is ook best wel meditatief voor me al die worteltjes te volgen. En het zo uit, maar het komt gewoon even hard weer terug. Gras bijzaaien. Helpt een beetje, maar ja. En gras heeft ook geen bloemetjes. Dus ik zag ook ondertussen dat er bijtjes waren en hommeltjes die heel erg van die bloemetjes genoten. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Misschien is het ook al wat voor mij. En toen ben ik eens gaan kijken van wat heb ik eigenlijk allemaal in mijn tuin wat eetbaar is. Want die wildplukkers, die weten dat.
0: Ja. Dus... Ja, en toen ben je gaan googlen inderdaad. Ja. En zo ben je erachter gekomen. Er staan ook allemaal recepten in. Doen we zo meteen even na de plaat.
1: Ja.
0: Wat is het allereerste, weet je dat nog? Het allereerste kruid, onkruid, zoals wij dat toch nog maar blijven noemen. dat je bent gaan eten?
1: Ik ben wilde wraps gaan maken met hondstraf. Maar bijvoorbeeld ook met zevenblad. En daslook, volgens mij, want het is ook alweer een tijdje geleden. Ja, inderdaad, dat is zevenblad. En dat was eigenlijk hartstikke leuk en hartstikke lekker. En ik had eerst, het zijn een soort pannenkoekjes. Het is gewoon eigenlijk pannenkoeken, maar dan met nog wat blad er doorheen. Zoals je ook een omelet zou maken, eigenlijk. Of een gevulde omelet. En daar heb ik uiteindelijk ook leuke borrelhapjes mee gemaakt. Dus opgerold, hè, wat roomkaas erin of wat gazpacho. Of wat, nee, niet gazpacho, dat andere salsa erin voor een Mexicaanse wrap. Dat je een beetje pit hebt. En Nou ja, dat was eigenlijk hartstikke lekker. En ik dacht, nou, het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, en daar ga ik een boek van maken. Ja. En we praten zo meteen verder over het boek. En dan komen we ook nog met een paar andere ideeën. Want Suzanne zit hier, Suzanne de Boer. En ze heeft dus het boek geschreven. Ik zal het nog even laten zien voor de mensen die meekijken op televisie. Zo niet, als je niet tv kan kijken op dit moment. Dan zal ik het straks nog even beschrijven. Het boek heet Can't Beat It, oftewel Eat It. Het lekkere van onkruid in je tuin. Dus, nou ja, we gaan het niet meer weggooien. Straks nog even een paar recepten. En luister ondertussen mee. June tot 2 op NH. Total Touch and Somebody Else's Lover.

0: Mental Touch. En we praten verder over onkruid, want daar moeten we gewoon heel anders naar kijken. Sterker nog, we kunnen het heel veel gevallen gewoon opeten. Daar is een boek over geschreven. Suzanne de Boer heeft dat gedaan samen met Agnes Loonstra. En op Agnes kom ik zo meteen terug. Want je kwam verschillende onkruidsoorten tegen in je boek. Hondstraf bijvoorbeeld. Dat heb ik altijd zo'n leuke naam. Het herderstasje.
1: Ja.
0: Groot kaasjeskruid, zag
1: ja,
0: ik.
1: Ja. Maar madeliefjes en paardenbloemen.
0: Madeliefjes ook. Ja, hoe smaakt een madeliefje? Want je kwam met een recept bijvoorbeeld om er thee van te maken, siroop. Hoe smaakt een madeliefje?
1: Nou, madeliefje heeft eigenlijk niet zo heel veel smaak. En je hebt er best wel veel van nodig. Dus waar ik gebruik meestal het blad voor. Nou, gewoon op een broodje bijvoorbeeld. Als een soort sla voor een broodje gezond. Maar die bloemetjes of de knopjes kun je gebruiken voor kappertjes. Om kappertjes mee te maken.
0: Staat ook in je boek, hè?
1: Ja, ja. En dat ziet er ook heel leuk uit.
0: Ja,
1: dus dat telt ook.
0: Heerlijk. Ja. En je bent gewoon maar een beetje zelf gewoon creatief te werk gegaan.
1: Ja.
0: Maar hoe weten we nou of we een bepaald onkruidsoort wel of niet kunnen eten? Want ja, je moet er niet ziek van worden.
1: Nee, je moet er niet ziek van worden. Nou, veel onkruid is goed. Wat zo in je tuin voorkomt.
0: Ja, want ook brandnetel, hè? Dat weten we al jaren natuurlijk.
1: Ja. Ja, brandnetelsoep, hè, dat is goed. Ja. En brandnetelthee kun je er ook van maken. En brandnetels zijn nu ook helemaal staan in bloei. Dus je kunt er heel wat mee doen nu. Alleen, zal ik het vast vertellen dat ik terugkwam van vakantie? En dat ik toen
0: doe jij je verhaal?
1: In mijn volkstuin kwam en echt de brandnetels ontploft waren. Maar ook de akkerdistels. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld akkerdistels.
0: Oh,
1: die hebben van die funky kapsels. En nou ja, net terug van vakantie en in een ontplofte tuin. En toen dacht ik, oh jee, en wat nu dan? Maar toen zag ik dat er een hele mooie distelvlinder bij zat. En toen dacht ik, die bloemen die zijn goed voor de beestjes. Laat ik maar even lekker blijven zitten. En die brandnetelsoep, daar is het veel te warm voor. Ik ga voor de gazpacho van Zevenblad. Die is lekker cool. En ik heb nog wel een beetje siroop van paardenbloem gemaakt voordat ik wegging. Dus daar zat ik lekker met mijn glaasje paardenbloem en limonade. En ja, genieten van de tuin. Eigenlijk is dat het ook, hè? Dat je
0: maar wat
1: niet meer zo stoort aan het onkruid.
0: Nee,
1: maar
0: dat snap ik. Maar merk je iets qua gezondheid?
1: Nee, je merkt er weinig van qua gezondheid. Nee, want meestal is het aandeel onkruid dat je gebruikt ook weinig, hè? Is maar klein. Want ja, eigenlijk is het alleen maar onkruid op dat kleine stukje wat je nog niet beplant had. Nee.
0: Dus voor je gezondheid hoef je niet te doen, maar wel voor de liefde voor de natuur.
1: Zeker, ja.
0: Ik zag dat je net even een illustratie omhoog hield.
1: Ja, hier is
0: dat mag
1: omhoog
0: je iets langer doen, want ik heb hier bijvoorbeeld de voorkant van het boek. En hier heb ik aan de binnenkant natuurlijk dan de akkerdistel. Jij laat de paardenbloem nu zien. Vertel eens, hoe kom je aan die het is een echt beeldig illustratie. Hou nog maar even omhoog. Wie heeft ze gemaakt?
1: Agnes Loonstra. En ik ben ontzettend trots op onze samenwerking, want ze heeft het zo ontzettend leuk gedaan. En ze heeft ook grapjes toegevoegd. Want ik vertel bijvoorbeeld over kamille en moederkruid. En moederkruid is een prachtig bloemetje, vind ik. En kamille zie ik een beetje als haar rebelse dochter. Die is wat speelser, wat funkier. En daar tekent zij dan ook een sigaretje bij. Dat vind ik dan heel erg grappig. Ja.
0: Ja.
1: En bij een dino maakt ze bij, zet ze bij Heermoes bijvoorbeeld. Want Heermoes kwam al heel lang geleden al voor. Ja. En toen waren het bomen van 20 meter en nu gelukkig niet meer. Maar dat soort dingen vind ik wel echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus op elke pagina is wat te zien ook.
0: Ja, er staan inderdaad heel veel grapjes tussen.
1: Ja.
0: Even ter afronding, met welk onkruid kunnen we op dit moment aan de slag? Ik hoorde je al zeggen de paardenbloem. Nee, de brandnetel hoorde ik jou zeggen.
1: De brandnetel, ja, de brandnetel en dus akkerdistel. Dat hondstraf, ja, dat is inderdaad mijn favoriet. Want die is ook wintergroen. Dus die is altijd, geeft die je tuin gewoon een groene, wilderige sfeer. En daar kun je dus ook altijd van plukken. En altijd eten. Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja.
0: En dan heb ik toch nog een aansluitende vraag. Kwestie van plukken en afspoelen?
1: Nou, eigenlijk wel. Ja, meer is het niet.
0: Nee. En jouw lievelings is?
1: Toch weer hondstraf.
0: Ja, toch weer de hondstraf.
1: Maar Zevenblad vind ik ook leuk. Ja, Zevenblad is ook leuk. Ach, als het maar. Nu momenteel akkerdistel. Toch? Vanwege zijn prachtige verschijning.
0: Ja, heb je er geloof ik vier kunnen noemen.
1: Ja.
0: En akkerdistel is zo mooi met dat lila. Dankjewel. Ja. Leuk om eens anders te kijken naar onkruid. En om dat niet gewoon in die groenbak te doen. Maar om er gewoon iets lekkers van te maken.
1: Ja,
0: ja. En allerlei recepten staan ook in jouw boek. En het boek heet dus Can't Beat It, Eat It. Mogen we een exemplaar verloten onder onze luisteraars?
1: Zeker.
0: Ja, gaan we dat doen. 088 850 51 52. Fijn dat je hier was. was. Dan heb ik het over Suzanne de Boer. Doen we nog even een fotootje en dan doen we daar tevens zo'n mooie poster bij.
1: Oh ja.
0: Vind ik wel leuk.
1: Kan je ook weggeven, hè, als je wil.
0: Zo'n poster ook verloten?
1: Ja.
0: Oh, weet je. Wat een mooie cadeaus.

Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de

0: Een typetje zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sarah uit Bergen.
11: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel
12: minuten over 1:30. We gaan naar Zaandam en is het op dit moment 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Zandvoort maakt zich op voor erg drukke dagen. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt met overlastgevende jongeren is het kustdorp goed voorbereid. Tenminste, dat vertelt een woordvoerder van de gemeente. Politie en handhavers zijn aanwezig, maar of er weer een noodverordening komt, dat is niet duidelijk. Tijdens Pinksteren waren er grote problemen met jongeren op het strand. Ze vielen mensen lastig en gedroegen zich asociaal bij strandpaviljoens. En nu wordt alles in het werk gesteld om dat te voorkomen. En dan die grote brand midden in een woonwijk in Hilversum. Daar wordt nog steeds nageblust. Die brand woedde bij een schadeherstelbedrijf, een autospuiterij moet ik zeggen, aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. En hoe dat allemaal begon, dat hoor je van onze verslaggever, Joeri Bakker.
14: Rond 10:30 brak die brand uit in die autospuiterij. Dat gebeurde toen de eigenaar van die autospuiterij een auto aan het spuiten was. Toen vatte een van de auto's in de zaak vlam waarmee hij bezig was. En al snel stond de hele zaak in lichte laaien.
13: Heftig dus, ja. Omwonenden moesten ook geëvacueerd worden. En de veiligheidsregio riep en roept mensen op in de omgeving om ramen en deuren vooral te sluiten in verband met de rook. En dan was er nog een brand vanochtend in Purmerend. Ook daar raakte een bewoner gewond. Het slachtoffer kreeg brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar de schade aan de woning is groot. Meerdere bewoners van omliggende appartementen werden door de brandweer geëvacueerd. En dat was best even schrikken.
15: Ik hoorde gestommel boven. Toen zag ik de rook, zag ik vanaf het balkon naar boven komen. Ja, en toen heb ik mijn autosleutels, huissleutels en mijn portemonnee meegenomen. Want toen moesten direct naar me werden we geëvacueerd door de brandweer.
13: Ja, een van de bewoners die dus in allerijl zijn huis uit moest vanochtend bij die woningbrand in Purmerend. En op onze website zijn ook foto's en video's daarvan te zien. Heilo stelt vanaf 1 juli een sporthal beschikbaar waar maximaal 100 asielzoekers in kunnen. De Noord-Hollandse plaats doet dat nadat het kabinet gemeente heeft gevraagd om extra plekken te creëren vanwege het huidige opvangtekort. En dan nog een laatste berichtje. Prinses Ariane, ja, die beleefde gisteravond een bijzondere primeur tijdens het staatsbezoek van de keizer en keizerin van Japan. De dochter, de jongste dochter moeten we zeggen, van Willem-Alexander en Maxima. Ja.
12: In een prachtige jurk.
13: Ja, prachtig hè?
12: Kleur rood.
13: Schoof heel aan bij een officieel staatsbanket. En zus Amalia stond paraat voor morele steun. En er is een prachtige foto van gemaakt. Te zien bij RTL Boulevard. En dan geeft Amalia echt een fantastische soort bemoedigende knipoog aan haar jongere zus Ariane. En op die manier liet ze weten dat haar jongere zus er niet alleen voor stond.
12: Nee, zou ze
13: mooi gevat.
12: Ondertussen op haar telefoon gezeten hebben nog tijdens dat staatsbanket of zo, Ariane. Of moet je dan de hele tijd gewoon toch praten met alles en iedereen?
13: Nee, ik denk dat ze niet. Ze had ook helemaal geen tas of zo. Ze had alleen een mooie jurk. En
12: dan niet even appen met vriendinnen en een fotootje sturen.
13: Nou, nee, dat denk ik niet. Volgens mij was ze helemaal toegewijd aan het moment.
12: Ja, dat denk ik ook.
13: Nou ja, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
12: Helemaal goed, dankjewel. Ja.

0: we naar het weerbericht met Jan Visser.
1: Vanmiddag is het zonnig en warm. Op veel plaatsen komen de temperatuur ruim boven 25 graden uit. Alleen aan de kust is het wat minder zonnig soms en ook minder warm, zo rond 20 graden. Er is weinig wind. In de loop van vanavond en de komende nacht neemt de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Morgen is het echter tot in de middag weer zonnig, maar wel heet. Op veel plaatsen wordt het in de middag ruim boven 30 graden. En vanwege de hoge luchtvochtigheid doet het benauwd warm aan. Later op de middag ontstaan enkele flinke regen- en onweersbuien.

0: En dit was Toto in June tot 2 op NH.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan er vast een beetje vooruitblikken op het weekend. Want de Hortus in Alkmaar die opent aanstaande zaterdagavond voor het eerst eigenlijk op een avond een hele bijzondere tuin. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, de voorbereidingen zijn al in volle gang. En onze verslaggever Samantha is er alvast. Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Joen. Hey, hoi. Hoor je ze op de achtergrond, die vogeltjes,
0: ja, zeker.
2: In de Hortus in Alkmaar. En ja, die avondopenstelling die is natuurlijk niet zomaar uitgekozen.
0: Nee,
2: want aanstaande zondag is het officieel de langste dag natuurlijk. Op heel veel plekken. Ja, worden er allerlei feesten gevierd. En in de Hortus Alkmaar doen ze dat zaterdag al. Micha den Drijver, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wij lopen nu hier door deze tuin. Maar jullie dachten, de langste dag, we gaan het vieren. Die Hortus gaat open. Voor de eerste keer ook.
3: Ja,
2: in de avond.
3: Ontzettend spannend en ook ontzettend veel zin in. Dat we gewoon de avond hier hebben om de midzomernacht te vieren. Met allemaal jonge makers, jonge kunstenaars, muzikanten. En ook een heleboel vrijwilligers van de Hortus ook. Maar die daar ook ontzettend veel zin in hebben.
2: Ja, en nu zie ik al dat heel veel mensen zijn bezig. Hè. Moet natuurlijk goed eruit zien ook. Want we lopen nu door de tuin. We horen die vogeltjes inderdaad op de achtergrond. Maar ja, hoe ziet het er hier dan zaterdagavond uit?
3: Ja, we gaan het wel natuurlijk helemaal mooi een feestje van maken. Dus we hebben allemaal mooi verlicht in het bos, bij de schemer. We hebben allemaal hele leuke activiteiten door het bos staan. Maar ook bijvoorbeeld in de tuin waar je de duinlandschap hebt, hebben we allemaal leuke strandstoelen staan. En waar je een natuurhaiku bijvoorbeeld kan maken. Dansers, noem het maar op.
2: En dat in die prachtige Hortustuin. En al die planten die hier staan. Ik zag net al bijvoorbeeld een prikneusje volop in bloei staan. Want dat is ook het leuke hier. Als je de naam niet weet van een plant of van een bloem. Het staat er allemaal bij. Ja, hier bij een boom helemaal overgroeid met klimop. Oh, jij wilt die kant op. Ja, ik kan natuurlijk wel doorpraten. En zeggen, maar jij... wat is dit hier voor plek?
3: Kijk, hier, dit is een zenplek. Hier hebben we ook, we doen ook aan trouwerijen. Dus daar kunnen mensen ook hier helemaal zitten. En hebben we hier helemaal een ceremonie. Hier zit je dus langs het oevertje. En ja, hier staan ook allemaal het staat helemaal vol. Moet je kijken. Helemaal met die mooie paarse bloemen en allemaal varens hier. Dus ja, dit is een fantastische plek om hier te zitten. Op midzomernacht hebben we dan hier een zangeres. Die komt met een gitarist. Zie het voor je hier.
2: Ik zie het absoluut voor me. En het is overdag al bijzonder om in deze tuin te zijn en al die sferen mee te maken. Want het is overduidelijk ieder gedeelte. We lopen nu bijvoorbeeld weer in het bosgedeelte. Ja, heeft zijn eigen uitstraling. Maar dan straks op die zaterdagavond dat jullie de langste dag gaan vieren. Dan zal het hier misschien wel mythisch, magisch zijn.
3: Zeker, ja. We hebben ook allemaal hele... Ja, wat ik al zei, ook vrijwilligers rondlopen hier en ook tuingidsen. We hebben bijvoorbeeld Soena, die weet alles van de magie van de planten en hoe je bepaalde massageolie kan maken van rozemarijn. Dus ja, het is gewoon heel vrij en het is leuk om op die manier de tuin te beleven. Want het gaat niet alleen maar ook om die kennis om de planten. Het gaat gewoon om lekker dat je hier lol hebt en dat je gewoon lekker zit. En je geniet van kunst en dat willen we eigenlijk uitstralen deze avond.

0: ik van jou. Ben je van mij dan vandaag, Maarten?
1: De rest komt morgen wel, maar ik ben vrij. Dus ja. Succes ermee.
0: Nou ja, ik hoorde dat morgen, maar ik denk, daar ga ik niet over beginnen.
1: Nee, tabé. Ja. Succes. Veel
0: Wat
1: plezier.
0: Doe je dan aan de voorbereidingen voor morgen?
1: Heel weinig. Tot of vrijwel niks.
0: Met een nadruk op niks. Ja. Helaas, het boek is verloot. Ja. Maar we hebben nog een paar posters weggegeven.
1: Nou, leuk.
0: Ja, maar even serieus. Ja, is een hele mooie tekening.
1: Ja, is heel mooi.
0: En die ga jij bij de mensen thuis bezorgen.
1: Absoluut.

0: En het was Bonnie M en Sunny. Ja, ik moet een beetje lachen, Maarten, want we hadden het over airco samen. Maar daar krijg je schilfers van.
1: Nou, als je bruin bent en je gaat dan in de airco liggen, dan zuigt dat al het vocht uit je huid en dan krijg je schilfers. En dan word je weer wit.
0: Oh.
1: Dus jij mag geen, want je bent hartstikke bruin, ziet er hartstikke mooi uit, maar geen airco.
0: Maar
1: aan.
0: Ik heb zo'n mobiel dingetje staan.
1: Nee, maar
0: niet de stekker erin.
1: Mobiel of niet mobiel, dat maakt niet uit.
0: Maar heb jij dat ook wel eens gedaan dan? Heb je daar ervaring mee?
1: Nee, maar ik heb spray-tan, dus ik spray het zo erop.
0: Van top tot teks, spraytennetje.
1: Ja, dat is voor jou een vraag en voor mij niet.
0: Oh, ik heb je goed mijn leven. Wie is er morgen te gast als jij vrij bent?
1: Susanne Rets over de barbecue.
0: Tuurlijk.
1: Ja, heel
0: dan
1: leuk.
0: Dan gaan wij het een keer samen hebben over spraytennetje.
1: Oké.
0: Maar niet morgen.
1: Nee, zeker niet.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetter?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van €43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
5: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
12: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
13: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
14: Ik ben Michael uit Amsterdam.
15: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
16: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 minuut over 2. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een minderjarige jongen is schuldig bevonden aan het doden van een 17-jarige jongen uit Amsterdam-Zuidoost. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. De brandweer is nog steeds aan het nablussen in Hilversum. Daar woedde een grote brand bij een autospuiterij. Die brand, midden in een woonwijk, ontstond toen de eigenaar een auto aan het bespuiten was. En bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena zijn vandaag 27 portretten van Amsterdamse iconen onthuld. Ja, het zijn mensen die veel voor de stad hebben betekend, van Ramses Shaffi tot Aletta Jacobs. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: Na jarenlange solo stilte is hij terug met zijn vierde studioalbum The Romantic. En dit is zijn eerste single van het album Bruno Mars en I Just Might.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: En ik wens je een hele bijzondere goeiemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Nog een paar dagjes wachten en dan is onze eigen Nick weer terug van zijn vakantie. Ik ben heel benieuwd hoe hij het heeft. Nou ja, dat horen we na aankomende maandag van hem. Ik ben dus Francis, die van Kringlopen, je weet wel. En het is mijn eer om voor de vierde dag samen met jou opgewekt door deze donderdag te manoeuvreren met de lekkerste muziek. Ja, en omdat het warm is, heb ik vandaag lekker veel zonnige nummers voor je. Ja, maar die warmte is natuurlijk fantastisch. Lekker naar buiten natuurlijk. Lekker genieten van de dag. Het is een prachtige dag. Ook al hebben ze natuurlijk over hitteplan. Je moet goed opletten en zo. Maar het is natuurlijk lekker. Lekker naar buiten. Lekker terrasje. Lekker drankje. Strandje. Goed smeren, dat wel. Maar heel grappig. Gisteren liep ik hier in Hilversum even over de markt. En daar stond een stand van een zorgorganisatie. En die vertelde dat juist in de zomer heel veel ouderen eenzaam zijn. Omdat de familie dan op vakantie is. Ja, dus juist met al die warmte en zo zijn ze gewoon alleen. Ik denk, houd elkaar een beetje in de gaten. Even bij je buurman of buurvrouw langs. En, of misschien kun je wel vrijwilliger worden bij een zorgorganisatie. Er zitten echt te springen om mensen. Dus ik zat te denken, misschien is het leuk om samen op zoek te gaan naar een nummer of ja, voor of eigenlijk over eenzaamheid. Een beetje als hart onder de riem. Dus iets met lonely in de titel. Klein steuntje in de rug voor als je met de zomer weinig mensen om je heen hebt. Ik dacht bijvoorbeeld zelf aan deze. The Lonely Bull. Van trompetgigant Herb Alpert. De Lonely Bull, of misschien, ja, ik dacht ook aan deze. Zo is het. Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. Maar goed, dat zijn mijn suggesties. Ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. En ik weet zeker dat je een beter idee hebt. Iets met lonely in de titel. Kun je me laten weten? Stuur me een berichtje via 088-850-5152. En terwijl jij aan het nadenken bent en mij een berichtje stuurt, even samen virtueel op vakantie en ontsnappen met Ryan Paris. En La Dolce Vita.

0: Een nummer over ongezonde patronen in een relatie, maar klinkt gek genoeg heerlijk fris en aanstekelijk. Twee generaties, één hit, de jonge Anne-Marie en de geroutineerde Shania Twain met Unhealthy. En natuurlijk hier bij NH.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, want ik was samen met jou op zoek naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp dat ik net aanhaalde. Dat tijdens de zomer veel ouderen eenzaam kunnen zijn omdat familie dan op vakantie gaat. Dus ik zocht naar een liedje met iets met lonely in de titel. Jouw suggesties kon je doorgeven via 088-850-51-52. Mooie berichten kwamen binnen hoor, want David die kwam met Lonely van Eken. Eenzame kerst van André Hazes, daar kwam Arnold mee, goed bedacht. Janaika dacht aan I Feel Lonely van Sasha. René en Tido kwamen met Only the Lonely van Roy Orbison. Oh, mooie plaat ook. Marieke zei Owner of a Lonely Heart van Yes. Ik zeg Yes. Kees kwam met Old Man van Neil Young. En ik zie nog even heel snel... even kijken. One is Such a Lonely Number van Madonna. Volgens mij is dat Henny. Ook heel goed bedacht. Maar deze stak er met kop en schouders bovenuit. Met dank aan Hans, Loek, Saskia en Marcel. Andrew Gold met Lonely Boy. Die hoor je nu bij NH.

0: uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, €2,49. Leuk voor het WK.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: TBS. Ja, dat is de hoogst mogelijke straf in het jeugdstrafrecht. Volgens deskundigen heeft de jongen een beperkt empathisch vermogen en ook een gebrekkige gewetensfunctie. De kans op herhaling is dan ook groot, zegt de rechter. De jongen in Zuidoost werd vorig jaar in augustus doodgeschoten bij een voetbalveldje. Zandvoort maakt zich op voor warme, maar ook erg drukke dagen. En om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt met overlastgevende jongeren, is het kustdorp goed voorbereid. Tenminste, dat zegt een woordvoerder van de gemeente. Politie en handhavers zijn aanwezig, maar van opnieuw een noodverordening is geen sprake. Tijdens Pinksteren waren er grote problemen met overlastgevende jongeren op het strand. Ze vielen mensen lastig en gedroegen zich asociaal bij strandpaviljoens. De man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. De man uit Horen reed zonder rijbewijs met 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol en zo'n 60 kilometer te hard. 2 inzittenden, zijn vrienden, overleefden het ongeluk niet. En enkele minuten voor het ongeluk is een filmpje gemaakt waarop te zien is dat de man 189 kilometer per uur reed, terwijl hij 130 mocht. En dan de grote brand midden in een woonwijk in Hilversum die vanochtend woedde. Ja, daar wordt nog een beetje nageblust. Die brand woedde bij een autospuitbedrijf aan de Gijsbrecht van Amstelstraat. En eerder vanmiddag hoorde je onze verslaggever Jori Bakker.
1: Rond 10:30 brak die brand uit in die autospuiterij. Dat gebeurde toen de eigenaar van die autospuiterij een auto aan het spuiten was. Toen vatte een van de auto's in de zaak vlam waarmee hij bezig was. En al snel stond de hele zaak in lichte laaien.
0: En dat zei onze verslaggever Jori Bakker. Een laatste berichtje bij de ingang van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Zijn vandaag 27 portretten van Amsterdamse iconen onthuld. Die onthulling deed burgemeester Halsema. Ja, het gaat om iconen die veel voor de stad hebben betekend, zoals bijvoorbeeld Ramses Shaffy of Aletta Jacobs. En de arena schenkt de stad het kunstwerk ter ere van nog 750 jaar Amsterdam. En onder hen, dat is ook wel leuk, zijn ook belangrijke figuren uit de buurt, dus uit Amsterdam-Zuidoost. Bijvoorbeeld Pa Sem. Ja, Pa Sem wordt gezien als de held van de Belmer vliegramp uit 1992. Na het neerstorten van de Boeing daar redde hij, waagde hij zich in de vuurzee om een kind te redden. En zelf raakte hij daarbij ernstig gewond. Hij is dus ook een van de mensen die te zien is op die portretten daar bij de Johan Cruijff Arena.
2: Ja, ik vind dat prachtig. Ik vind het een heel mooi initiatief.
0: Toch?
2: Ja, zo hoort dat toch ook. Ik bedoel, het zijn niet alleen de grote mensen, maar het zijn dus ook de kleine handelingen. Hoewel zo'n handeling van Pa Sem in die tijd was onvoorstelbaar. Wat een ramp was dat. En dan heeft hij dat fantastisch gedaan. Dus niet meer dan terecht dat hij ook een van die portretten krijgt.
0: Absoluut. Ja, mooi, als je die portretten wil zien en de reportage, kan je ook even kijken in onze app of op nanieuws.nl.
2: Barbara, dankjewel.
3: NH.
4: Goedemiddag.
3: Met Francis Broekhuizen.
4: Met Francis Broekhuizen.
2: Dat is heel apart. Dat klopt ook. Dan ga ik namelijk even kijken hoe het is met Jan Visser. Waar ben je, Jan? Even kijken. Jan?
5: Vanmiddag is het zonnig en
2: zo
5: warm. Op veel plaatsen komen de temperatuur ruim boven 25 graden uit. Alleen aan de kust is het wat minder zonnig soms en ook minder warm, zo rond 20 graden. Er is weinig wind. In de loop van vanavond en de komende nacht neemt de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Morgen is het echter tot in de middag weer zonnig, maar wel heet. Op veel plaatsen wordt het in de middag ruim boven 30 graden. En vanwege de hoge luchtvochtigheid doet het benauwd warm aan. Later op de middag ontstaan enkele flinke regen- en onweersbuien.

0: werd wereldberoemd dankzij de film Romeo en Juliet, naar het klassieke liefdesverhaal van Shakespeare in de regie van Baz Luhrmann in 1996... met Leonardo DiCaprio en Claire Danes. Cardigans hoorde je met Love Fool hier bij NH.
1: NH. NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, het vertrouwde recept hierbij. Goedemiddag, is nu het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor jou uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is heel simpel. Wat wil je liever horen? En ik zou het gezellig vinden als je meestemt. Dat kan door een appje te sturen via 088-850-51-52. Ik heb voor jou keuze A. Juanes in zijn zwarte shirt, ook wel

0: kan.
1: Lekker hoor. Of zeg je, nou Francis, ik weet het niet, ik heb toch liever keuze B. Nou, dat kan, dat zijn de dames Atomic Kitten met Whole Again.

Ja, het wordt een battle tussen een heer en drie dames. Dat wordt spannend. Wordt het jouw keuze voor plaat A, Juana in zijn zwarte shirt, ook wel La Camisa Negra? Of kies je toch liever voor plaat B, de dames Atomic Kitten met Hole Again? Ja, wat wil je dus horen met deze warmte? Een zwart shirt of drie dames? Make me whole again. Ik weet het niet. Het is helemaal aan jou. Stuur maar een berichtje via 088-58-51-52. Want ja, whose side are you on? Dat is de vraag. Keuze A of keuze B? En dat vraagt Matt Bianco zich ook af. Je hoort ze nu bij NH.

0: Het was de avond die de rest van zijn leven zou veranderen. Voormalig lid van One Direction, Niall Horan, ontmoette bij een etentje bij vrienden zijn huidige vriendin. En daar schreef hij dit nummer over, Dinner Party. Hoorde je bij NH?
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had namelijk twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Ondanks de hitte werd het een dame of toch drie heren. En er kwamen mooie berichten binnen hoor. Het was keuze A, Juanes in zijn zwarte shirt, ook wel La Camisa Negra. Of had je toch liever keuze B, de dames Atomic Kitten met Whole Again.
2: Rondje van het huis.
3: Alles. Stemmen. Zijn geteld.
0: Oh, zo spannend. Maar toch. De meeste stemmen telden. 95% kiest voor keuze A. Net als ik. Altijd lekker in het zwart, hoe warm het ook is. Juanes.
4: Por favor,
0: eso que sí, la camisa negra.

0: Francis Broekhuizen.
1: Met Francis Broekhuizen.
2: Het is bijna 3 uur, zo dadelijk krijg je van mij... nou, het nieuws van Barbara. En gaan we naar de verjaardagskalender. Kortom, heel veel gezelligheid. Blijf luisteren. Eerst nog even Tina Turner. Two People.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
10: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
12: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
13: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
14: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is iets over drie het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een minderjarige jongen is schuldig bevonden aan het doden van een 17-jarige jongen uit Amsterdam-Zuidoost. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Dat is de hoogst mogelijke straf in het jeugdstrafrecht. De brandweer is nog bezig met werkzaamheden in Hilversum na die grote brand in een autospuiterij van vanochtend. Die brand midden in een woonwijk ontstond toen de eigenaar een auto aan het bespuiten was. En bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena in Zuidoost, Amsterdam, zijn vandaag 27 portretten van Amsterdamse iconen onthuld. Verspreid over de pilaren zijn mensen te zien die veel voor de stad hebben betekend. Van Ramses Shaffy tot Aletta Jacobs. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
20: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
19: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
21: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Ik heb heel veel
26: pijn. Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
26: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Goedemiddag.
29: Met Francis Broek.

0: Ongelooflijk, ik zit even achter mij te kijken naar het clipje. Dat is nogal een bloederige bende, niet te geloven. Sabrina Carpenter en Taste bijna.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Ja, heel gezellig, de verjaardagskalender. Want ik ga die er maar eens even bij pakken. Wacht eens even, Wacht even, 1 seconde.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Zo is het. Ik heb dus nu echt mijn fluitje in de hand. En dan ga ik eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Die gaat er een beetje gek van praten met zo'n toeter in je mond. Het is nog steeds jij de donderdagmiddag hier bij NH. Dus tijd voor de verjaardagskalender. Die kun je doorgeven, even verjaardag. Via 088-850-51-52. Het is de 18e juni vandaag. Letitia, die viert haar verjaardag. 33 jaar wordt ze, dus ik heb nu een toeter in de hand. Inderdaad, dat is zo. Fanny uit Amsterdam wordt 47 jaar. Ook voor jou de toeter. Van hartjes. Ik zie Gregory uit Den Helder. Die plaatst 63 kaarsjes uit. Ook heel mooi gefeliciteerd. En Arnulf, ook in de 60, die mag met pensioen. Nou, dat is een dubbele toeter. Zo is het. Presentatoren Irene Moors en Henny Huisman delen hun verjaardag vandaag. Dus dubbel feest. Van hartjes voor jullie allebei. Hartstikke goed. Nou, wil jij dus ook jouw verjaardag doorgeven? Dan zou ik dat maar zeker doen.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Want die kalender is open. Dan kun je je verjaardag appen via 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Van harte gefeliciteerd.
1: Van harte.
2: Van harte.
0: Wat zeg ik?
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte
1: gefeliciteerd.
0: En nu lekker laid back de warmte vieren met Laid Back en Sunshine Reggae. Goed blijven drinken. Lekker in de schaduw, goed smeren en laat die zon maar komen.

0: Sander kwam gelijk via de app. Francis Kippenvel, dankjewel voor deze. Nou, met plezier hoor, Sander. Sam Fender en Olivia Dean bij NH. En Rain Me In.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je even mee terug naar het jaar 1999. Het einde van het jaar stond toen wereldwijd in het teken van angst voor de Millennium Bug. Kun je het nog herinneren? Computersystemen zouden door het omslaan van het jaartal naar 00 op hol slaan. Wat zou leiden tot wereldwijde voorzorgsmaatregelen. Tenminste ellende. En er werden voorzorgsmaatregelen voor getroffen. Bleek gelukkig allemaal maar een storm in een glas water. In datzelfde jaar gingen series als The Sopranos en SpongeBob SquarePants. Ik ben er klaar voor. In première. En maakte Nederland kennis met de nieuwe vriendin van kroonprins Willem-Alexander. Natuurlijk Maxima Zorgetta. Prachtig stel, onze koningspaar. Maar ook, op 1 januari werd de euro officieel als nieuw betaalmiddel ingevoerd. 1 euro werd vastgesteld, je weet het, op 2,20371 Nederlandse gulden. Alleen, hoe onthield je nou in welke landen de euro als betaalmiddel gold? Nou ja, daar hadden ze een heel handig ezelsbruggetje voor.
3: Welkom op deze persconferentie. Wij wachten met spanning op dokter-ingenieur Baars. Hij komt iets heel bijzonders onthullen. Een commissie heeft zich daar lange tijd mee bezig gehouden. Een manier om te onthouden in welke landen de euro wordt gebruikt. De heer Baars.
4: Ding, flof, bips.
3: Ding, flof, bips. Dat is een vondst die er niet om liegt. Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg. Dat zijn dus de 12 Europese landen die de euro gaan gebruiken. Ding, flof, bips.
0: Ja, handig hoor, ding, flof, bips. Ik weet het nog wel. En mocht je toevallig net de radio hebben aangezet, ik nam je even mee naar 1999. Ding, flof, bips. En luister je toen op deze datum, in dat jaar 1999, naar de radio, was dit een hele grote hit. Het is terug in de muzikale tijdmachine met The Backstreet Boys.
5: Yeah.
0: And I want it that way. Who? That way.
5: You.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Ik ben Edith en kom uit Halfweg.
12: Hallo Noord-Holland, ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.

0: samenwerking af die meer dan 12,5 jaar heeft geduurd. Ziggo zegt deze beslissing nu al kenbaar te maken, zodat Ajax de tijd heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. De man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. De man uit Horen reed zonder rijbewijs met 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol en zo'n 60 kilometer te hard. 2 inzittenden, zijn vrienden, die overleefden het ongeluk niet. Zandvoort maakt zich op voor erg warme, maar ook erg drukke dagen. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt met overlastgevende jongeren is het kustdorp goed voorbereid, zegt een woordvoerder van de gemeente. Politie en handhavers zijn aanwezig, maar van opnieuw een noodverordening is nog geen sprake. Tijdens Pinksteren waren grote problemen met groepen jongeren op het strand. Ze vielen mensen lastig en gedroegen zich asociaal bij strandpaviljoens. Maar over het mooie weer gesproken, zwemmen, ja, dat kan natuurlijk al in een groot deel van onze provincie. Op onze website nanieuws.nl is een overzicht van de plekken waar je goed kan zwemmen en plekken waar je een beetje moet opletten. Langs de hele Noord-Hollandse kust is de waterkwaliteit goed. Dat geldt ook voor het Enkhuizer Zand, het stadstrand van Horen, het marineterrein in Amsterdam en ook bijvoorbeeld de zwemlocaties langs het IJsselmeer en het Twiske. Heerlijk lijkt me dat. Ga jij dan straks nog eens een duikje nemen in Amsterdam?
1: Zeker niet.
0: Nee? Waarom niet?
1: Nee, verschrikkelijk. Buiten zwemmen.
0: Oh. Echt? Ja. Het heerlijkste wat er is.
1: Ja, maar buiten en dan is het allemaal zo donker en ik heb een beetje angst dat er dan een of andere grote vis aan mijn tenen loopt te knabbelen. Dat vind ik zo eng. Ja, nee, ja? Vreselijk. Nee, nee, nee. En drollen die drijven in de stad en zo. Ik vind het allemaal...
0: Nou, dan gaan we een mooi verhaal. Maar goed, er zullen meer mensen zijn zoals jij.
1: Nee,
0: zullen... gelukkig niet zo druk.
1: Nee, dat scheelt ook weer. Hoewel het marineterrein in Amsterdam is altijd echt wel heel erg hip. Maar mega druk.
0: Ja, mega druk. Ga daar vooral niet naartoe. Dat kan ik straks.
1: Dat kan je straks.
0: Meer nieuws en dat overzicht van de leuke locaties om te zwemmen in de app op nanieuws.nl.
1: Barbara, dankjewel. En voor het weer, ik ben heel benieuwd hoe het weer vanmiddag is, Jan Visser.
2: Vanmiddag is het zonnig en warm. Op veel plaatsen komen de temperatuur ruim boven 25 graden uit. Alleen aan de kust is het wat minder zonnig soms en ook minder warm, zo rond 20 graden. Er is weinig wind. In de loop van vanavond en de komende nacht neemt de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Morgen is het echter tot in de middag weer zonnig, maar wel heet. Op veel plaatsen wordt het in de middag ruim boven 30 graden. En vanwege de hoge luchtvochtigheid doet het benauwd warm aan. Later op de middag ontstaan enkele flinke regen- en onweersbuien.
1: Jan, dankjewel. Ik ben wel blij met die een beetje regen. Dat is goed voor mijn planten en ook voor jouw planten. Maar gewoon eerst even lekker genieten van het mooie weer. Kijk ik even naar de Noord-Hollandse wegen, hoe het daar staat. ANWB zegt A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. 11 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En als laatste de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Nieuwemeer tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Nieuwemeer staat 5 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Ik heb heel veel zin in die Remix, dus die ga ik voor jou draaien. Komen ze.

0: Gezellig dat je meedenkt met wat ik kan draaien voor je. Deze heel graag voor jou gedraaid, Christina uit Hippolytus Hoef. Jij wilde Brooke Fraser en jij kreeg Brooke Fraser. En Something in the Water.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, want jij kan meebepalen wat ik zo dadelijk voor jou ga draaien. Het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag is het moment om mee te stemmen in het Rondje van het huis. Twee liedjes heb ik uitgekozen. Keuze A, keuze B. Je weet het inmiddels. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. 088-850-51-52 is het nummer waarop je kunt appen. Ik heb voor jou, omdat het warm is, lekker naar het strand met dit weer, Riguera en Vamos a la Playa op keuze A.
4: Vamos a la playa. Vamos a la playa.
0: Ja, ik zou het al weten hoor. Keuze A. Of toch liever keuze B. Drink met je billen bloot een pina colada uit een kokosnoot. Dan kies je voor Rupert Holmes en Escape, de pina colada song.
5: Yes, I like pina coladas. Getting caught in the rain.
0: Ja, dat is echt een fijne hoor. Jemig, jemig, jemig, jemig, jemig, jemig. Maar ja, ik bepaal niet, jij bepaalt. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? Kies het keuze A, Riguera en Vamos a la Playa. Of toch liever keuze B, Rupert Holmes en Escape, de Pina Colada Song. Waar heb jij zin in? 088-850-51-52 kun je appen A of B. En ik wacht op je berichtje, hoor. Als je vriend van de radio, Waiting on a Friend, The Rolling Stones.

0: Hij schreef dit nummer naar aanleiding van de eerste ontmoeting met zijn vrouw. De verwarring, de intensiteit, het gevoel alsof alles ineens anders was. Het was als een fever dream, een koortsdroom. Alex Worden hoorde je bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, de meeste dromen zijn bedrog, maar niet dat je kon kiezen via de app van NH. 088-850-51-52. Dank je wel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes voor je waar je uit mocht kiezen. Keuze A was Riviera y Vamos a la Playa. Of had je toch liever keuze B? Rupert Holmes en Escape, de Pina Colada Song. Nou, de stemmen zijn geteld.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, die zijn geteld en de meeste stemmen waren 85% voor deze. Keuze A. Zometeen na het nieuws van 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Dennis Hoebe. En onze eigen wandelprins Jelmer. En wij spreken elkaar morgen weer om 2 uur voor 4 uur lang, jij en ik. Blijven drinken, goed smeren en wens ik je een hele fijne dag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetter?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
8: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: Dit is een huidtip.
10: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een huidtip.
11: Uit het prachtige Haarlem.
12: Hilco uit het zonnige Annapolona.
13: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
14: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 4 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een vissersboot en een zeiljacht zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Waddenzee in de buurt van Texel. De mast van het zeiljacht brak daarbij af. Er zijn geen gewonden gevallen. Bij de ingang van de Johan Cruijff Arena zijn vanaf vandaag 27 portretten te zien van Amsterdamse iconen. Ja, het zijn mensen die veel voor de stad hebben betekend, van Ramses Shaffy tot Aletta Jacobs. En de man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 3 vertragingen. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Daar is een te hoog voertuig die de boel een beetje ophoudt. Je hebt daar 5 minuten vertraging momenteel. A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 minuten. En de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de afrit Abbenes en Leimuiden. Dat doe je er 5 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
19: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
20: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
26: Appetito.
25: Appetito.
27: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
28: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
29: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
28: Echt?
29: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
30: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
31: Vandaag de dag
32: met Dennis Hoebe.
18: Pas op je teller.

0: Ja, Prince. Die hield ook wel van een beetje mooi weer. Het enige wat ze aan had was een Raspberry Beret.
1: Oh.
0: Daar gaat dit over. Ik zie jou, jij denkt, oh, gaat dat hier over?
1: Ik ben wel benieuwd hoe die eruit zou zien naakt.
0: Prince?
1: Ja.
0: Nou, dat kan ik je laten zien.

0: Het is donderdag en zoals je hoort, Patricia die is even aan het genieten van een paar welverdiende dagen vrij. Ze is volgens mij naar Spanje. Hè?
1: Ze is heerlijk naar Spanje. Ik heb al eventjes een appje gehad vanmorgen. Toen stond ze bij de huurauto's en ze ging als de wiedeweer richting het zwembad. Dus ik denk dat ze daar inmiddels wel ligt.
0: Nou, voor het weer hoefde ze niet te gaan, hè? Want het is hier natuurlijk ook gewoon bloedje heet.
1: Nee, sterker nog, ze heeft de vakantie half omgegooid omdat het daar te warm zou worden. Dus
0: Nou ja, in ieder geval vandaag de dag. En zeiden ze nou dat het donderdag was of woensdag? Want volgens mij is het gewoon woensdag, hè, vandaag.
1: Nee, het is donderdag.
0: Het is donderdag. Maar hier staat woensdag, hè?
1: Ja, maar
0: het staat hier woensdag, hè? Dat heb jij neergezet, hè?
1: Maar het staat toch gewoon nog van gisteren?
0: Ja, dat kan dus niet, hè? Mensen raken daar van in de war.
1: Het is hartstikke donderdag vandaag.
0: Het is super donderdag. En je bent welkom bij Vandaag de Dag tot 7 uur. Het is vandaag 18 juni, de dag dat in 1815 Napoleon wordt verslagen bij Waterloo. Daar is een liedje over gemaakt.
1: Waterloo.
0: Precies. Doet het nog steeds heel goed in bepaalde scenes, dat liedje.
1: Hè? Zeker.
0: Waterloo, wordt lekker op gedanst, wordt lekker op verkleed. En er wordt heerlijk gedragged bij dat nummer.
1: Gedragged.
0: Toch? Ja, is wel het geval.
1: Absoluut, ja, dat is wel het geval.
0: Het is ook de dag dat in 1908, dit is echt een verhaal, voor het eerst de tv werd beschreven. Ja. Het was een soort visie in de toekomst. Hij bestond nog niet. Er was ook geen tv. Er was meer een soort gedachte van, kijk, als er ooit iets zou zijn waarmee we bewegend beeld zouden kunnen laten zien en dat we in de huiskamer zouden hebben staan, dan noemen we dat tv. En dat werd gedaan door Campbell Swinton. Uiteindelijk in 1920 begon het een beetje vorm te krijgen. Nou ja, en vandaag de dag is het eigenlijk alweer op zijn retour.
1: Het was een beetje zoals AI. Ik denk dat we een jaar of 10 geleden ook wel hebben gezegd, nou, ooit kunnen we echt dingen laten schrijven en kunnen we gewoon met één knop op de toets op de knop.
0: Eén druk op de knop.
1: Dank je. Kunnen we gewoon de computer alles laten verzinnen? Nou, dat was deze beste. Campbell Swinton heeft het eigenlijk ook gedaan, maar dan over de tv.
0: Ja, over dat AI, daar kunnen we wel een keer een discussie over voeren, hoor. Ik geloof niet dat AI de wereld overneemt. Geloof ik niks van. Jij wel, hè? Ja,
1: ik ben er best wel bang voor.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ja, ik ben echt zo'n bange piepert.
0: Nou, dan gaan we dat nu even, dat beeld even uit je hoofd halen.
1: Ja.
0: En dan ga ik je een ander beeld geven, want die heb je nog beloofd. Heb ik jou beloofd gekregen? Ja, kijk, dit is wat jij graag wilde zien.
1: Oh, kom eens hier.
0: Nou. Ik geef nu mijn telefoon aan Jelmer. En hij ziet een foto van een naakte prins.
1: Ja, ik snap niet dat hij ooit heeft gezegd dat hij hetero was. Want dat slaat echt nergens op. Maar het is wel een beeldige man, hoor.
0: Nou, met deze woorden gaan we snel naar de muziek.

0: Nou, deze vrouw die gaat gewoon zitten. Die denkt, ik moet weer een nieuwe hit hebben. Dan typt ze wat letters op een papiertje. Dat zingt ze vervolgens in en ze heeft een hit.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, zo gaat het bij Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hoorde je hier zo bij NH, bij Vandaag de Dag. We gaan het hebben over de egel, want ja, je hoort het misschien wel wat vaker. Het gaat niet zo heel erg goed met het beestje. In Amsterdam-Noord willen ze de egel redden en zijn daarom de egelwerkgroep gestart. Onder andere Floor Hallema, die is van deze werkgroep. Floor, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom gaat het niet goed met de egel?
3: Het gaat slecht met de egel. Sinds 30 jaar is 50% afgenomen. En ja, er zijn verschillende oorzaken. Het klimaat heeft invloed. Afname leefgebied door verdichting. Steeds meer bouw natuurlijk. Door insectsterfte, door pesticiden en stikstof. En door afsluiting van tuinen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En natuurlijk verkeersslachtoffers. Het gaat echt slecht.
0: Ja, het is een enorme afname. Hè? 30 jaar 50%. Dat is echt hartstikke veel. Waar is de egel eigenlijk goed voor? Behalve dat het schattig is en leuk.
3: Ja, de egel is eigenlijk een klein roofdier. En hij is ontzettend schattig, maar het is gewoon een roofdiertje. Die slakken eet en rupsen. Hè. Het is, roofdieren zijn er om de natuur in balans te houden, als het ware. En een egel eet bijvoorbeeld 40 slakken per dag. Rupsen, ze eten alles en nog wat. Of per nacht, moet ik zeggen. En je hebt ze gewoon nodig voor die natuurlijke balans. En ja, als we ze kwijtraken, ja, zonde.
4: En nu is het natuurlijk zo dat we vooral door het weer heel goed gemust zijn. Dus we willen die egels natuurlijk allemaal gaan redden. Hoe moeten we dat een beetje doen? En dan heb ik al wel ervoor gezorgd dat er in mijn hekwerk een gat zit. Dus dat ze van tuin naar tuin kunnen gaan. Die weet ik toevallig. Maar wat kunnen we allemaal nog meer voor ze betekenen?
3: Nou, dat is echt fantastisch. Dat is echt de basis. Zorg voor toegang tot je tuin. Gooi ook wat tegels eruit. Een egel erin, tegels eruit. Zorg voor wat schuilnatuur in je tuin. Een takkenrail of een hoopje troep. Dat je het hele jaar laat liggen. Want ook in de zomer gaan vrouwtjes nestelen natuurlijk. Zoeken een rustig plekje in jouw tuin. Zet af en toe een bakje kattenvoer neer in de nacht. Vooral als je overdag egeltjes zit. Zet een bakje water neer. Vooral nu is heel belangrijk. Een van onze werkgroepen, Tamara, heeft zelfs een bakje ontworpen om bij watertappunten in het raster te zetten voor egeltjes. Nou ja, dat soort dingen kun je doen. Heel belangrijk, koop inheemse, biologisch, gifvrij opgekweekte planten. Omdat die de insecten aantrekken die deze egels eten. En zal ik ook vertellen wat wij doen in Noord voor de egels?
0: Ik wilde het net vragen.
3: Oké, leuk. Nou ja, mensen vertellen dat ze allemaal hun tuinen moeten openen, zoals jij. Maak een gat erin, maak een heg, leg een egelsnelweg aan met een paar tuinen naast elkaar op die manier. Maar wij hebben een egelburcht gemaakt. De natuurlijke proberen te nabootsen met stenen en zand. Een heel groot complex is dat, waar meerdere kamers in zitten.
0: Zo.
3: Die opgaat in de ruimte. Op een plek waar heel veel groen is weggehaald en heel veel verdichting is, maar we nog steeds wel egels zien. Maar er is geen schuilnatuur meer.
4: Maar heel even terug naar die enorme burcht. Dat klinkt ook wel als iets wat je niet zomaar eventjes in je tuin in elkaar flanst.
3: Nee.
4: Hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Nou, dat is een stukje openbare ruimte. Hebben we dat voor elkaar gekregen met subsidie, met studies doen. En twee dames van onze werkgroep hebben zich daar enorm over ontfermd. En met een hele hoop vrijwilligers en samen met de gemeente dat mogen aanleggen. Het was wel een dagwerk.
0: Ja, dat kan ik me wel eens voorstellen, ja. Nou, ga verder.
3: Oh nee, sorry. Nee, ja. En wat we verder doen, we hebben egelhokken uitgedeeld in Noord. Van het model Hatchie Home. Dat is heel belangrijk. Dat is een door de egelbescherming goedgekeurd model. In bijna alle andere hokken kunnen die egels longontsteking krijgen. Dus je moet echt het Hatchie Home model hebben. Omdat die goed ventileert. Verder hebben we egeltrappetjes laten aanleggen in vijvers met harde kaders. En zijn we in gesprek om nog meer dat soort dingen te doen. Omdat egels, als ze water drinken bij een vijver, erin kunnen kukkelen. Ze kunnen zwemmen, maar als ze niet meer die kade op kunnen, gaan ze alsnog dood. Dus in die wijk, die nu ook onze pilotwijk is geworden, de Vogelbuurt, zijn egeltrappetjes aangebracht omdat daar echt iets van 5 of 6 verdronken egels in een vijver lagen.
0: Ja, dat wil je natuurlijk niet. En Floor, ja, ik kan me zo voorstellen als egels een favoriet mens zouden mogen uitkiezen, dat jij dat dan bent. Samen met je collega's van de werkgroep.
3: Ja, collega's. Ja,
0: met z'n allen natuurlijk. En ik kan me ook voorstellen dat voor mensen voor wie het allemaal een beetje te snel is gegaan en die nu misschien onderweg zijn en denken, ja, ik vind het interessant, ik wil wat doen, dat er wel een website is waar ze deze informatie kunnen vinden, hè?
3: Ja. Die is, dat heet zo, egelwerkgroep.nl. Nou, alles staat erop wat je wil weten.
0: Heerlijk, we gaan er met z'n allen kijken. En fijn dat je dat even kwam toelichten in de uitzending. Floor Hallema van de Egelwerkgroep Noord, hartelijk dank. En fijn dat jij met je collega samen je nek uitsteekt voor de egels. Want ze verdienen het.

0: schijnt goed te zijn, hè, met warm weer. Dat je niet aan de koude drankjes gaat, maar dat je juist een theezakje pakt en even in het hete water doopt en dan een lekker theetje gaat drinken. Hydrateren.
1: Ja, maar ik vind dat een raar idee.
0: Maar het is wel, het werkt wel.
1: Het werkt niet.
0: Het werkt echt.
1: Nee.
0: Maar goed, daar hoeven we ook verder geen discussie over te gaan voeren. Als jij lekker aan het bier wil, dan neem jij het bier. Neem ik een theezakje. Samen met Bob Marley, Could You Be Loved, hoorde je. We gaan het ook hebben over de hitte zometeen. En daar kun je over meepraten. Het is, ja, het is warm. Dat is denk ik iets waar we het met z'n allen over eens zijn. Misschien wel een beetje te warm.
1: Nou, morgen
0: of zijn
1: helemaal.
0: We aan het zeuren?
1: Nou, ik denk een beetje van beide. Toch?
0: Ja.
1: En morgen wordt het gewoon nog 5 graden warmer. Dus morgen zeuren we sowieso niet. Morgen is het echt heel heet.

0: Het hittepan is in werking.
1: Ja.
0: Het is code geel vanwege de benauwdheid en de warmte. En ja, hoe ga je daarmee om? Ik kan me ook voorstellen als je wat ouder bent dat het allemaal wat lastiger is. En dat je wat lastiger warmte kwijtraakt. Hoe ga jij daarmee om als luisteraar van NH? Heb je een goede tip om een beetje te verkoelen? Heb je misschien een idee wat je kan doen als het zo warm is? Meld je even via 088 850 51 52. Kunnen we het daar zo meteen uitgebreid samen over hebben.
2: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ik ben Rob uit Herengewaard.
10: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
11: Ik ben Ger uit Dirk.

0: Het is 4:30. In Bergen is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een vissersboot en een zeiljacht zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Waddenzee in de buurt van Texel. De mast van het zeiljacht brak daarbij af. Er zijn geen gewonden gevallen. Reddingsboten uit Oudeschild en Den Helder, een vliegtuig van de kustwacht en een politiehelikopter werden ingezet. Hoe die botsing kon gebeuren, dat is nog onduidelijk. Ziggo stopt volgend jaar zomer als hoofdsponsor van Ajax. Het bedrijf heeft besloten het aflopende contract niet te verlengen. Het huidige sponsorschap begon op 1 januari 2015. Ze ronden dus nu een samenwerking af die meer dan 12,5 jaar heeft geduurd. Ziggo zegt deze beslissing nu al kenbaar te maken, zodat Ajax de tijd heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. De man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. De man uit Horen reed zonder rijbewijs met 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol en zo'n 60 kilometer te hard. 2 inzittenden, zijn vrienden, overleefden het ongeluk niet. Enkele minuten voor het ongeluk is een filmpje gemaakt waarop te zien is dat de man 189 kilometer per uur reed, waar normaal 130 was toegestaan. Zandvoort maakt zich op voor erg drukke dagen. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt met overlastgevende jongeren is het kustdorp goed voorbereid. Dat vertelt tenminste een woordvoerder van de gemeente. Politie en handhavers zijn aanwezig, maar of er weer een noodverordening komt, dat is nog onduidelijk. Tijdens Pinksteren waren er grote problemen met vervelende jongeren op het strand. Ze vielen mensen lastig en gedroegen zich asociaal bij strandpaviljoens. En bij de ingang van de Johan Cruijff Arena zijn vandaag 27 portretten van Amsterdamse iconen onthuld. Het gaat om iconen die veel voor de stad Amsterdam hebben betekend. Van Ramses Shaffy tot Aletta Jacobs. De arena schenkt de stad het kunstwerk, allemaal nog ter ere van 750 jaar Amsterdam. Ja, onder hen, onder die iconen, zijn ook belangrijke figuren uit de buurt, dus uit Amsterdam Zuidoost. Zoals bijvoorbeeld Pa Sem. Ah. Ja, Pa

0: Ik zou zeggen, meer van dit soort plekken in Amsterdam om de Amsterdammers te eren die wat betekend hebben voor de stad.
1: Zo is dat. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: En wie weet krijg jij er ook wel een keertje eentje.
1: Dat zou mooi
0: dat
1: zijn.
0: Dat zou leuk zijn, hè? Gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Wat voor weer kunnen we verwachten?
2: Vanmiddag is het zonnig en warm. Op veel plaatsen komen de temperatuur ruim boven 25 graden uit. Alleen aan de kust is het wat minder zonnig soms en ook minder warm, zo rond 20 graden. Er is weinig wind. In de loop van vanavond en de komende nacht neemt de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Morgen is het echter tot in de middag weer zonnig, maar wel heet. Op veel plaatsen wordt het in de middag ruim boven 30 graden. En vanwege de hoge luchtvochtigheid doet het benauwd warm aan. Later op de middag ontstaan enkele flinke regen- en onweersbuien.
0: Ja, dan de ANWB Verkeersinformatie. 5 vertragingen momenteel. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar doe je er 5 minuten langer over. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Bad Oevedorp. Er staat een kapotte auto. Rechte rijstrook is daar dicht. 3 minuten. A7 Zaanstad Horen. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. 8 minuten. En de A7 Horen Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesandijk. 6 minuten. De laatste, dat is de A7 Heerenveen Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever. Daar doe je er ook 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Ja, het is warm, dus we hebben ons best gedaan om lekkere zomerse muziek voor je uit te zoeken. En onder die categorie is dit nummer wel te plaatsen. Mink DeVille hoorde je en de Spanish Troll.

0: NH. Vandaag de dag.
1: En over die warmte gaan we het ook hebben, want ja, waar moet je het zoeken van de hitte, hè? Veel mensen die zijn op zoek naar verkoeling. Heb jij een airco thuis?
2: Ik heb geen airco thuis, maar ik heb wel het geluk dat wij op een hoek wonen en dus kunnen we de deuren tegen elkaar opzetten, zeg maar. Ja. Tegen elkaar openzetten. Dus dat betekent dat er altijd een tochtje is. En dat maakt het echt beter te doen.
1: Ja, dat is net aan te doen.
2: Ja, en bij jou? Te doen.
1: Ja, ik heb wel zo'n mobiele airco, weet je wel. Dus die kan je lekker een beetje op de slaapkamer richten of zo. Waardoor je in ieder geval goed kan slapen. Want dat is natuurlijk altijd wel een ding. Als het zo warm is, dan lig je daar in je bed te zweten. Dat is niet altijd lekker.
2: Nee, dat is zeker niet altijd lekker. We hebben een ding gekocht. Ik weet niet precies hoe het heet.
1: Zo'n propeller die aan je lamp hangt.
2: Ja, nee. Oh. Het is best wel mooi. Het lijkt een beetje. Ja, het is een soort luchtstroomapparaat.
1: Snap je wat ik bedoel? Meer design dan functioneel.
2: Ja. Ja, en we hebben hem Icy genoemd.
1: Oh, leuk.
2: Ja, dat is de naam. Dus we zeiden gisteren toevallig zullen we Icy weer eventjes in onze slaapkamer zetten. Dus dan is het weer tijd voor een trio.
1: Nou, wat heerlijk zeg. Wat een gezelligheid. Zouden we zo een inkijkje krijgen in jouw slaapkamer.
2: Ja, dat is ongelooflijk fijn.
1: Nou, we hebben het dus over de warmte en je kunt erover meepraten. 088 850 51 52. Wat doe jij om verkoeling te zoeken? Wat doe je in de warmte om het überhaupt een beetje vol te houden? Zijn er van die oma's trucjes waarvan je zegt, nou ja, als je dat doet, dan kun je lekker snel verkoeling krijgen? Dan kun je melden via 088 850 51 52. En via de app ook, onder hetzelfde nummer. Er zijn er wat appjes binnengekomen. Jij hebt ze een beetje bijgehouden, Jelmer.
2: Absoluut. Mike die stuurt, ik heb een voetenbadje met ijsblokjes. Sander die zegt, ik ga gewoon lekker naar zee. Dat is altijd het beste idee. En Pim die zegt, minder klagen zorgt ook voor verkoeling.
1: Nou, dat is wat een wijsheid, zeg.
2: Ja. Het kost ook natuurlijk energie.
1: Klagen.
2: En klagen, kletsen.
1: Ja, dat kost zeker energie. Hey, weet je wat ik altijd leuk vind om te doen met dit weer? Lekker naar een festival gaan. En nou staat Pinkpop voor de deur.
2: Absoluut.
1: En nou denk je, ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet door vanwege de warmte. Nou, dat gaat mooi wel door, want ze hebben namelijk maatregelen genomen. Er is gratis water daar zo. Ze hebben, ja, het festivalterrein is erop gebouwd, zegt de organisatie, om het festival door te kunnen laten gaan. Dus ja, dat zou een hele leuke bezigheid kunnen zijn voor komend weekend. Maar ja, je zou bijvoorbeeld ook lekker kunnen gaan lopen. En het hitteprotocol is van kracht inmiddels. En waar veel evenementen worden afgelast vanwege de hitte, gaat ook de grachtenloop in Haarlem gewoon door. Dat is dus 10 kilometer hardlopen. Hè? En dat op de warmste dag van de hittegolf. Ik ga daarover praten met Mischa Korsek. Mischa, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij hebt, jij bent er even langs geweest vandaag. Je hebt even gekeken hoe ze zich daar voorbereiden. Wat doen ze eigenlijk om het te kunnen laten doorgaan?
3: Nou, zouden we in ieder geval in de gaten hoe het weer verloopt en hoe de mensen daar lopen. En op dit moment zijn ze eigenlijk bezig met duizenden bekertjes aan het pakken om mee te nemen naar het evenement. Want de devies is echt, blijf vooral drinken. Er zijn heel veel sponsen, er zijn sproeiers. Nou, het is een evenement van 10 kilometer. In die bloedhitte, ja, toch best wel gevaarlijk. Zeker als je ook kijkt naar afgelopen maand, naar evenementen, hardloop-evenementen, waar toch een paar keer mis is gegaan. Er zijn zelfs een keer twee mensen zijn daar overleden. Dat is nog niet helemaal duidelijk of dat aan de hitte lag. Maar ja, je kan natuurlijk wel een beetje bedenken dat dat niet heeft geholpen. Dus ik vroeg Milana Teunissen van de organisatie of het wel verantwoordelijk was om zo'n evenement te houden.
4: Nou, we moeten ook goed in ons achterhoofd houden dat wat er is gebeurd de afgelopen tijden, dat wel allemaal op lange afstanden was. Het waren allemaal halve marathons, al dan niet hele marathons, overdag. Wij lopen nu 's avonds, het gaat morgen ook in de avond. De temperatuur zal gaan zakken en we lopen geen halve marathon.
1: Ja, zij vinden het dus wel verantwoord. Ik moet zelf zeggen, als ik het idee heb dat ik naar de supermarkt moet lopen, dan vind ik het al ver met dit soort temperaturen. Maar 10 kilometer is niet echt niks, toch?
3: Het is niet niks. Het zijn natuurlijk geoefende mensen. Mensen die misschien wat vaker naar de supermarkt lopen. Maar ze hebben natuurlijk wel gekeken. Als het echt te veel wordt, het is eigenlijk 2 keer 5 kilometer. Dus 2 keer hetzelfde rondje. Dus als het na 1 rondje al niet gaat, kunnen ze het al stoppen. Dus dat houden ze goed in de gaten. Nou ja, wat ze zei, het is 's avonds. Het zou wat koeler moeten zijn. Dus ja, voor de rest is het goed in de gaten houden. Maar ja, ze willen het echt heel graag door laten gaan. En ze gaan niet van tevoren al zeggen van, we gaan het toch niet doen. Ondanks dus meerdere evenementen in het land die dat wel doen.
1: Ja, want anders zijn de sponsors boos misschien. Dat zou natuurlijk nog kunnen.
3: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, dat weet je nooit. Ga jij zelf eigenlijk nog een beetje verkoeling zoeken? Michel, of zeg je van, ik ga gewoon lekker die marathon lopen? Of tenminste die...
3: zeker geen marathon lopen. Nee, zeker niet. Maar verkoeling wordt het ook niet. Want ik heb een vrij uitgebreid etentje zaterdag. In plaats van barbecue moeten we echt flink aan de bak. Dus we staan met 4 man in de keuken vanaf vrijdag. Oh. En zaterdag ook. Dus dat wordt nog wat.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel gezellig. En fijn dat je dit even wilde komen toelichten. En dat we weten dat het daar gewoon lekker allemaal doorgaat. Die grachtenloop in Haarlem dus. Dankjewel en succes. En wij gaan erover verder praten hier zo over de warmte en wat je kunt doen. En of het een goed idee is om lekker een grachtenloop te gaan doen. Of dat je misschien beter gewoon...
2: naar het strand kan gaan of zo. Praat er gewoon over mee.
1: Het strand lijkt me ook niet heel erg.
2: 58 51 52.
1: Wat lekker overgenomen dit.
2: Lekker, hè?
1: Ja.
2: Dat doe ik.
1: Kan ik aan jou wel overlaten. Aan het stuur, dames en heren. Jomar. En dit is Dua Lipa.
2: Oh, echt.

0: Dua Lipa en I Could Be The One.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: We hebben het over de warmte, we hebben het over de tips om een beetje de warmte door te komen, om verkoeling te zoeken en misschien leuke activiteiten die je kunt doen tijdens die warmte. En daar heeft Rinette wel een idee over. Rinette, goedemiddag.
2: Goedemiddag, allereerst. Ik heb wel Jelme gesproken. Hulde voor Jelme vorige week. Schitterend op een mooie binnenkomst. Echt fantastisch. Dat moet ik nog wel even kwijt.
3: Ik heb 25 kilometer gewandeld, Dennis.
0: Oh ja, dat was vrijdag. Ja, daar heb ik dat meegekregen. Ja, ik heb dat inderdaad gezien, ja.
2: Ja. Wie wist dat nou niet?
3: Maar dat is lief van jou. Dat vind ik echt.
2: Ja, maar ik heb er echt diep respect voor. Je ziet mij niet. Ja, ik wandel naar mijn auto.
0: Nou, kijk. Dat vind ik ook wel een prestatie, hoor, met dit weer.
3: En als je dan in die auto gaat zitten, waar ga je dan heen om verkoeling te zoeken?
2: Nee, ik ga er alleen in zitten als ik weg moet of zo, hoor. En er zit een airco in, maar ik zit airco in en muziek. Nou, dan kan mij niks gebeuren.
0: Nee, dan. Maar goed, het is dus warm, Ridette. En volgens mij heb jij wel een lekker plannetje om de vrijdag door te komen morgen, hè?
2: Nou ja, ik zat te denken van lekker even naar het strand. Maar niet 's morgens of 's middags, maar lekker zeg maar een uur of 5, 6. Dan is het wat koeler. Ah, dan kan je lekker tot 9 uur blijven zitten. Je hebt ook geen last van parkeerproblemen.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, en gewoon lekker relaxen.
0: En welk strand zoek je dan op, Rinette?
2: Meestal kan het zo. Want mijn vriend woont in Schagen. Dan kan het zo geen 10, 11 kilometer hier vandaan.
0: Ah ja, is dat een mooi... Ik ken dat strand eigenlijk helemaal niet. Is dat een mooi strand?
2: Daar heb ik geen verstand van. Ja, ik vind het gewoon lekker daar ook. En ja. Je hebt meerdere strandopgangen, dus je kan ook kiezen een plek waar het rustiger is. Ja. Ik heb ook een nudiste strand. Ja, daar kom ik niet.
0: Daar kom je niet, nee.
3: Dat is het zeker
2: nee, ik wil de mensen niet wegjagen.
0: Maar ben jij een strandganger in de zin van dat je dan lekker gaat lopen? Of ga je daar op een handdoekje liggen? Of ga je bij zo'n strandtent zitten en dan lekker een wijntje bestellen? Of hoe doe jij dat op dat strand?
2: Nou, ik ben al sowieso geen wijndrinker. Ik ben heel onrustig. Maar op het strand, dan kan je geen kant op. Dus dan ga ik lekker zitten. Heb ik boek, puzzelboek, lezen, muziekje. Gewoon en dan lekker samen genieten. Gewoon. Maar dan heb ik ook rust. Omdat ik geen kant op kan. In vakantie is ook, dan heb ik ook rust.
0: Ja.
2: In mijn hoofd en in mijn lijf.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Dat wordt, ondanks de hitte, wordt het een topdag voor jou. Ik wens je een mooie stranddag. En als je dan de muziek meeneemt, ik zou lekker NH meenemen.
2: Ja, nou, ik heb een MP3-speler waar radio op zit, dus dat kan.
0: Nou.
2: En ik wil even zeggen, waarom gaan mensen in godsnaam een marathon lopen? Ja, het is maar 10 kilometer. Kijk, in een warm land, als het heet is, zijn mensen rustiger qua bewegen. Ze lopen rustiger, weet ik wat. En hier moeten we gaan rennen en allerlei gedoe. Ja, want de sponsors, nou, sorry.
0: Ik snap
2: het gewoon niet. Mensen hebben het nog steeds niet door hoe het werkt met de warmte.
0: Nee, maar gelukkig hoeven wij niet mee te doen, hè?
2: Nee. In die zon, in die hitte, waarom?
0: Ja.
2: Hou op alsjeblieft, denk om je lijf. Die roept vanzelf van, doe rustiger aan.
0: Ja.
2: De mensen luisteren niet.
0: Nee, nou goed, gelukkig heeft iedereen zijn eigen keuze... en mogen ze die keuze maken zoals ze willen.
2: Ja, maar ik bedoel, luisteren naar
0: wij zouden
2: lijf,
0: het niet doen,
2: niet
0: hè? Wij zouden het niet doen.
2: Zeker weten, ik ga lekker hier heel verder luisteren.
0: Nou, wat fijn, Rinette. Dankjewel dat je even in de uitzending was. En fijn dat je morgen een lekkere stranddag gaat hebben. Ik ben, als ik er ben, dan is Jos Blomqvist er ook al. Jos Blomqvist is er altijd. Maar als ik er ben, dan wil ik hem altijd eventjes in de uitzending hebben. Vind ik altijd gezellig om even met hem te praten. Jos, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag Dennis.
0: Hoe is het met je?
4: Ja,
0: het
4: is wel leuk.
0: Nou, fijn je weer te spreken. Ik kan me zo voorstellen dat jij ook wel een idee hebt over wat we kunnen doen met de warmte.
4: Nou, ik kwam vanmiddag een heel leuk filmpje tegen van Claudia de Breij uit 2016. Die had het over het hitteplan van het RIVM. Mm-hmm. Als je nou nog een keer rechts wil lachen, dan moet je dat een keer kijken. En je moet erbij onthouden, zei ze expliciet, dat die mensen daarvoor betaald wordt.
0: Oh ja, want het zijn waarschijnlijk allemaal open deuren die er dan...
4: Ja. Maar goed, weet je, we hebben het al zo vaak gehad dat het warm is. Het is niet nieuw. Het komt nu misschien wat vaker voor, maar de 30, 32 graden hadden we vroeger ook. En wat ging je dan doen? Dan deed je het rustig aan.
0: Ja.
4: En als het erg warm was, dan ging je even onder de douche staan en dan ging je weer verder. Dus doe even gewoon.
0: Maar ja, wat wel zo is, Jos. Kijk, ik was vorige week was ik even shoppen, precies een week geleden. En toen heb ik op een gegeven moment, ik liep er in mijn t-shirt. Ik denk, ik ga even een trui halen, want het is gewoon koud. Dus een week geleden. En we moeten dan toch ineens moeten we weer wennen dat het dan ineens zo heet is.
4: Ja, maar goed, weet je, gelukkig zijn we een evolutie van duizenden jaren. En we zijn erop gebouwd, dus we redden het wel.
0: Ja, dat is waar. Ik zie, terwijl jij dit allemaal zegt, Jos, zie ik Barbara naar de airco lopen. Ja. Gaat het goed, Bar?
5: Ik vind het maar zo koud hier. Maar
3: ja, het is heel ik heb koud het echt, hier.
5: Nee, serieus.
3: Ja, echt.
5: Weet eens dat ik niet weet hoe die airco werkt. Dit storm bevriest hier gewoon in de studio. Serieus.
0: Maar niemand weet hoe die airco werkt hier.
5: Nee, jij ook niet.
0: Nee.
5: We weten namelijk niet of min of dat kouder is of warmer.
0: Nee, precies. Ja, dat is wees voor Jos. Laten we dit even bij Jos inleggen. Jos, als je de airco harder zet, gaat dan de temperatuur hoger of gaat hij dan harder koud blazen?
4: Dat hangt er vanaf. Als het de airco is die harder gaat, dan wordt het kouder. En als je de temperatuur omhoog zet, wordt het warmer.
0: Maar we zien alleen een plus en een min.
5: We zien -3 of -4.
4: Dan zou ik hem op -3 zetten.
0: Min, hè?
5: Ja, dus niet -4, want dat is dan te koud, ja.
4: Ja, want dan moet je in de verpakking.
3: Moet wel eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat we met al jouw wijsheden, Jos, dat we dit onderwerp gaan afsluiten. Fijn dat je even in de uitzending was.
4: En Dennis, ik ben vanmiddag nog wel naar de sportschool geweest, hè?
0: Dat meen je?
4: Ja, zeker.
0: Lekker bezig. En was daar de airco aan?
4: Nou, dat is een hele grote zaal, dus hij staat wel aan, maar je merkt het niet wel.
0: Oh ja, oké, dus het was even goed nog wel warm.
4: Dus ik ben redelijk voor gieter gespeeld vanmiddag.
0: Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Wel goed dat je het hebt gedaan en lekker fit blijven op deze manier. Fijn dat je in de uitzending was, Jos Blomkes was dat. En we gaan het onderwerp afsluiten. Het zal ongetwijfeld hier en daar nog wel even voorbij komen. Het woord warmte en wat is het heet, hè? Of in dit geval bij Barbara. Wat is het koud in de studio?
3: We blijven Hollanders, hè. We hebben het over niets liever dan het weer.
0: En dat blijven we gewoon lekker doen.
3: Dat blijven we gewoon lekker doen.
0: Ook nog een paar andere onderwerpen zometeen. Na 5 gaan we het onder andere... Nou ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Dat weet jij, hè?
3: Ja, ik weet het, maar nu even niet.

0: Tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef me liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens, uw meubelen, onze passie.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
11: Ik ben Trudy uit Graft.
12: Ik ben Nico uit Berkhout.
13: Ik ben Bana uit Amsterdam.
14: Ik ben Vincent uit Schorl.
15: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
16: Ik ben Peter uit Haarlem.
17: Thuis in heel
18: Het is 5:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Verschillende evenementen in Noord-Holland in de buitenlucht nemen de komende dagen maatregelen vanwege de verwachte hitte de komende dagen. Een vissersboot en een zeiljacht zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Waddenzee in de buurt van Texel. De mast van het zeiljacht brak daarbij af, maar vielen geen gewonden. En bij de ingang van de Johan Cruijff Arena zijn vandaag 27 portretten van Amsterdamse iconen onthuld. Verspreid over de pilaren van de arena zijn mensen te zien die veel voor de stad hebben betekend. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de ANWB Verkeersinformatie. 6 vertragingen, totale lengte 25 kilometer. 40 minuten doe je er langer over in totaal. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Nieuw-Vennep, 5 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol, daar zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Rechterrijstrook is daar dicht, 2 minuten nog. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer, 13 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Rotterpolderplein, 6 minuten. Dan de Ring van Amsterdam, de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, 6 minuten vertraging. En de laatste, de A27 Gorkum richting Almere tussen Lunette en de A12 richting Den Haag en Bilthoven. Dat doe je er 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
20: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
30: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
31: Vandaag de dag.
32: Met Dennis Hoebe.

0: The Little River Band bij NH, Help It's On Its Way. Best wel een toepasselijk liedje, maar daar zometeen meer over. Eerst jammer, ja, tweede uur van deze uitzending van Vandaag de Dag. Het is 18 juni vandaag, het is een heerlijke warme zomerse dag. En wat staat er allemaal op het programma het komend uur?
1: Nou, we krijgen natuurlijk weer het sportnieuws. En het gaat dit keer over een 26-jarige voetballer die onlangs een landstitel veroverde in de Filipijnen. Dat is hartstikke knap. En dat het WK van start is, over voetbal gesproken, dat kunnen we zien aan het water. En hoe dat zit, dat hoor je later.
0: En we hebben natuurlijk ook nog een dagplaat. En ook daar moeten we nog eventjes een onderwerpje over verzinnen. En nou ja, misschien heb jij daar al een idee over?
1: Ik begin een beetje warm te draaien. Later meer.
2: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, ik zei al, Help It's On Its Way, een toepasselijk liedje. Want ja, een advertentie die we tegenkwamen. Een gezocht fiets- en wandelvrijwilligers voor het bezorgen van rouwkaarten in de gemeente Medemblik en omgeving. Dat was de oproep van uitvaartbegeleider Monique Ursum. Die deed dat op haar Facebook en sindsdien loopt het storm. Monique Ursum, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag. Monique hier.
0: Ja, fijn dat je even wil reageren. Sta je op speaker toevallig?
3: Nee, ik sta niet op speaker.
0: Je staat in een grote hal. Want het is een opvallende advertentie. En ik denk dat we allemaal wel weten waarom dat is. Want ja, het is ongelooflijk duur geworden om rouwkaarten te bezorgen.
3: Ja, dat klopt. Per 12 juli worden de prijzen gewijzigd en wordt hier anders mee omgegaan. Dus is het nodig om naar een alternatief te gaan kijken.
0: Ja, en waarom is dat eigenlijk? Is dat al bekend? Waarom die prijzen zo achterlijk omhoog zijn gegaan?
3: Nou, ik denk dat PostNL daar het beste antwoord op kan geven. Het heeft gewoon mee te maken dat de posters niet meer door de huidige postbezorgers wordt bezorgd, maar door speciale postbezorgers. En dat zorgt ervoor dat die kaarten gewoon duurder worden.
0: Ja, en dat is zeg maar het verhaal dat jullie dan krijgen ook als uitvaartbranche van ja, dat is nou eenmaal zo en zo gaan we dat doen en succes ermee.
3: Ja, precies. En eerlijk gezegd, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje een volgzaam type hierin. Als we dan toch niet kunnen switchen, we hebben dat geprobeerd met een aantal uitvaartbegeleiders. Nou, dan maar een alternatief verzinnen.
1: Over welke prijs hebben we het dan nu eigenlijk?
3: Nou, we hebben het nu over dat er op een rouwkaart gemiddeld 1 postzegel gaat, hè, als die niet te zwaar is. En dat is dan €1,40. En straks wordt het bezorgd van een rouwkaart €3,25 per brief.
0: Ja, dat is natuurlijk een stijging waarvan je denkt, ja, hoe kan je dat verantwoorden? Wat iedereen wel weet die wel eens met uitvaart te maken gehad heeft, die weet nou, op het moment dat er iemand overlijdt, en vaak hoe jonger het de persoon is, hoe meer mensen een kaartje moeten krijgen of een berichtje moeten krijgen. Dan heb je het dus zo al gauw over 50 of misschien soms wel 100 brieven die moeten worden verstuurd. En als je dat maal 3,25 doet, dan ben je een behoorlijk bedrag kwijt.
3: Absoluut waar. En kijk, er zijn natuurlijk mensen die dat kunnen en willen betalen. Maar we hebben ook gewoon te maken met families die dat niet kunnen. Waarbij de kring van mensen om hun heen gewoon kleiner is. Dus daar moet je dan wel wat voor gaan organiseren.
0: Nou, en dat ben jij dus gaan doen. De oproep. Ja, en fiets- en wandelvrijwilligers. Het lijkt zo'n simpel idee dat het dan niet iemand eerder dit bedacht heeft.
3: Ja, nou inderdaad. Kijk, een collega van mij aan de andere kant van Nederland, die heeft het al eens eerder opgezet. Maar dat was eigenlijk meer met de intentie voor het bezorgen van de kaarten. Dat die zekerheid wilde dat ze echt bezorgd werden en niet vanwege de kosten. Dus dat is altijd een beetje in mijn achterhoofd blijven hangen. En nu kwamen de kosten erbij. Toen dacht ik, nou, dan moeten we dat hier toch in West-Friesland ook gewoon op kunnen zetten.
0: Ja, en dat is gebeurd in de zin van dat de oproep er geweest is. Hoe wordt erop gereageerd?
3: Ja, ontzettend enthousiast, heel erg leuk. Door heel veel verschillende soorten mensen, jong en oud, uit de gemeente Medemblik, maar ook zeker verder buiten. Dus dat is echt superleuk. Het zijn zeker niet de senioren alleen die reageren, maar ook de jongeren. En dat vind ik ontzettend leuk om te horen en te zien.
1: Ja, wat goed. Vooral ook de jongeren. Nu heb je straks een ploeg. Er zijn straks mensen die dit willen doen. Ja. Hoe ga je dit straks dan organiseren?
3: Nou, ik heb eigenlijk aan iedereen gevraagd die zich heeft aangemeld van mag ik je naam en je woonplaats noteren en geef even aan wat je gebied zou zijn waar je zou willen bezorgen op de fiets of wandelend. Dat heb ik genoteerd. En dan is het de bedoeling dat als er straks een aanvraag komt, dat ik gewoon kijk hey, in welke dorpen heb ik iemand nodig en wie zou ik daarop kunnen inzetten. En dan neem ik 1-op-1 gewoon met de rouwpostbezorger even contact op.
0: Ja. Wel een organisatie lijkt mij even goed nog.
3: Ja, maar ja, volgens mij is dat ook wel weer prima te organiseren en te doen, hoor. Dat
1: ja, maakt me heel druk om. Dit is misschien een beetje een onaardige vraag. Dat bedoel ik niet per se zo. Ja. Ga je mensen voorrang geven? Want op een gegeven moment kan het natuurlijk ook heel erg druk worden. Dat je denkt, dit kunnen we met deze vrijwilligers niet aan. Zou je dan zeggen, bij een jonger persoon krijgt die voorrang, of bij een oude persoon moet dan eventjes wachten? Of hoe ga je dat dan doen?
3: Nee, we gaan niet met voorrangsposities werken. Zeker niet, want die kaart moet gewoon bezorgd worden. Ik denk dat dat wel los zal lopen. En anders, ja, dan moeten we toch voor de duurdere variant kiezen. Toch die extra postzegel. Maar als ik nu het aantal aanmeldingen zie, en dat is zo ontzettend verspreid over de hele regio, dan moet het echt gek gaan. Want je kan in een uurtijd echt heel veel kaarten bezorgen. Dus nee, dat en wellicht dat er nog meer aanmeldingen komen. Dus dan ben ik niet heel erg bang voor.
0: Nee, nou, na deze oproep zeker meer aanmeldingen. Dat moet haast wel. Want iedereen begrijpt de urgentie wel, denk ik. Omdat het een prijsstijging is. Ja, die echt zo buitenproportioneel is. Dat je bijna, ik dacht in eerste instantie toen ik het hoorde, dat het een soort grap was. Ja. Het kan niet waar zijn dat je dit soort bedragen gaat hanteren, juist voor dit soort belangrijke momenten in mensen hun leven.
3: Ja.
0: En jij zit er natuurlijk als uitvaartbegeleider middenin. Wat ik nog verder benieuwd naar ben, is dat mensen zeggen, zo'n kaart, weet je wel, is dat allemaal nog wel van deze tijd? Mensen sturen toch gewoon een Facebook-berichtje of een... Ja. Is dat ook echt zo? Of?
3: Nou, kijk, wij merken gewoon echt dat de fysieke kaart, die blijft. Die blijft bij geboorte, die blijft bij overlijden. Die wint het altijd nog van de digitale kaart. Het wil niet zeggen dat soms de informatie wel al eerder bij de personen terechtkomt. Maar men wil gewoon even hoe het matchpoet die kaart versturen. Die blijft gewoon heel waardevol. Want mensen zetten hem ook vaak neer als, ja, als een soort altaartje bij je thuis. Ja. En weet je, het is veel meer dan alleen die kaart waar de informatie op staat voor die dag.
0: Ja.
3: Er staat ook vaak een mooie foto van de persoon op. Of nog een persoonlijke tekst. Of,
0: ja, precies. Nou, Monique, ik kan me voorstellen dat er nu heel veel mensen enthousiast zijn geworden om jou te gaan helpen hiermee. Waar kunnen ze zich aanmelden?
3: Ze mogen een mailtje sturen naar info@moniquejossem.nl en dan neem ik contact met ze op.
0: Nou, dankjewel voor je toelichting en heel veel succes met de actie. En ik hoop dat er heel veel mensen zijn die dit voorbeeld gaan volgen.
3: Dat hoop ik ook, maar dat denk ik wel.
0: Dat
3: dankjewel.
0: Oké, okay. Fijne middag. Hoi.
3: Hetzelfde. Hoi.

0: ze zijn al jaren dikke vrienden en hebben nu samen een hit ook. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je hier zo bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Inmiddels 6:09. We gaan verder met de sport. Dat doen we vandaag met Erik-Jan Brinkman van de sportredactie. Je bent in Hoorn met een voetballer die onlangs de landstitel veroverde op de Filipijnen. Toch, Erik?
2: Ja, zeker. Daar had ik er vanmiddag mee afgesproken. Zijn naam is Justin Baas, 26 jaar, opgegroeid in Hoorn. En in de jeugd speelde hij bij AZ. De laatste jaren was hij actief in Azië, in Thailand, Maleisië, Filipijnen. En bij dat laatste land voetbalde hij bij een club in de hoofdstad. Dat is dan Manila. En die club heet dan Manila Digger FC. Hij werd er kampioen zelfs mee. Maar laten we eerst even luisteren naar wat zijn connectie is. Dus van Justin Baas met het land de Filipijnen.
3: Mijn familie zit daar zo. Dus mijn moeder is Filipijns. Ik ben er zelf ook geboren. Dus dat is natuurlijk altijd wel speciaal. Ik ben ook international van de Filipijnen. En tot nu toe, elk jaar een prijs. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Ja. En wat maakt dat los qua gevoel?
3: Ik ben vrij nuchter, maar het maakt me wel blij en trots natuurlijk.
0: Ja, lijkt me een leuke vent dit. Jij hebt hem ook opgezocht eerder dit jaar.
2: Ja, ik was op reis. Ik had heel wat vakantiejaren. Dus ik ben 2 maanden weg geweest. En een groot gedeelte zat ik in de Filipijnen. Met uiteraard ook een overstap. Manila, de hoofdstad. Want als je naar die eilanden wil, dan moet je altijd overstappen in Manila. En toen dacht ik, daar woont en voetbalt hij, deze Justin Baas. Dus ik heb hem contact met hem opgezocht. En ook een dagje met hem opgetrokken. En ik had een lokale cameravrouw geregeld die dan allemaal opnames zou maken. En dat was nog niet helemaal gelukt. De beelden waren wel oké, maar er zat bijna geen geluid erbij. En daar baalde hij zelf ook al van, maar hij vond het juist heel leuk om dat allemaal te laten zien. Dus toen hadden we afgesproken om dat in Nederland opnieuw te doen. En dat hebben we dan vandaag gedaan, het interview. En dan in ieder geval die beelden uit Manila.
0: Kijk, dus het is uiteindelijk allemaal nog bij elkaar gekomen. Hoe leeft het voetbal eigenlijk daar op de Filipijnen? Hoe is dat daar, het niveau en zo?
2: Ja, het niveau. Hij speelde zelf. Heeft hij nog een aantal wedstrijden in de eerste divisie gespeeld met Jong AZ. Dat is alweer een aantal jaren geleden. Maar toen hij vanuit de jeugd doorging naar het seniorenvoetbal. Dus laten we een beetje denken dat niveau ongeveer daar is. In de Filipijnen. Een beetje eerste divisie niveau zoals in Nederland. De Filipijnen is een voormalig kolonie van Amerika. Er is ook heel veel invloeden van Amerika. En dan de sporten honkbal en basketbal. Dat zijn enorm populair. En dat is wel grappig. Want die Filipijnen zelf. Die tikken net 1,60 meter aan. Nou, over het algemeen voor basketbal is het toch wel handig dat je vrij lang bent. Maar dat is dus niet het geval. En ja, het voetbal is niet zo'n hele grote sport. Zoals Justin Baas net zelf al vertelde. Hij is international van de Filipijnen. Maar hij kan echt anoniem over straat. Die dag ook wilden we naar het stadion toe. Maar het was een feestdag, dus het was niet open. En de bewaking die daar stond, die liet hem ook gewoon niet toe. Ondanks dat hij international is. Ondanks dat hij voor die voetbalclub speelt. Bewaking was heel streng. Nee, je komt het complex niet op. Dus om aan te geven van, je kan wel een international zijn, maar dat maakt ons weinig uit. Maar laten we even luisteren naar Justin, hoe hij zelf het voetballen beleeft in Azië.
3: De tactiek, het voetbal, het is een compleet andere wereld.
2: De grote bazen, de presidenten van de club?
3: Ja, de fans, de druk, het is compleet anders dan hier.
2: Ja. Wat heb je het meest van geleerd?
3: Het meest van geleerd is gewoon winnen. Dat is het, winnen.
2: Maar is dat fanatieker dan in Nederland?
3: Ja, veel fanatieker. Ja, 100%. Het is leven of dood.
0: Nou, dat klinkt nogal een stuk fanatieker inderdaad. Doordat je dat op veel plekken in Nederland krijgt. Dus je zou kunnen zeggen, het fanatisme ligt daar wat hoger. Het niveau wat lager. Als we die twee werelden bij elkaar brengen, dan krijg je dus deze Justin Baas. En die kan ons daar veel over leren.
2: Ja, nee, inderdaad. Wij zijn natuurlijk allemaal wat nuchter. En we kijken er op een andere manier naar. Van winnen is natuurlijk enorm belangrijk. En er zijn ook echt wel supporters voor wie het ook bijna op leven en dood is. Maar dat soort toestanden zie je toch meer terug. In Oost-Europa heb je dat ook wel. En ook dus in Azië. En vaak zitten er van die grote bazen, zoals hij het net er ook over had. Die bepalen alles. Want wie betaalt, bepaalt.
0: Ja.
2: Hij vertelde ook een verhaal toen hij speelde in Thailand bij een club. En ze hadden een uitwedstrijd verloren. Nou, dat betekende allereerst een busrit van ruim 10 uur terug naar hun eigen complex. Kwamen ze daar aan om 's nachts 4 uur. En dan zou je denken van, je gaat richting je bed slapen. Maar de stadionlampen stonden aan en er stond een onder-19 jeugdteam klaar. En de baas, want die was zo teleurgesteld over dit resultaat. Ja, ze moesten gewoon nog een potje spelen om 4 uur 's nachts. Om de spelers toch even op hun plek te zetten. Dus dat soort toestanden heb je daar dan. En dat kan je niet voorstellen natuurlijk in Nederland.
0: Nee, dat kun je je zeker niet voorstellen. Nou, fijn dat je dit even wilde komen toelichten. En het hele verhaal eigenlijk van Justin Baas en al het andere sportnieuws vind je op onze site nrnieuws.nl, ook op de app en Instagram. Erik-Jan, voor nu dank je wel en we kijken ernaar uit.
2: Yes, graag gedaan. Fijne uitzending.
0: Jij ook. Een fijne dag nog. En wij gaan zo verder met onder andere de dagplaat. Moeten we nog even weggeven, hè, wat we daar nou uiteindelijk mee gaan doen?
4: Ja, ik werd het een beetje warm van dit verhaal. En buiten is het warm, dus misschien iets met de warmte.
0: Iets met de warmte. Warme plaatjes. Of plaatjes waar je verkoeling van krijgt. Nou, we gaan erover nadenken. Het laatste nieuws komt eraan met Barbara Mulder. En eerst nog muziek van Kim Wilde. En You Came, hoor je nu hier bij NH.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Vanuit het hele mooie bloemendorp Aalsmeer.
10: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 5:30 geweest. In Callands Oog is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een vissersboot en een zeiljacht zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Waddenzee. In de buurt van Texel. De mast van het zeiljacht brak erbij af. Er zijn geen gewonden gevallen. Reddingsboten uit Oudeschild en Den Helder werden ingezet. Ook kwam er een vliegtuig van de kustwacht en een politiehelikopter. Hoe die botsing kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Ziggo stopt volgend jaar zomer als hoofdsponsor van Ajax. Het bedrijf heeft besloten het aflopende contract niet te verlengen. Het huidige hoofdsponsorschap begon in 2015. Ze hebben dus meer dan 12,5 jaar samengewerkt, Ziggo en Ajax. Ziggo zegt de beslissing nu al kenbaar te maken om Ajax de tijd te geven op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. De man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. De man uit Horen reed zonder rijbewijs met 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol en hij reed zo'n 60 kilometer te hard. 2 inzittenden, zijn vrienden, overleefden het ongeluk niet. Enkele minuten voor het ongeluk is een

0: Aan de positieve kant van het mooie weer, zwemmen, als je daarvan houdt, is op veel plekken in de provincie mogelijk. Op onze website nanieuws.nl heb je een mooie kaart met leuke zwemplekken. Bijvoorbeeld langs de Nederlandse Noord-Hollandse kust is de waterkwaliteit goed. Maar dat geldt ook dus voor het Enkhuizer Zand, het Stadstrand van Horen of het marineterrein in Amsterdam. Of bijvoorbeeld het Twiske, het recreatiegebied. Oh ja. Daar kan je altijd even lekker een plonsje nemen. Je kan ook checken of je veilig kan zwemmen bij zwemwater bij jou in de buurt. Dat kan op de website zwemwater.nl.
1: Ben jij iemand die graag in het buitenwater zwemt?
0: Ja, heel graag.
1: Ja?
0: Ja.
1: En maar Twiske is wel heel erg druk, hè, denk ik.
0: Ja, dat vind ik ook buiten de ringen.
1: Ja, dat is ja, natuurlijk. Dan ga je gewoon naar het Mirandabad.
0: Dat is druk. Oh.
1: Dat is druk ook, hè?
0: Ja, op zo'n dag?
1: Ja.
0: Nou, dat is bijna niet te doen. Nou, ik vind het leukst om dan een beetje gewoon in de Amstel te zwemmen.
1: Oh ja.
0: Dus gewoon in de buiten, bijvoorbeeld bij Zomerlust. Dat is dan achter het Amstelstation.
1: Ja.
0: Of gewoon langs de Amstel om daar ergens erin te duiken.
1: Heerlijk.
0: Misschien dat ik dat vanavond nog ga doen.
1: Nou,
0: dat is mijn goede voornemen.
1: Als je nog een nieuwslezer ziet zwemmen, dan weet je dat het Barbara Mulder is.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel. En meer nieuws van jou natuurlijk vlak voor zessen. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemiddag.
2: Dennis, goedemiddag.
1: Ja, je bent de belangrijkste man van de dag, hè, vandaag met dit soort temperaturen.
2: Ja, inderdaad, ja.
1: Iedereen praat over jouw vakgebied en we hebben er allemaal een mening over. Het is wel warm, hè?
2: Het is warm, ja, dat is het wel. We hebben temperaturen gehad die wel wat uiteenlopen. Want aan de kust, niet alleen door windje van zee, maar ook door bewolking, zijn de temperaturen toch wat achtergebleven. Mag er voor veel mensen toch misschien wel fijn, die verkoeling daar. Wijk aan zee bijvoorbeeld, 22 graden maximaal.
1: Hmm.
2: Elders in de provincie werd het vrijwel overal zomers warm. Bijvoorbeeld in de regio Den Helder, de Kooi, ruim 25 graden. En het werd bijna 28 graden in Berkhout en op Schiphol.
1: Wow.
2: En 29,5 in Purmerend. En ga je dan verder het land in het zuidoosten, werd het plaatselijk 32 graden. Nou, ondertussen, want het was veel zon vandaag, wel wat stapelwolkjes die hier en daar ontstonden, maar over het algemeen veel zon, ook aan de kust, werd het vanmiddag tamelijk zonnig. Maar ondertussen zien we boven het noordwesten van Frankrijk, zo ter hoogte van Lille en Calais, daar zijn onweersbuien actief en die zijn nu bezig de grens over te steken naar België. En die buien trekken naar het noordoosten, dus we gaan dat naar het noord-noordoosten, dus we gaan dat in de loop van de avond merken. Hoe zwaar ze zullen gaan worden en of ze überhaupt boven onze omgeving zwaar zullen zijn is nog niet helemaal duidelijk. Maar in de loop van de avond komt er meer bewolking en neemt dus kans op regen en onweersbuien toe. En dat geldt deels ook voor de komende nacht. En dan morgenochtend zijn de buien weer weg. Overigens een warme nacht, 18 graden als minimumtemperatuur.
1: Wow.
2: En morgenochtend dan is het zonnig. En dat geldt ook voor een deel van de middag. Flink wat zon. Temperatuur loopt op naar waarde rond en zeg maar rustig boven 30 graden. Op enkele plaatsen kan het zo'n 33 graden worden. Dus dat is best hoog. Zeker in combinatie met de relatief hoge luchtvochtigheid doet het onaangenaam aan. En een beetje oppassen dus morgen. En tweede helft van de middag en morgenavond is er kans op enkele onweersbuien. En gelet op de hoeveelheid energie in de atmosfeer kan het gaan om zware donderbuien met hagel en ook windstoten. En dan in het weekend, dan is het meest droog weer en iets minder warm, maar nog altijd op veel plaatsen wel boven 25 graden. Misschien uitgezonderd de kuststreek.
1: Ja, kortom, we moeten ons echt voorbereiden op een warme nacht. Een warme dag, nog een warme nacht. En dan wordt het ietsje rustiger, maar het blijft wel even warm dus de komende dagen.
2: Ja, en als dan dinsdag zitten we waarschijnlijk, op maandag zitten we waarschijnlijk ook alweer rond de 30, dus.
1: Zo, nou.
2: Gaat nog wel even door.
1: We houden vol en we gaan bij jou te raden, Jan, om te kijken hoe de temperatuur en het weer zich echt ontwikkelt. Dankjewel voor nu. En over een uurtje, dan meld jij je weer. Dan is er ook nog ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 5 vertragingen. Totale lengte is 26 kilometer. Dit zijn ze. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Rotterpolderplein. Daar doe je er 7 minuten langer over. Ring van Amsterdam. De A10 Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 5 minuten. En de A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert. Ook 5 minuten vertraging. Dan de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 7 minuten. En de laatste, de N235 Amsterdam richting Purmerend tussen Watergang en Ilpendam. Daar is de vertraging momenteel 5 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Misschien ken jij het liedje Liefdesliedjes nog uit de jaren 90. Ken je dat, Jomer?
1: Liefdesliedjes klinken in mijn oren.
0: Ken je dat?
2: Nee.
0: Ken jij het, Bar?
3: Van de jazzpolitie bedoel je?
0: Juist, de jazzpolitie.
3: Ja, dat vind ik een leuk liedje.
0: Nou, diezelfde mannen, dat waren deze mannen. Splitsing heette ze namelijk in de jaren 80. En toen hadden ze een zomersliedje met wind en zeilen. En die hoorde je hier bij NH's. Leuk liedje.
3: Absoluut.
0: Ja, Charlie Puth ook nog en Meghan Trainor en Marvin Gaye en Get It On.
4: Vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 17:15 geweest. Ben jij een beetje een volger van het WK voetbal?
2: Nou, ik had het er toevallig gisteren over met Mark. Wij liepen door onze straat en langzaam komen allemaal oranje vlaggen. En toen zei ik, we gaan zaterdag toch eventjes gluren.
0: Ja, want zaterdag is de tweede wedstrijd, hè?
2: Ja, ik zeg, ik ben toch een beetje nieuwsgierig. Dus we gaan er nu wel eindelijk een keertje ruimte voor maken. Toen zei Mark, gaan we helemaal niet doen. We zijn een weekendje weg, weg. Dus ik trek aan het kortste eind.
0: Jij gaat, ja, je vindt het jammer ook, heb ik het idee.
2: Ja, ik heb mezelf in slaap gehuild.
0: Ja, ik hoor het, ja.
2: Niet te missen.
0: Nou ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel aan het kijken zijn. Bar bijvoorbeeld, ik weet zeker dat jij wel kijkt, toch?
3: Ja, ik was de afgelopen dagen in Spanje.
0: Ja.
3: Heb ik het Nederlands elftal wat minder gevolgd. Maar ik heb wel naar de wedstrijd, volgens mij, Spanje tegen Kaapverdië gekeken. En ik vind het altijd wel fascinerend als er iets moois gebeurt. Het was bijvoorbeeld een 40-jarige doelman die 8 reddingen had tegen Spanje. Dat was fascinerend.
2: Heb je zijn volgers gezien?
3: Ja, hij is in een uur van 50.000 naar 5 miljoen gegaan.
2: Ik heb vanmorgen gekeken, 13,8 miljoen.
0: Wauw.
3: Ja, dus altijd, dat soort dingen vind ik altijd wel fascinerend.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook wel, het is een bijzonder evenement, dat toch wat meer mensen naar het voetbal lokt dan dat er normaal zouden kijken. En wat ik wel bijzonder vond, ik heb natuurlijk ook afgelopen zondag de wedstrijd zitten kijken tegen Japan. Dan ineens die plaspauzes erin. Dat is toch wel...
3: Drinkpauzes?
0: Ja, drinkpauzes. Ja, plaspauzes, drinkpauzes. Ja, het zijn eigenlijk drinkpauzes.
3: Nee, je gaat toch niet plassen tijdens de wedstrijd?
0: Maar het zijn drinkpauzes. Maar weet je wel, voor veel mensen zijn het plaspauzes.
3: Oh ja, voor onszelf,
0: ik vond het wel een bijzonder moment. Dat dan ineens, dan moet er even, want het is natuurlijk warm, er wordt even gedronken.
3: Ja.
0: En het grappige is, heel veel mensen hebben dus die drinkpauzes ook echt gebruikt. En hebben dus de kijkers hebben het dan over. Om even, of zelf even wat te gaan drinken. Of even te gaan plassen. In ieder geval gingen de wc's, die gingen massaal, werden door. Getrokken en er werd water gedronken en er werd van alles gebruikt. Amon Horst van het drinkwaterbedrijf PWN, die water levert aan zo'n 1,7 miljoen Noord-Hollanders, die heeft al die cijfers voorbij zien komen. Amon, goedemiddag.
5: Ja, hey, goedemiddag.
0: Ja, echt, we gingen massaal naar het toilet, hè?
5: Ja, je ziet met dit soort evenementen, met grote sportwedstrijden en met name natuurlijk met zo'n WK, dan zie je gewoon tijdens de rust, dan krijg je opeens een piek van het watergebruik. Mensen gaan het toilet doorspoelen en daarvoor, dan is het normaal, is het watergebruik heel laag. Alleen nu zag je dat ook tijdens die hydration break op de 22e en de 66e minuut, zag je ook weer zo'n klein piekje ontstaan. En dat was natuurlijk, dat is een nieuw fenomeen wat we zien met die extra pauze.
0: Ja, dat is natuurlijk nu wel massaal aan de gang. En mensen willen ook niks missen. En het zijn vooral de sportwedstrijden waarbij dat zichtbaar wordt natuurlijk. Want als je denk ik een jaar of 30, 40 terug in de tijd gaat, toen lineaire televisie nog gewoon normaal was, toen we nog helemaal geen Netflix en zo en dat soort dingen hadden, toen was dat ook vaak bij reclamebreaks, gewoon tijdens films en zo, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja, zo ver terug gaat onze data niet. Maar ik kan in ieder geval, zolang ik bij PWN werk, je ziet gewoon met dat soort evenementen. Maar ook met de coronatoespraak van Rutte bijvoorbeeld in 2020, dat is hetzelfde fenomeen.
2: Ik heb waarschijnlijk een beetje een domme vraag, ga ik heel eerlijk zeggen. Als we allemaal tegelijkertijd op het elektriciteitsnetwerk gaan, dan is het natuurlijk erg, want dan kunnen de stoppen doorslaan. Is het erg als iedereen tegelijkertijd hun wc doorspoelt? Of maakt het helemaal niet uit?
5: Het is niet heel erg, maar toch wel een beetje uitdagend voor onze pompstations, waar wij drinkwater transporteren richting de klant. Je ziet gewoon dat de pompen die kunnen het tempo niet aan. Want de plotselinge stijging in het verbruik, dat moeten ze even aan wennen. Dus dan zie je dat de druk moet eigenlijk verhoogd worden, maar dat gaat te langzaam en daardoor zakt de druk in het leidingnet, die zakt juist even terug. Dus de pompen die hebben het wel zwaar, maar het is niet dat het voor grote problemen zorgt, hoor.
0: Maar dat is nog niet. Want stel nou dat we... Ik bedoel, ik ga nu mijn fantasie even helemaal op de vrije loop laten, Amon. Stel, we gaan de finale spelen als Nederland.
5: Ja.
0: Zijn jullie daarop voorbereid? Wat gaat er dan gebeuren? Want dan kan ik me voorstellen dat tijdens de rust of tijdens zo'n hydration break dat echt iedereen ineens naar het toilet moet of water wil drinken.
2: Ja.
5: Ik hoop dat we de finale halen, maar ik vraag me af. Maar de hydration break, die is niet zo heftig als wat je in de rust ziet. Die is veel heftiger, die piek. Maar als we de echte finale gaan spelen, dan zal natuurlijk dat... Het zal nog erger zijn dan nu. Dit was nog maar een eerste groepswedstrijd natuurlijk. Dus dat wordt alleen maar erger, dat effect. Dus dat zie je altijd op de WK's en ook de EK's terug.
0: Ja. Ja, jullie werken in ieder geval achter de schermen keihard om het allemaal in goede banen te leiden. En voorlopig hoeven we ons dus nog geen zorgen te maken.
5: Nee, er komt natuurlijk wel meer onder druk te staan, het leidingnet en onze bronnen. Ook veel in het nieuws natuurlijk met Vitens. Maar daar werken we aan. En dat moet toch voorbereid zijn hè, voor de toekomst.
0: Nou, we gaan vertrouwen op jou en je collega's, Amon. Fijn dat je dit even wilde komen uitleggen hier bij NH in de uitzending. Amon Horst van drinkwaterbedrijf PBN. Dankjewel.
5: Helemaal goed, fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: New Age. Marlon Redette. Bij NH. Het programma van de Dag de Dag. Vind je een goede plaats? Ja,
1: ja, een hele goede plaats.
0: Heel leuk liedje. Daarover gesproken. We gaan definitief de knoop doorhakken. Zeker na het gesprek met Amon net. Over het drinkwaterbedrijf. We gaan het hebben zometeen over warmte. En hoe je kunt verfrissen. Dat kan bijvoorbeeld met water. Maar dat kan ook op andere manieren, met ijs, weet ik veel. Maar je kunt ook gewoon lekker genieten van de warmte. En juist de warmte de ruimte geven. Nou ja, alles over warmte en verfrissing kun je doorgeven voor de dagplaats. En zometeen nog een uur. We gaan de natuur in met Stefan.
1: Oh, daar heb ik ook zin in, hoor.
0: Altijd leuk als Stefan even langskomt.
1: Ook verkoelend trouwens, natuurlijk.
0: Altijd verkoelend. Eerst dan de zomer. Love is in control.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: Deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetter?
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
13: Ik ben Toon uit Spaarndam.
14: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
15: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
16: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
17: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 6 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
19: Goedenavond. De rechtbank Amsterdam legt de zwaarste jeugdstraf op aan de schutter die tiener Rivaldo uit Amsterdam-Zuidoost om het leven bracht. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Ziggo stopt na volgend seizoen als hoofdsponsor van Ajax. En een desillusie voor strandgangers bij Wijk aan Zee. Geen zon, maar mist in verband met zeevlam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan naar bij verkeersinformatie. Daar kan ik kort over zijn. Er zijn op dit moment geen vertragingen, dus je kunt in principe gewoon doorrijden.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Vandaag de dag.
24: Met Dennis Hoebee.

0: Ja, lekker dit. Paul Simon en de Mother and Child Reunion bij het programma Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, maar eerst gaan we het toch even hebben over de dagplaats. Want volgens mij komen er al wat leuke liedjes binnen. Die gaan over de warmte en over verkoeling. Want dat is een beetje het onderwerp. Je mag kiezen voor juist voor de verkoeling gaan. Dus denken aan liedjes over water of over ijs. Ja. Maar je mag ook denken, nee, ik hou van die warmte. Ik omarm die warmte. Ik ga voor vuur.
3: Ja, eigenlijk alles wat jou het beste ligt. Dat is gewoon een beetje de vraag van vandaag.
0: 088 850 51 52. Dus je mag alvast wat doorgeven als je er een idee over hebt. Gaan we zometeen de lijnen echt opengooien ervoor. En dan gaan we een mooie lijst aan muziek verzamelen die allemaal aan dit onderwerp voldoen. Nou, eerst dan de ogen en oren. Dat zijn onze verslaggevers. Zij maken de mooiste reportages en verhalen. En die zijn dan weer terug te lezen op onze site nanieuws.nl. En op donderdag dan duiken we geregeld de natuur in. En dat doen we natuurlijk met Stefan Roest. En die is inmiddels aangeschoven. Stefan, goedenavond.
4: Hallo, goeiedag.
0: Wat fijn dat je er weer bent op deze toch wat bezweten dag. Aankomende zaterdag is alweer de laatste aflevering voor de zomerstop van Natuurlijk Noord-Holland. Wat ga je doen?
4: Nou, ik heb een cool plekje opgezocht. De Varenvallei van Alkmaar. Een nieuw, goed bewaard geheim. We kunnen het hier zo onderling er wel even over hebben.
0: Zeker.
4: Dat is in de Hortus van Alkmaar. Dat is een beetje in het industriegebied Beverkoof. Daar in het noorden van Alkmaar. Daar was vroeger de VSM-tuin. Daar kweekten ze allemaal geneeskrachtige kruiden en planten. Dat doen ze ook nog wel. Maar er is ook een prachtige Hortus Botanicus aangelegd. En Sipke Gongrijp, prachtige naam. Een hele leuke man. Planten, liefhebber, kenner. Die heeft daar 30, 40 verschillende landschappen, met name duinlandschappen, een beetje nagebootst op een korte afstand van elkaar. En ze is kort dus ook een varenvallei met zeker 40 soorten varens.
3: En wat mooi. Het zijn de oudste bloemen die bestaan, toch? De oudste planten
4: ter
3: wereld.
4: Ze behoren zeker tot de oudste plantensoorten, want ze hebben natuurlijk geen bloemen.
3: En ouder dan dino's, toch?
4: Dat durf ik. Nou, overbluf jij mij met je kennis. Ik zeg, ik neem het zomaar aan.
0: Trots kijken ook.
4: Volgens mij heb je research gedaan.
3: Ervarende research. Nee, absoluut.
4: Wat goed.
0: Maar Stefan, is het artificial, zoals dat heet, die hele Hortus Botanicus daar? Want jij zegt nagebouwd.
4: Ja, natuurlijk. Het was ooit in de industrieterrein en er allemaal grond. En er worden planten gekweekt. En daar zijn dus nu heel veel inheemse planten, natuurlijke planten naartoe gebracht. Je hebt delen die lijken een beetje op de duinen. Hm. Maar die Varenvallei is eigenlijk een soort imitatie van Varenvallei zoals je die in Limburg kent.
0: Oh ja.
4: Maar daar hebben ze dus landschap nagebootst met een soort verlaagd liggend pad met aan de zijkanten een soort wallen waar al die varens op groeien, bomen eromheen. Het is echt heel erg mooi. Waar ik door verbaasd was, is die namen van varens. Adelaarsvaren heb je. Oh. Je hebt een mannetjesvaren, je hebt ook een wijfjesvaren. Hm? Dat zijn twee verschillende soorten, dus die doen het niet met elkaar. Maar
0: ja, zijn ze hebben hun eigen.
4: Dat zou zomaar kunnen. En het is niet dat daar iets mis mee is.
0: Belangrijke vraag, jammer.
4: Je hebt ook nog Japanse wijfjesvaren. Ik ga gewoon maar door, hoor.
0: Ja.
4: De matte geschubde mannetjesvaren. Je hebt een. En dat vind ik een hele mooie contradictie. Een zachte naaldvaren.
0: Oh ja, die kan je maar tegen één kant. Als je er tegenin gaat, dan prikt hij. En anders dan is hij lekker zacht.
4: Nee, dat is volgens mij wat anders. Maar hij zakt een beetje door. Want je hebt ook een
0: harder,
4: stijve naaldvaren.
0: Ja, maar dat moet je niet zeggen.
4: Die blijft vier rechtop staan.
0: Ja, ja.
4: Die namen, hoe ze dat verzinnen, is. Ik heb een. Laatst kwam ik er eentje tegen. Dat was een kevertje. We zitten echt een beetje in de foute hoek.
0: Het is warm.
4: Kans bestaat dat het een beetje uit de hand gaat lopen.
0: Het is warm, iedereen heeft er last
4: van. Ik ga je een fotootje laten zien van een kevertje wat ik tegenkwam.
0: Oh, een bijzonder kevertje.
4: Ja, het lijkt een beetje op een soort lieve heersbeestje.
3: Ja, deze foto zelf gemaakt. Ja. Dit is een prachtige foto.
0: Maar beschrijf hem eens, jammer.
4: Hij zit op het knopje van een weegbree.
3: Het is een rood-zwart kevertje. Precies. Op een soort. Nou!
4: Een weegbreebloemetje, een soort.
3: Als ze toch in de foute hoek blijven, dan lijkt dat bloemetje op een klein slap piemeltje.
4: Okay.
3: En daar zit hij op.
4: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar dat is niet de associatie die jij had, Stefan.
4: Nee, nou, de naam van. Soms verbaast het je, hoe komen die mensen erop om dat soort namen te verzinnen? Hè? Die de glanzende geschubde mannetjes varen.
0: Ja.
4: Maar deze, en je moet er echt niet lachen, hè?
0: Nee.
4: Nu, want dit wordt een challenge.
0: Ik wacht nu even.
4: Deze kever heet de gladde zakkever.
3: Sorry hoor.
0: Mag je niet om lachen. Mag je niet om lachen.
4: Dat is nou jammer.
0: Dat is jammer.
4: Ik geloofde dat ook niet zomaar toen ik hem opgezocht had. Nou, dan heeft daar dus een entomoloog, dus dat is een insectdeskundige, die heeft dat verzonnen.
0: Maar
4: of het is een nerd, een wereldvreemde nerd, die gewoon geen idee heeft wat dat allemaal nog meer zou kunnen betekenen.
0: Of hij heeft humor.
4: Of dat kan ook.
0: Ja,
4: dat kan ook. Maar vaak gaan die namen ook weer langs een commissie.
0: Oh ja, die hebben ook allemaal humor.
4: Je kan niet zomaar verzinnen een naam van een nieuwe diersoort verzinnen. Dus dat gaat weer langs een commissie.
0: Ja.
4: Daar zitten misschien 3, 4, 5 wijze mannen en vrouwen die allemaal zeggen van ja, oh, dat is een gladde zakkever. Ja, laten we dat doen.
0: Zie het wel zo, op die manier. Ja.
4: Ja. Ja, ja. Dus daar, ik denk toch dat daar een soort wereldvreemdheid aan, wat wel heel leuk is. En ik geloof dat de kever zijn naam te danken heeft aan dit kevertje, die legt eitjes die door mieren worden meegenomen naar het mierennest.
0: Mm-hmm.
4: En daar ontwikkelt zich een soort koekoekverhaal, want dat larfje van die gladde zakkever, die eet de larven van mieren in dat mierennest.
0: Ah.
4: Maar die heeft dus een soort konkonnetje gesponnen waar die zich in terug kan trekken.
0: Ja.
4: En ik denk dat...
0: Want daar zit de associatie met de naam.
4: Ik hoop dat het is.
0: Ja. Daar moet het zitten.
4: Want toen ik dat fotootje nam van die kever, heb ik er verder niet aan een inspectie onderworpen. Uit piëteit ook.
0: Ja,
4: om te kijken of de naam toch ergens anders vandaan kwam. Ja. Dus. Maar ja, hoe verzin je het?
0: Ja, nou ja, ik vind dat wel mooi ook. Om daar eens over na te denken. En je zet ons ook aan het denken, Stefan. Dat doe je eigenlijk altijd wel. Maar vandaag met dit soort dingen denk ik, ja. Dit zijn wel dingen waar ik vanavond, als ik in mijn bed lig, nog eens over na ga denken.
4: Ja, hoe zit het nou met die gladde zakkever?
0: Precies. De laatste aflevering voor de zomerstop. Wat betekent het dat jij dus waarschijnlijk op vakantie gaat?
4: Ja, onder andere. Maar ik ben ook alweer aan het voorbereiden met uitzendingen. Want dat is soms nog wel een beetje een gedoe. En we gaan ook Koken met Kok weer opnemen. Moet ik ook een beetje organiseren. Waar gaan we koken? Wat gaan we koken? Met welke ingrediënten gaan we in de weer?
0: Ja.
4: Dus daar ben ik ook mee in de weer.
0: Nou ja, het grappige is, Jelmer en ik denken altijd dat wij een leuke baan hebben. Maar eigenlijk ben jij degene met de beste baan, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Het is altijd wat te beleven. Ja. Het is altijd anders.
4: Ja.
0: En je komt wel nog eens tegen een naam aan waarvan je denkt, goh, zijn ze daar nog op gekomen?
4: En
0: dan kan je leuk over filosoferen. Ik vond het echt super fijn dat je even bent aangeschoven. Dat je ondanks deze warmte nog even tijd voor ons gemaakt hebt. Jelmer die heeft net staan lachen terwijl dat niet mocht. Dus die gaat voor ons even een koud drankje inschenken.
3: Ah, dat doe ik.
0: En gaan wij even luisteren naar muziek.
3: Ach, dat vind ik een goed idee. Dat doe ik.
0: Nou, die muziek.

0: Helemaal tot het einde, hè? Heerlijk liedje dit. Ilse de Lange, Something Good hoorde je bij NH. Ik zie jou maar enigszins gestrest kijken, want ja, het moment is daar.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: We gaan hem nu echt opengooien, de lijn voor de dagplaat.
3: Ja, daar heb ik best wel een beetje zin in.
0: Maar er zijn dus al mensen die natuurlijk al weten, sinds dat wij dit hebben aangekondigd, dat het onderwerp is warmte en koelte.
3: Warmte en koelte.
0: Dus er zijn echt veel dingen al binnengekomen ook.
3: Ja, daar gaan we mee aan de slag. Maar wat er is binnengekomen, nou, daar wachten we natuurlijk nog eventjes mee. We geven eerst zelf nog even een klein voorzetje.
0: Oh, wacht eens even. Ja, gaan we dat nu doen?
3: Ja, lieverd, dat gaan we nu doen.
0: Nee, dat, prima, heb ik, dat kan. Ja, ik ben best wel flexibel als...
3: Ja, we moeten natuurlijk ook nog eventjes de mensen wat inspiratie geven. Anders ga je natuurlijk veel te hard.
0: Ja, waar dacht jij gelijk aan?
3: Ik dacht gelijk aan Katy Perry.
0: Oh, ja, maar dat is een leuk liedje.
3: Heel goed.
0: Ik denk dat ik wel weet welk nummer van Katy Perry jij dan... ik denk dat jij deze neemt.
3: Ja, natuurlijk doe ik deze...
0: Ja, Katy Perry, ze heeft het zelf ook behoorlijk heet de laatste tijd. Heb je dat gezien met die Franse premier waar ze mee is nu?
3: Zeker. En ik heb haar ook in de ruimte gezien. En ik heb haar ook een keer met Orlando Bloem op een subbord gezien. En Orlando Bloem was toen eventjes een onderbroekje vergeten.
0: Oh.
3: Dus...
0: Dat is uit, hè? Dat is nu met de Canadese premier.
3: Ja, ze is hartstikke druk, die meid.
0: Ja, zij is...
3: je houdt het niet bij.
0: Houdt het niet bij. Ik heb haar, ik ben twee keer bij een concert van Katy Perry geweest.
3: Was
0: het
3: leuk?
0: Het was heel leuk. Het was echt heel leuk. En ik weet nog dat ik heb best wel wat muziekvrienden in mijn omgeving. Mm-hmm. En die gingen dan zeggen van, ja, maar ja, ze kan natuurlijk niet zingen. Ach. En ze playbackte alles. En toen dacht ik, ja, maar ja, weet je, ik kom daar niet om haar een zuivere noot te horen. Nee, weet je, man. Ik kom daar omdat ik een show en ik zag ballonnen zo en dansers. En een polonaise over dat podium. Het was echt één groot feest daar. Zo. Dus Katy Perry, fantastisch artiest.
3: Ja, ben ik 100% met je eens. Kijk, je gaat daar niet heen om een soort operazang te horen. Maar het is gewoon een showbaby. Dat is heerlijk.
0: Het. Precies. En het wordt tijd dat ze weer eens een nieuwe plaat maakt. Dit was helemaal uit het begin van haar carrière. Hot and Cold, ja, is toepasselijk. Ik dacht aan deze als toepasselijk liedje voor de zomer en de warmte.

0: En June, ja, die is er natuurlijk morgen gewoon, hè? Ja, ja, June is er tussen 12 en 2. Dus fijn dat, dat zelfs de Glass Animals haar even benoemen. Want ja, dat is toch leuk. Ik bedoel, toch een van de meest gewaardeerde collega's. En zij is de, beetje, voor mij is ze een beetje de koningin van NH.
1: Oké, nou, dat is...
0: Ja, dat heb ik toch maar even benoemd bij deze. Bar, jij zit er ook. Als jij nou een liedje over warmte of over coolness zou moeten noemen... waar moet jij dan meteen aan denken?
2: Oh, dan moet ik wel met iets origineels komen.
0: Nee hoor, gewoon iets wat in je hoofd opkomt... waarvan je denkt, nou, dat lijkt me leuk.
2: Oh, ik sta een beetje met mijn mond vol tanden. Misschien komt ook door de warmte.
0: Een liedje waar misschien...
2: Cold as ice, maar dat gaat meer over.
1: Ah, ja,
2: maar
1: dat is goed. Dat is heel goed.
2: Omdat het hier zo koud is in de studio. Cold
0: as ice. Ja. Dat is van Foreigner, hè? Cold as ice. En zo even een klein stukje luisteren van Cold as ice ook. Dat is wel, dan hebben we meteen iedereen zijn suggestie een beetje gehad. Kijk, dat is deze. De piano is warm.
2: Dit
0: de stem is warm,
2: even,
0: maar de tekst is koud.
1: Daar komt ie.
3: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
0: Vind ik ook een goede suggestie, hoor, dit.
2: Gaat wel om een ander soort kilte, maar
0: ja,
2: maakt niet
0: dat
2: uit,
0: maakt niet uit. Dat maakt niet uit.
2: Echt wel koud.
0: Ik denk dat Hot and Cold van Katy Perry ook niet per se over de temperaturen van Jan Visser gaat, toch? Laten we eerlijk zijn. Heb je ook een idee, dan kun je je melden. 088 850 51 52. Liedjes die iets te maken hebben met hitte, dan wel met koelte. Hot and Cold, je kunt ze doorgeven. En wie weet wordt jouw suggestie zometeen wel helemaal gedraaid. Kom je naar, zo je nu. Never.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wie Notten kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notten niet. Ik ben Aad Notten uit Lansmeer.
7: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 1 over half 7. In Heilo is het momenteel best wel aangenaam. 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
10: Goedenavond. Rechtbank Amsterdam legt de zwaarste jeugdstraf op aan de schutter die tiener Rivaldo uit Amsterdam-Zuidoost om het leven bracht. Hij krijgt 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Volgens deskundigen heeft de minderjarige een beperkt empathisch vermogen en is de kans op herhaling heel groot. Rivaldo werd vorig jaar augustus doodgeschoten bij een voetbalveldje. Een vissersboot en een zeiljacht zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Waddenzee in de buurt van Texel. De mast van het zeiljacht pakte erbij af. Er zijn geen gewonden gevallen. Reddingsboten uit Oudeschild en Den Helder kwamen erbij om hulp te verlenen. Ook een vliegtuig van de kustwacht en zelfs een politiehelikopter werden ingezet. De man die 2 jaar geleden een fataal ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster, die moet 3 jaar de cel in, waarvan 2 voorwaardelijk. De man uit Horen reed zonder rijbewijs met 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol. En hij reed zo'n 60 kilometer te hard. 2 inzittenden, zijn eigen vrienden, overleefden het ongeluk niet. En een desillusie voor strandgangers bij Wijk aan Zee vandaag. Ze hadden geen zon, maar mist in verband met zeevlam. Dat schrijft RTL Nieuws. Nou, in Zeeland was die zeevlam het meest aanwezig. Maar dus ook bij Wijk aan Zee kwamen berichten van mensen. Zeevlam, dat ontstaat wanneer warme en vochtige lucht over koud zeewater vloeit. En dan koelt de lucht af en dan krijg je dus mist. Een strandganger vandaag bij Wijk aan Zee zei: ik kwam hier aan, ik dacht we hebben lekker zon, strand, zee. En het is alsof we nu in een wolk zitten.
9: Jeetje.
10: Heb ik ook wel eens gehad, dat is echt balen.
9: Ja.
10: Dan zit je 3 kwartier in de auto vanuit zonnig Amsterdam. Dan kom je dan aan bij het strand.
9: Helemaal buiten de ring. Ben je helemaal buiten de ring.
10: En dan is het superkoud.
9: Ja, dat is vervelend. Ja.
10: En nog even over het WK voetbal. Het WK wordt natuurlijk gevolgd door miljoenen Nederlanders. Waar we op een normale avond ieder met ons eigen serietje op Netflix kijken, is dat natuurlijk een beetje een ouderwets collectief gebeuren. En dat betekent dat we ook precies op hetzelfde moment een slokje water nemen.
9: Ja.
10: Of naar de wc gaan en ook doortrekken.
9: Ja.
10: Nou, dat is best wel een uitdaging voor het drinkwaterbedrijf PWN. Vertelt Amon. Dat is de woordvoerder.
11: Toch wel een beetje uitdagend voor onze pompstations, waar wij drinkwater transporteren richting de klant. Ja, je ziet gewoon dat de pompen die kunnen het tempo niet aan. Want de plotselinge stijging in het verbruik, dat moeten ze even aan wennen. Dus dan zie je dat de druk moet eigenlijk verhoogd worden. Maar dat gaat te langzaam en daardoor zakt de druk in het leidingnet, die zakt juist even terug.
10: Ja, ze kunnen het nog wel aan, maar het is dus wel een uitdaging.
9: Ja.
10: Ja, wel een grappig verhaal dat je dat zo kan zien in die watercijfers.
9: Ja, en dan,
10: dat we allemaal hetzelfde moment hetzelfde doen.
9: Ja, en dat is eigenlijk alleen maar bij een voetbalwedstrijd of destijds bij
10: de coronacrisis, bij die toespraken.
9: Precies, als de toespraken kwamen. Ja, en dan moet de finale nog komen. Stel je nou toch, ik zei het vroeger toch ook, hè? Ik zeg, stel je nou toch voor dat we als Nederland de finale halen.
10: Ja, toen moest hij even slikken, want hij hoopte het wel, maar toch ook weer niet.
9: Ja,
10: gezien
9: maar
10: zijn beroep.
9: Precies, want dan heb je dus wel echt gewoon, dan gaat echt iedereen tegelijkertijd.
10: Ja, nou goed, dan gaan we meemaken. Ja. Tenminste, misschien.

Weer warm, met op de meeste plaatsen in de provincie temperaturen rond of boven 30 graden. Lokaal wordt het zo'n 33 graden maar liefst. In de loop van vrijdagmiddag en vrijdagavond is er echter kans op forse regen- en onweersbuien.

0: De Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, heb ik ook wel eens met Jomer.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Geintje natuurlijk, geintje Jomer.
3: Hallo, jij zei net dat je ging wakker liggen van die kever.
0: Ja.
3: Van die kever, dat zei je tegen Stefan.
0: Ja, jij gaat hiervan wakker liggen.
3: Nee, ik durf te wedden dat jij vanavond in je bedje ligt. En dan denk je, wat mis ik jammer toch.
0: Dus altijd.
3: Jij gaat niet van die kever wakker liggen, je gaat van mij wakker liggen.
0: Dan ik ben altijd blij als ik jou zie, of als ik jou spreek, of als we samen werken.
3: Dat vind ik lief.
0: Dus dat is
3: van hetzelfde.
0: Maar af en toe denk ik ook wel eens, Jomer.
3: Ja,
0: ik ook wel eens.
3: Dat komt omdat jij niet naar mij luistert.
0: Nee, jij luistert niet naar mij.
3: Jij moet doen wat ik zeg.
0: Oké. Hey, we gaan het hebben over de dagplaats.
3: Ja.
0: En het onderwerp is de hitte van vandaag. En daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je kunt het omarmen en zeggen, ja, de hitte, ik ga voor de hitte. Of je zegt, nee, ik heb verkoeling nodig. Ik ga er naar op zoek. En alle twee deze onderwerpen hebben liedjes die daar toepasselijk bij zijn. En die zijn binnengekomen massaal, mag ik wel zeggen. Via 088 850 51 52.
3: Absoluut, er is niks aan gelogen. En Gerrit, die gaat

0: voor een warm chocomelletje hot chocolate met Winner.
1: Lekker liedje hoor. Goed gedaan, Gerrit.
0: Theo, die kwam met Hot Summer.
1: Nee, Summer in the City.
0: Dit bedoel ik.
1: Summer in the City. En dan is altijd een beetje de discussie. Pak je nou die versie van Joe Cocker? Of ga je keihard voor het origineel? En ik ben wel iemand die behoort tot de liefhebber van het origineel. En die klinkt zo, van de Loving Spoonful.
0: Ja, deze Peter. Ik ben het wel met je eens.
1: Ja, absoluut.
0: Bert, die komt met Blank & Jones, Cool Heat.
1: Lekker.
0: Ja, ik krijg een beetje beachclub gevoel bij. Dit is toch heerlijk?
1: Tropical vibes dit, hoor.
0: Ja, ik vind het echt heel erg fantastisch.
1: Goeie.
0: Paul, die kwam met The Commodores to Hot Try.

0: Wil, die gooit het over een andere boeg. Want die wil namelijk lekker afkoelen met Bing Crosby. Baby, it's cold outside.
1: I really can't stay.
2: Baby, don't hold out. Baby,
1: but it's cold outside.
3: Christmas vibes.
0: Christmas, ja, je wordt er wel koud van.
3: Ja, moet je terugdenken aan de tijd dat we hadden hier gewoon ook begin van dit jaar, hè, we echt sneeuw gehad, hè?
0: Ja, diep hallo.
3: Door het besneeuwde bos.
0: Ja, wij hebben een hotel moeten boeken van een vier, omdat we anders niet meer bij het werk kwamen.
3: En nu, de mussen vallen van het dak.
0: Mussen vallen van het dak. En niet alleen de mussen, ik straks ook. Het is echt ellendig. Maar dat is ook heerlijk. Lucia, die zegt nog, doe mij maar Adele met Cold Shoulder.
3: Goed hoor. Hè.
0: Erg, maar ik ken hem niet.
3: Jij kent hem niet?
0: Nee.
3: Nou ja, maar je hoeft ook niet alles van Adele te kennen. Maar deze is op zich best bekend.
0: Ik ken bijna alles van haar.
3: Ja, dus nou, dit was wel een hit.
0: Ja?
3: Ja.
0: Nou, waar slaap ik dan?
3: Ik denk dat het op 24 stond. 25.
0: Echt onder een steen geleefd.
3: Ja. Maakt niet uit. Geef hem nog even om.
0: We gaan voor iets anders.
3: Oh.
0: Ja. Onze keuze is gevallen op een beetje een watermeloensuikertje, want dat is heel erg lekker verfrissend. En we dachten, mensen kunnen dat wel gebruiken. En het is de keuze geworden van Koen en van Piet. We gaan voor Watermelon Sugar van Harry Styles.
3: Mensen kunnen dat wel gebruiken. Dagblad.

0: sugar. Hij was in Nederland nog niet zo heel erg lang geleden. Ik geloof dat hij 10 optredens heeft gedaan in de Johan Cruijff Arena. En daar zijn heel veel mensen bij aanwezig geweest. Ik ben volgens mij de enige die daar niet geweest is. Maar het was volgens mij wel hartstikke leuk daar zo.
1: Ja, man. Groot in mijn slepen ben ik niet geweest. Maar ik denk
0: je bent ook niet geweest.
1: Nee, ik doe nu alsof ik denk dat ik weet hoe het was, maar ik was er niet.
0: Het is allemaal niet geweest, maar...
1: Het was wel leuk.
0: Mening dat we hebben. Hey, zo meteen trouwens, vanaf 7:00 niet de radio uitzetten. Nee. Want het is echt niet de NH muziekmix die eraan komt. Maar over de top.
1: Over de top.
0: En dat is met Jomer.
1: Ja.
0: En met Maarten.
1: Ja.
0: Is Maarten eigenlijk al gesignaleerd?
1: Nee, Maarten komt iedere donderdag komt hij later. Dus hij maakt er een sport van om mij zenuwachtig te maken. Maar ik verwacht hem, denk ik, 7:01.
0: Nou, dat is mooi op tijd, want dat is onder het eerste liedje, denk ik.
1: Ja.
0: We kijken ernaar uit. Jullie hebben altijd een onderwerp, hè?
1: Zeker.
0: Een thema.
1: Absoluut. En vandaag is hij hartstikke leuk, al zeg ik het zelf. De herkansingen zijn begonnen natuurlijk voor de middelbare scholieren die het de eerste keer niet hebben gehaald. En toen dachten wij, nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel artiesten in de herkansing gegaan. Ofwel door een comeback, ofwel door uit hun cancel culture te stappen.
0: Ja.
1: Gediscanceld te worden, hoe noemen we dat?
0: Ja, gewoon canceled. Ja.
1: Uncanceld. Dus we hebben een prachtige lijst met allemaal artiesten die een tweede kans hebben verdiend.
0: Ja, en ik moest daar, we hadden het hier vanmiddag al eventjes over. Ik las een verhaal over Duffy. Ken je Duffy nog?
1: Ja, Warwick
0: Avenue. En nou ja, zij heeft echt een verschrikkelijk verhaal heeft zij meegemaakt. Dat is nu een beetje naar buiten gekomen. Zij was op de top van haar kunnen, ik denk een jaar of 15 geleden. Misschien iets langer nog. Wat was nou haar grote hit? Mercy natuurlijk. Ja. En zij is toen op een gegeven moment ontvoerd. Verkracht, ellende. Nou ja, zij durfde niet meer naar buiten, is ondergedoken, heeft zich totaal niet meer verzorgd zelf. En dacht, ik ga deze wereld niet meer in. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Heeft zich opgesloten, maar is nu terug. Heeft weer een optreden gegeven. Heeft wat nieuwe liedjes. En ze is er weer helemaal. Dus ja, echt super toepasselijk voor jullie uitzending vanavond. Misschien een idee om nog iets van Duffy te gaan draaien.
1: Misschien een idee.
0: Of vind je dat een beetje te Duffy?
1: Nou, ik hou van Duffy, dus ik vind niet zo Duffy. Ik vind het een leuke woordgrap.
0: Nou, goed. Fijn, heb ik ook een keer succes.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het zit er alweer bijna op deze 18 juni... als het gaat in ieder geval om dit programma Vandaag de Dag. En wat was dit voor een dag bij NH? Nou, in ieder geval de dag dat Pieter, Frank en Anne... in de ontbijttafel een belangrijk onderwerp moesten bespreken. Zijn ze nou vrienden of collega's?
3: Wat vind jij ons eigenlijk?
4: Wat vind jij ons?
5: Ik durf niet te zeggen, want jullie beantwoorden mijn liefde niet hier. Ik vind dus dat we vrienden zijn.
3: Oh,
5: maar dat gaat wel
3: dus,
5: allebei de kant op.
3: Je stelt je zo kwetsbaar op. Want wij zijn natuurlijk ook heus vrienden.
4: Ja,
3: als je mij belt, als jij problemen hebt, dan kom ik naar je toe. Dan kom ik je helpen. Nou, that's what friends are for, toch?
4: Is dat het?
3: Nou,
5: nee. Vaak was op je bruiloft.
3: Ja.
1: Ja,
5: de hele dag.
0: Ja, maar het zijn ook best wel moeilijke vragen. Ik begrijp dat wel. Zijn wij vrienden eigenlijk?
1: Besties.
0: Ik vind wij ons ook wel besties.
1: Ja, maar ja kijk, wel besties vanuit één kant. Want ik vertel jou altijd mijn persoonlijke romslomp, maar jij vertelt mij nooit wat.
0: Ga ik dat, goed maken.
1: Ja,
0: ga ik absoluut goed maken. We gaan het weer op een normaal level krijgen. Ja. Nou, het was verder de dag dat het in June tot 2 ging over nare insecten.
3: Mijn kleinste hond Harvey, die had vorige week een teken op zijn piebel. Het is echt waar. Het
6: ja,
3: is
6: maar, jij maakt ook van alles mee, hè?
3: Ja, Jeroen en ik met die tekenpen.
1: Oh, wat verder.
3: Zijn eerste teken gelijk op zijn piemel.
6: Het is een voorteken, denk ik. Hoe moet ik hieruit komen? Teddy al die muziek erin. Teddy heeft wel eens teken gehad, maar toch nooit op die cruciale plek.
3: Nee, maar bij Harvey is het ook vrij groot. Dus ja, dan is het groot.
6: Nu kwam er muziek gelijk op een baasje, hè?
0: En het bleef nog lang gezellig. En dat wordt het morgen natuurlijk weer. Want dan zijn ze er weer tussen 12 en 2, June en Maarten. En Maarten die schuift zo meteen natuurlijk ook aan bij zijn eigen programma. Namelijk Over de Top met Jomer. Hadden we het daar al over gehad? Ja, ik geloof
1: ja,
0: ik wel.
1: Ja, ja.
0: Oké, wij hadden het over verkoeling zoeken. En onze lieve Rinette die weet wel waar ze dan wel en niet naartoe moet gaan voor een beetje verkoeling.
7: Kiezen een plek waar het rustiger is.
0: Ja.
7: Ik heb ook een
0: nudiste
7: strand. Ja, daar kom ik niet.
0: Dan kom je niet, nee.
7: Dat is het nee, ik wil de mensen niet wegjagen.
0: Ja, en morgen in de ontbijttafel gaan ze met foodvlogger Lucia Veerman het hebben over authentieke Volendamse gerechten, zoals deze klassieker.
8: Met vandaag leverworst met muisjes. Hagelslag noemen wij voor de naam muisjes, ook wel muisjes. Een leverworstje met muisjes, zeggen we dan.
1: Doe jij nog eventjes wat je net deed?
0: Wat een klassieker. Leuk, een mooi stukje Volendam.
1: Ja, wat kan je dat goed.
0: Dankjewel.
1: Dat vind ik echt
0: Ik weet niet of de Volendammers zelf het hier ook mee eens zijn, maar meld je vooral als je denkt, nou, dit was fantastisch, of nee, dit kan niet door de beugel.
1: Ik ga bij haar.
0: Sorry. Wat zei je?
1: Ik ga bij haar. Nee, maar dat is niet Volendams. Ik kan het echt niet.
0: Ja, zeg gewoon random woorden. Dat is een leuk item. Moeten we misschien bedenken. Random woorden. Met Jelmer. Oké, nou, het programma zit er bijna op. Maar Jelmer is er nog. Nog een uurtje of twee. Dit is Sister Sledge.

Sister Sledge, We're Lost in Music. Het zit erop voor vandaag, het programma Vandaag de Dag. Maar zometeen dus Over de Top met Maarten en Jelmer. Veel plezier daarbij en hou die radio lekker aan voor een beetje verkoeling. Misschien wel in de tuin lekker luisteren.

0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
1: So helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
9: Voordeeluitjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
13: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Sarah uit Bergen.
15: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
16: Thuis in heel
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
18: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
17: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op een toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Over de top.
20: Jelmer Vlot en Maarten Faber.
21: Wij gaan van alles doen. Het wordt echt een groot feest met het worden herinneringen, het worden flashbacks. Fantastisch orkest, band, dansers.

0: A Little Less Conversation. Het is Elvis Presley. Ja, dit nummer bracht hij in 1968 uit. Toen werd het helemaal geen hit, maar in 2002 wel. En het heeft een Nederlands tintje. Junkie XL die nam namelijk een commercial op voor het WK in 2002. En gebruikte toen deze remix.
1: Oh, wauw.
2: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
3: Over de top.
2: Over de top.
0: Ja, dat hoor je goed. Welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is opnieuw het thema van de week.
1: Ja, en het is een beetje peentjes zweten, denk ik, wat betreft de middelbare scholieren. Tenminste, voor de middelbare scholieren die nog niet in één keer geslaagd zijn. Want de herkansingen zijn begonnen. Nou, ik weet niet of je het nog een beetje... Ben jij in één keer geslaagd eigenlijk vroeger?
0: Ja, verbazingwekkend wel, ja.
1: Ja, vind ik ook verbazingwekkend.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat zeg ik tegen jou, maar ik was ook verbaasd over mezelf. Want ik denk dat ik op 0,1 punt ben geslaagd.
0: Oh ja?
1: Ja, ik was echt heel slecht.
0: Oh.
1: Goed, anyhow, de herkansingen zijn begonnen. Met andere woorden, de tweede kansen zijn begonnen. En in Over de Top komen wij daarom deze hele avond met liedjes van artiesten die ook ooit een tweede kans kregen en een mega comeback maakten. En als we dan eventjes door gaan bakkeleien over die middelbare schooltijd, dan kom ik toch een beetje bij een vraag.
0: Ja.
1: Het wordt een heftige vraag.
0: Oké. Okay.
1: Ben jij getraumatiseerd geraakt tijdens je middelbare schooltijd?
0: Nou, ik denk wij allemaal wel. Alleen al het feit dat er allemaal brugpiepers waren die veel te klein waren met hele grote tassen.
1: Ja.
0: Maar ik heb meer een soort van, trauma is dan natuurlijk een groot woord, maar aan de eindexamens overgehouden, dat ik nog steeds, wat tot op de dag van vandaag wel eens af en toe droom, dat ik dan weer examen moet doen.
1: Oh,
0: en dat het dan helemaal misgaat. En dat heeft er een beetje mee te maken met mijn examen Frans. Ik had namelijk gekozen, ik wil Frans in mijn pakket, want ik wilde in Parijs gaan wonen. En dan lekker met zo'n stokbrood en zo. Ik had het helemaal bedacht, maar ik denk, ik moet wel Frans kunnen. Dus dan deed je eindexamen, dan moet je zo'n tekst lezen en dan krijg je vragen over die tekst. Dus ik lees die tekst en ik denk, prima. Dit gaat over het maken van chocola. En prima, dus ik beantwoord die vraag. Ik dacht wel een beetje gekke vragen. Goed, maar goed, weet je, prima. Nou, dus ik dat inlees.
1: Oh jee.
0: En het is voorbij. We lopen allemaal dat lokaal uit, de gymzaal uit. En ik zeg, nou, wat een rare tekstje over het maken van chocola. Wat specifiek. Ze zegt, huh? Wat voor tekst over chocola?
1: Nee,
0: het ging over een bloemist.
1: Nee.
0: Het ging over een heel ander onderwerp. Dus
1: maar hoe ben jij bij die tekst gekomen dan?
0: Ik had wel allemaal dezelfde tekst. Alleen ik had het gewoon niet goed vertaald. Dus ik dacht een heel ander
1: maar
0: verhaal
1: je hebt
0: ervan
1: het niet
0: gemaakt.
1: Helemaal niet goed vertaald. Je had een 1, neem ik aan.
0: Nou, grappig genoeg. Want je kan, dan gaat na zo'n examen, dan komen de antwoorden online te staan. Dus dan kun je dat opzoeken. En dan kun je denken, oh, die vraag heb ik daar beantwoord, dat heb ik daar beantwoord. Dus dan heb ik dat cijfer ongeveer.
1: Ja.
0: Durfde ik niet. Want ik denk, dat was een dikke onvoldoende. En uiteindelijk heb ik nog iets van een 6,5 of een 7 gekregen.
1: Wat is de vertaling voor jou in het Engels van bloem?
0: In het Engels, flower.
1: En van chocola.
0: Chocolate. Huh? Ja, maar het was Frans. En,
1: oh,
0: en
1: Frans.
0: Bloem
1: oh,
0: in het Frans weet ik al niet. Fleur, denk ik.
1: Oh, sorry, ik zit zelf ook al van huis.
0: Ja.
1: Want, la fleur, denk ik. En la chocolade.
0: Maar goed, het maakte niet uit, want het was multiple choice. Dus daarom had ik nog best wel goed cijfer. Ik had gewoon goed gegokt. Ja, maar dus dat was nog steeds een beetje een trauma. En jij?
1: Nou, ik heb denk ik andere mensen getraumatiseerd. In plaats van dat ik getraumatiseerd ben.
0: Oké, want
1: dat is
0: best,
1: ook leuk.
0: Of?
1: Nee, zo erg gaat het nou ook weer niet. Nee, dat trauma heb ik zelf. Nee, ik nam nooit, maar dan ook nooit... Nooit lunch mee naar school.
0: Oh.
1: Dus ik vond dat ik het recht had om dat van iedereen te jatten.
0: Oh.
1: Dus dan kwam ik gewoon de kantine in. En dan zei Chris, lever je lunch maar in. Chris was mijn beste vriendin. Ik zeg, ik heb honger. En dan zei Chris, heb je het weer niet? Nee. En dan ging ik gewoon haar lunch opeten.
0: Jij was een soort maffiabaas op jouw middelbare school.
1: Ik was een soort maffiabaas als het ging om lunches.
0: Ja.
1: Maar onze vriendschap heeft het overleefd. Want we zijn nog steeds tot op de dag van vandaag beste vriendinnen, dus het is allemaal helemaal goed gekomen.
0: En je bent hartstikke slank, dus dat heeft je ook op dat gebied niet verkeerd gedaan.
1: Nee, en ik dacht gewoon, ik vind jou andermans eten smaakte altijd beter. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, ik snap het niet.
1: Nou, goed, maakt ook helemaal niet uit. Je mag met ons meepraten, wat voor laagdrempelig trauma heb jij overgehouden aan je middelbare schooltijd? 088 850 51 52, appje, belletje, rooksignalen. Stuur het deze kant op. Daar gaat het om. Gaan wij ondertussen verder met de onvolprezen Cressip. Want in 2019 besloten ze na een break en stilte van 10 jaar... dat ze toch niet zonder elkaar konden. Nou, hun eerste single werd hoe toepasselijk ook Lost Without You. En die staat dan ook natuurlijk op een prachtig plekje... hier in de Over de Top Comebacks. Mm.

0: Ja, na een stilte van 16 jaar scoorde hij deze mega-hit Meatloaf. I will do anything for love, but I won't do that. En wat hij nou precies bedoelt met dat I won't do that, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. En het schijnt ook zijn meest gevraagde vraag te zijn in interviews. Wat bedoel je nou met I won't do that?
1: En hij heeft er nog steeds geen antwoord op gegeven.
0: Hij heeft geen antwoord op gegeven.
1: Ah, dat vind ik flauw.
2: Over de top.
1: We draaien vandaag artiesten die herrezen zijn. En vaak komt dat doordat ze na jarenlang weer een hit scoren. Maar het kan ook wat ingewikkelder liggen als een artiest bijvoorbeeld gecanceld wordt. Dan is zo'n gedroomde terugkomst lastig ofwel onmogelijk. En Willem van Linden is expert op het gebied van cancel culture. En op de magische manier hebben we hem nu aan de lijn. En dat is dan in vorm van de telefoon. Willem, goedenavond.
3: Goedenavond, hoi.
1: Heel eventjes nog voor de volledigheid, voor de mensen die het misschien niet helemaal weten. Wat is cancel culture eigenlijk precies?
3: Ja, cancel culture is dat we eigenlijk, dat we als groep mensen, dat de kudde eigenlijk besluit dat een bepaalde persoon of een bedrijf of een merk, dat niet meer kan. Dat je die niet meer, in het geval van een artiest, dat je niet meer kan draaien, dat je niet meer naar een concert kan gaan, dat je geen concert met het helemaal waar meer kan organiseren. En dat wanneer eigenlijk een individu uit de groep dat toch zou gaan doen, dat iedereen zich dan eigenlijk naar hem of haar richt. Waardoor het individu het ook wel uit zijn hoofd laat om iets anders te gaan doen dan de groep. En we dus eigenlijk collectief iemand verstoten.
0: Ja, en daar zeg je kudde. Ja, wij mensen zijn kuddedieren, maar dat zijn we al eeuwenlang. Waarom is dan cancel culture iets vooral van de laatste jaren?
3: Ja, daar zijn een heleboel theorieën over. Ik denk dat wat wel meespeelt is dat tegenwoordig iedereen zijn mening kan geven over iets. Dus als jij vindt dat iemand buiten de pas loopt, dan is dat ook meteen, kan de hele wereld het weten. Iedereen heeft een enorm bereik. Het helpt mensen denk ik een beetje om in dat gareel te blijven.
1: Ja, en nu is het natuurlijk zo, het gebeurt met enige regelmaat. Laten we het zomaar stellen. Ik denk niet dat er een eenduidige antwoord op is te geven, maar toch eventjes voor het overkoepelende beeld. Als een artiest gecanceld wordt, hoe zou je dan daar het beste op moeten reageren?
3: Ja, het is wat je zegt. Er zijn een heleboel redenen om gecanceld te worden. Maar even heel grof gezegd, zou je het liefst hebben dat blijkt dat iets natuurlijk niet klopt. Als dat nou wel niet zo is, als het wel klopt, dan is het een zaak om inzicht te geven, zelf in je eigen fouten eigenlijk. Van goh, ik heb iets niet goed aangepakt. Dat inzicht te tonen, daarvoor excuses te maken, eigenlijk om vergiffenis te vragen. En vervolgens beterschap te beloven en daar ook gevolg aan te geven. En dan zie je dat mensen in zijn algemeenheid best bereid zijn om je te vergeven.
0: Ja, daar zijn natuurlijk heel veel dingen waarmee je gecanceld kan worden. De een is wat heftiger dan het andere. Lil Kleine, we weten allemaal wat er is gebeurd. We hebben waarschijnlijk allemaal wel de beelden gezien. Toch is die jongen wel weer een album gaan maken. En zit hij ook op bij RTL in talkshows. RTL Boulevard interviewt hem. Hoe kan het nou dat iemand die zoiets ergs doet toch weer terug kan komen?
3: Ja, nou ja, ik denk dat misschien het eerste goed is te onderscheiden dat hij lang niet door iedereen gecanceld was. Hij was gecanceld door de radio, televisie, et cetera. Alleen hij bleef op Spotify gewoon heel erg veel gedraaid worden. Zijn fans hebben hem in het overgrote deel nooit gecanceld. En hij heeft ook wel dit riedeltje een beetje gevolgd met een filmpje uit Thailand. Inzicht getoond, sorry gezegd. Nou, ja. Hij is sindsdien niet meer in ieder geval.
1: Beetje ongemakkelijk videootje was dat trouwens.
3: Ja, zeker. En mensen stelden daar wel vraagtekens bij. Was dat echt? Was dat niet echt?
1: Ja.
3: Maar goed, voor een op een gegeven moment wordt het ook voor een organisator of voor een televisieprogramma of een radio. Is ieder excuus bij wijze van spreken goed genoeg om hem toch een beetje in genade aan te nemen? Want de vraag was bij hem naar zijn muziek en diensten is nooit weggegaan.
0: Ja.
1: En nu is het ook wel een beetje, hoe zal ik dat zeggen, een stoute jongen. Het past misschien een beetje bij zijn imago. Heeft dat er dan ook mee te maken dat als je een stout imago hebt, dat je ook stoute dingen mag doen?
3: Ja, nou ja, hij heeft een relatief jong publiek. Dat van een rapper eigenlijk ook een beetje dit soort dingen verwacht. Dat is bijna het voorbeeld dat gegeven is de voorgaande decennia door rappers. Dat was toch altijd een combinatie met opgroeien, moeilijke jeugd. Daar kwamen gedragsproblemen uit voort, geweld. ja, dat past er een beetje bij. Het verwachtte het publiek bijna. En ja, je kan bijna zeggen dat hij aan die verwachting voldaan heeft.
0: Ja.
3: Het is in ieder geval dat ze steeds dachten, wat krijgen we nou?
0: Ja, dan moeten we natuurlijk ook over het andere voorbeeld hebben. Je voelt hem al aankomen, Marco Borsato natuurlijk. Van hem is gewoon, daar is een zaak geweest, daar is gezegd... nou, je bent niet schuldig volgens de rechter. Is dat dan ook genoeg en kan je weer geuncanceld worden? Ik bedoel, we draaien hem ook wel weer op de radio. Hij staat in de top 2000, et cetera.
3: Ja, nou ja, ik denk dat het beste bewijs is dat dus inderdaad een canceled is. Kijk, zijn publiek had wel andere verwachtingen van hem. Hij heeft een wat ouder publiek. Dat tilt toch wel wat zwaarder.
4: Een netter imago natuurlijk ook.
3: Sorry, wat?
4: Een netter imago dan bijvoorbeeld een Leeuw Kleine. Ja.
3: Zeker, zeker. Dus dat publiek verwacht ook een nettere man eigenlijk. Nou, daar leek het even op alsof hij zich niet zo gedragen had. Is hij daar eigenlijk van vrijgesproken en... Ja, dat moeten we in ons rechtsstaat dan ook accepteren dat dat dan zo is. Iemand wordt nooit vrijgesproken omdat bewezen wordt dat hij het niet gedaan heeft. Er wordt alleen niet bewezen dat hij het wel gedaan heeft. Dat is altijd zo. Als het zo uitpakt, dan... dan ben je in principe... kan je dan weer verder. Dan is wel de vraag, hoe pak je dat aan?
0: Ja.
3: En hij heeft ervoor gekozen om niet bij Eva Jinek aan tafel te gaan zitten... om daar nog een kwartier doorgezaagd te worden over wat hij al dan niet toch anders had moeten doen... Hij heeft besloten om bij een vriend wat makkelijkere vragen te beantwoorden. En nou ja, je ziet die vrijspraak, zo'n televisieprogramma, ja. Dat wordt weer gedraaid. Ja, dan ben je eigenlijk klaar.
4: Ja, en nog eventjes tot slot dan. Zijn wij als mens zijnde redelijk vergevingsgezind? Of niet?
3: Ik denk uiteindelijk wel. Cancelen is ook maar vermoeiend. Als jij Dromen zijn bedrog gewoon wil luisteren... je mag dat niet, omdat de groep en hij heeft wat gedaan... ja, dat is maar vermoeiend. Als je dan een reden krijgt dat toch weer wel te kunnen doen... of dat nou een excuses is, of een vrijspraak... of dat het gewoon simpelweg best wel een tijd geleden is... dan is dat eigenlijk wat makkelijker.
0: Nou, weet je wat ik vooral ook moeilijk vind zelf persoonlijk bij Marco Borsato is... afscheid nemen bestaat niet. Dat is op uitvaarten gedraaid. Dat zijn eerste singeltjes van mensen, eerste concerten. Het is zo'n nationale held geworden... dat het eigenlijk los staat van de man, Marco. Maar de muziek is zo'n groot deel in onze cultuur. En daarom gaan wij hem ook wel draaien. En dat doen we niet met De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Maar wel met Waarom? Nou jij.
5: Als er iemand bij me wegging... even slikken en weer doorgaan... Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Ja, na een enorme succes in de jaren 80 leek het een beetje op Bye Bye Bye Adrie Fedeci voor Duran Duran. Maar dankzij Ordinary World keerde ze weer terug naar de top.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Ja, het is weer tijd om de toekomst te gaan voorspellen. En opnieuw doen we dat aan de hand van tarotkaarten.
0: Ja. Kan je het eigenlijk ook op een andere manier doen een keer? Kan je ook een
2: ik
0: keer...
2: heb ook een glazen bol, die kan ik volgende week al meenemen.
0: Kunnen we best een keer doen.
2: Tuurlijk niet, dan bestaat het echt.
0: Weet ik.
2: Maar het is wel handig, zeg maar. Kijk in mijn glazen bol.
0: Kijk in mijn glazen bol.
2: Wat zal ik er even van maken? Ja. Nee, we doen het echt aan de hand van tarotkaarten. Ik heb wel een leuke. Want de toppers staan dit weekend weer te shinen in de Arena in Amsterdam. Het is de zoveelste editie. En ik heb hier en daar wat berichten gehoord, onder andere van Gerard Joling, dat er wel wat getwijfeld wordt aan de voortzet ervan.
0: Ja, heb ik inderdaad ook gezien.
2: Ja, nou, en dat is dus ook de kaart die ik ga trekken. En nou, heel toevallig heb ik vorige week een kaart getrokken voor jou. En dat was de kaart die ik nu weer heb getrokken. Ja, dat
0: de
2: blijft
0: dood.
2: De rotkaarten. Ja, dus ik ben benieuwd of jij nog weet wat dat betekent.
0: Ja, want de dood, dat weet ik nog, dat was eigenlijk een betere kaart dan je in eerste instantie zou denken. Het heeft vaak niet te maken met letterlijk afsterven. Het heeft vaak te maken met een nieuwe start.
2: Nou.
0: Ja, echt hè. En die nieuwe start die kan op verschillende manieren plaatsvinden. En dat weet ik dan niet meer. Maar een nieuwe start.
2: Ja, nou, dit wordt de kaart van Jelmer vanaf volgende week, denk ik. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, het is wel het einde van een situatie zoals die nu is.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook nog weer mogelijkheden voor een doorstart. Dus dat zou misschien betekenen dat toch een, misschien een René of een Gerard op een gegeven moment zegt, weet je, ik vind het wel mooi geweest na 25 jaar.
0: Ja.
2: We vragen Mart Hoogkamer, bijvoorbeeld.
0: Maar ik bedoel, ze zijn ook geen 20 meer, laten we eerlijk zijn. Dus
2: ja,
0: ik snap
2: maar ook niet 993.
0: Nee, maar niet dat ze het niet meer kunnen. Maar ik bedoel, ik snap ook wel dat je een keer denkt, nou weet je, ik ga lekker met mijn hond en mijn staak even richting de camping.
2: Ja, maar heel eerlijk. Bijvoorbeeld een Jeroen van de Boom.
0: Ja.
2: Kijk, die man zal vast her en der optreden. Maar dat is natuurlijk, die treedt even een weekendje op bij de toppers. Die heeft een heel jaar in komen. Die heeft de rest van het jaar niet om te kijken.
0: Ik heb laatst gehoord, dat heeft Gerard Joling zelf verteld, wat hij rekent voor een half uur optreden.
2: Ja.
0: Dat was 15.000 euro.
2: Zo.
0: Voor een half uur.
2: Voor een half uur.
0: En hoe meer mensen erbij komen, hoe duurder het wordt.
2: Ja, maar ik snap het wel. Heel veel mensen willen hem natuurlijk. Dus dan kan je dat gewoon vragen.
0: Ja.
2: Goed. Ja, tijd voor het volgende dan. Eind deze week begint namelijk de zomer. Nou, het begon best wel fantastisch een paar weken geleden. Maar de afgelopen 3 weken was het natuurlijk 3 keer niks. Maar het zonnetje schijnt inmiddels weer. En ik was benieuwd, wat voor zomer gaan we krijgen? Wat staat ons te wachten qua weer?
0: Oh, vind ik spannend.
2: En daarvoor heb ik getrokken de staven van ridder. Of de ridder van staven, moet ik zeggen. En dat betekent beminnelijk, mild, energiek, soms onvoorspelbaar en ongeduldig, maar het bereikt meestal zijn doel. En dat is dus denk ik een beetje wat we tot nu toe gekregen hebben. Dat gaat zich voortzetten. Het wordt een beetje van alles.
0: Dus je krijgt dan weer 1 week vrieskou, dan wordt het weer in 1 dag 35 plus graden. Sterven voor al die mussen weer af. En dan moeten wij maar zeggen, oh, wat een ongelooflijk lekker weer.
2: Nou, dat hoeft niet. Wij zijn Nederlanders, we klagen toch altijd over het.
0: Nou ja, ik vind het ook. Ik wil gewoon lekker 25 graadjes en dat wekenlang.
2: Oké, je weet dat het weer niet te bestellen is.
0: Ja, maar was het maar waar.
2: Ja, dit was het.
0: Dit was het, fijn. Dankjewel weer.

0: Het is Tina Turner. Ja, gelukkig voor deze waanzinnige vrouw weet ze zich in de jaren 70 los te rukken van die echtgenoot Ike. Die had natuurlijk wat losse handjes. Maar het geluk die vliegt haar niet gelijk weer aan. Haar muzieksucces dat is nog wat matig. Ze heeft wat een en ander geprobeerd, zoals disco en country. Maar met What's Love Got To Do With It was ze helemaal weer terug op nummer 1. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Want wat een vrouw is dat.
1: Ja, het is een van de grootste comebacks ooit. En waarom draaien we al die nummers die gezien worden als een comeback? Nou, deze week zijn er herkansingen voor de middelbare scholen. En in Over de Top komen we daarom met nummers van artiesten die helemaal terug zijn gekomen van weg geweest. En bij Rick Astley is er iets bijzonders aan de hand. Want de zanger was al jaren vrijwillig gestopt met muziek. Hij denkt, ik vind het wel mooi geweest, tabé. Maar dankzij een internetgrap uit 2007 werd hij opnieuw wereldberoemd. Ja, wat was er nou aan de hand? De grap was dat je dan iemand een bericht stuurde met, oh mijn god, naaktbeelden van Britney Spears zijn gelekt of zo. Zoiets met een linkje. Nou, dat gingen dus allemaal mannen natuurlijk op klikken van, god, dat wil ik wel eens even zien.
0: Yeah.
1: Je klikt erop en je krijgt dus de videoclip te zien, Never Gonna Give You Up, van Rick Astley.
0: Oh.
1: Ja, dat leverde natuurlijk weer miljoenen views op. En ook een hele nieuwe generatie, waaronder de TikTok- en Instagram-generatie, die hem helemaal is gaan kennen. En hij is dus weer helemaal terug van weg geweest. Maar eigenlijk zelf dacht hij, ik vind het wel mooi geweest. Maar hij geeft niet zo snel op. Dit is Rick Astley.

0: Ja, niet alleen was het weer een dikke hit na wat mindere jaren voor Rob de Nijs, ook bereikte hij een hele nieuwe generatie die hem ook weer als een soort held hebben ontvangen. Het was Bangerhart van Rob de Nijs.
1: Ja, we vroegen je net naar jouw middelbare schooltrauma om maar eventjes wat binnen te gooien. Bedankt voor de reacties. Nettie die stuurt, wond soms nog wel eens wakker in de nacht na een droom dat ik examen moet doen en ik niks weet. Ja, dat is de bekende schooldroom.
0: Ja, Henry dan, ook herkenbaar. Als brugpieper de eerste schooldag, ik erg klein en mijn tas enorm groot. Het was een nachtmerrie.
1: Ik ben wel eens van de trap geduwd trouwens op school door mijn te grote tas. Gerard die zegt, mijn moeder kwam mijn lunch brengen omdat ik het vergeten was. Het hele schooljaar was ik een pispaaltje hier door met mijn lunchboxje.
0: Ja, dat moet je ook niet doen, mama. Yvonne dan, als enig van de klas een onvoldoende voor gym, omdat ik geen handstand durfde.
1: Nou, nog even over trauma gesproken.
2: Op de middelbare school had ik een mondeling examen Duits. 'S Ochtends voelde ik me niet al te lekker en ik voelde me snip verkouden, maar bleek ook mijn stem voor een groot gedeelte kwijt te zijn. Toch naar school gegaan. Wat de examinatoren verstonden, hebben ze meegenomen en de rest wat ze niet begrepen, mocht ik de volgende dag herkansen. Ik had gelukkig een 8,5 voor mijn mondeling. Groetjes en een fijne uitzending.
1: Nou, een 8,5, dat heb ik nooit nagedaan. Nou, gaan we door met onze nummer 14. Want na grote hits als All About It Bass en Marvin Gaye leek het doek een beetje te vallen voor onze geliefde Meghan Trainor. Nou, in 2022 bewees ze het tegendeel met deze gigantische TikTok-hit. Het is Made Your Look. I could have

0: ik heb weer een hele gezellige avond. Wil het even tegen je zeggen, Maarten. Wat is het toch ongelooflijk leuk. En we hebben nog een uur te gaan. En straks hoor je gewoon deze voorbij komen.
1: Morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij.
2: Ja, er moet een tijd zijn geweest dat Morgan Wallen helemaal niet meer durfde te dromen van een comeback. In 2021 werd hij door zijn buurman gefilmd terwijl hij dronken was en racistische uitspraken deed. Het filmpje kwam online en hij schaamde zich. Hij bood zijn excuses aan, ging op cursus en de wereld heeft hem weer omarmd. Dit is A Love.

0: Ik ben Johnny, Bambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
4: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu lukt dat niet.
3: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
5: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
3: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Over de top. Met Jelmer Vlotte.

0: Oh, wat is dit toch een heerlijk wijf, die Kylie. Een superster in de jaren 80, maar daarna was het stil. Tot deze knaller. En toen stond ze gelijk weer boven aan alle hitlijsten. Het is Can't Get You Out of My Head.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Welkom, lieve, lieve mensen, bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
3: Ja, en het thema van de week is de herkansingen voor alle middelbare scholieren. Die zijn nu bezig, dus ben je zo'n scholier en ben je nu aan het blokken en aan het toetsen en aan het, weet ik veel, aan het examen van maken, hoe heet dat ook alweer?
0: Huilen, aan het huilen, aan het leren, aan het studeren, ja, aan het krijsen, studeren, je volvreten met chocola, dat kan ook nog.
3: Ja, nou ja, heel veel succes. Wij draaien vandaag dus artiesten die ook een tweede kans hebben gekregen in de vorm van een comeback. En dan kom ik gelijk met de vraag aan jou, Jelmer. Heb jij ooit iets wel eens een tweede kans gegeven?
0: Omdat een comeback natuurlijk ook een tweede kans is.
3: Ja, dus heb je iets geprobeerd. Je denkt, dat is hem niet helemaal. Nou, we proberen dat nog een keer.
0: Dan moet ik even denken. Ik denk wel dat ik er eentje heb.
3: Okay.
0: Ik heb, toen ik 15 was, begon ik in het werken in de horeca.
3: Okay.
0: En dat heb ik eventjes gedaan. En ik werd daar zo ongelukkig. Want het voegde gewoon niet. Het werkte gewoon niet. En ik dacht echt heel erg dat het aan mij lag.
3: Maar
0: ik
3: wat dacht, werkte niet? Liet je alles vallen? Of vond je het gewoon hard werken waarschijnlijk?
0: Oh, dat is zo leuk. Zeg nou voor jou. Dus,
3: nee, maar wat was er zo
0: voor? Nou, ik ging echt met buikpijn op een gegeven moment naar mijn werk toe. Omdat ik eigenlijk, ik kreeg echt het gevoel dat ik helemaal niks goed deed. Wat misschien ook wel zo was. Maar het lag ook wel echt aan het team, met alle respect. Te horen uit de mensen uit Den Helder, maar erg leuk waren ze niet.
3: Oeh.
0: Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, het ligt het echt helemaal aan mij. Dus ik op een gegeven moment dacht ik, de horeca is niks voor mij. Ik sluit het af. Ik wil hier nooit meer wat van mee te maken hebben. Ik ga nooit meer een dienblad in mijn poten houden. Toen verhuisde ik naar Utrecht. Toen zocht ik daar ook een bijbaantje, want ik stopte daar met mijn eerste studie.
3: Ja.
0: En toen zei mijn moeder, nou, ga hier, we waren ergens eten. Ga je naar binnen en zeg gewoon, ik wil hier wel werken. Nou, dat heb ik gedaan. En dat was een heel erg leuk team.
3: Oh.
0: En toen kon het niet heel goed. Tenminste, barren kon ik echt niet heel erg goed. Maar wijkend, zoals dat dan heet, dat je zeg maar bestellingen opneemt, weet je wel.
3: Natuurlijk.
0: Daar was ik eigenlijk best wel heel erg goed in.
3: Ja.
0: En ik kreeg een beetje dat zelfvertrouwen terug. En toen dacht ik, weet je dat je soms gewoon een tweede kans moet geven om erachter te komen dat je misschien helemaal niet zo slecht bent als je denkt, maar dat het ligt aan de omgeving.
3: Weet je zou dominee moeten worden.
0: Weet ik.
3: Ik wil bijna zeggen amen.
0: Ja, nou ja, het is amen. Ik bedoel,
3: ja, nou, ja, er zit wel een kern van waarheid in, absoluut.
0: Er zit geen kern van waarheid in. Dat is de waarheid.
3: Okay.
0: En bij jou?
3: Nou ja, in mijn singleperiode heb ik denk ik iets te vaak bepaalde mannen
0: een tweede kans gegeven.
3: En een derde, en een vierde, en een vijfde. En af en toe ook wel een zesde.
0: Heb je eigenlijk slechte smaak? Niet je man nu, want die is onwijs leuk, dat weet ik. Maar heb je verder slechte smaak in mannen?
3: Ja, laat ik ophouden dat het een godswonder is dat ik een partner heb kunnen vinden.
0: Ja, nou, dat sowieso, maar dat staat los van je, dat staat los van je smaak.
3: Pas jij op. Ja, nee, we gaan gewoon lekker door met muziek. Want,
0: want je kan meepraten. Wie of wat heb jij ooit een tweede kans gegeven? Doe dat alsjeblieft. Praat mee, vinden we hartstikke leuk. Een spraakmemo, een postduif, rooksignalen, 088-850-51-52.
3: Ja, Agda de Munnik dan, die zagen in 2023 opnieuw het levenslicht. 8 jaar waren ze verdwenen, maar poef, toen waren ze in 1 keer terug. En dankzij dit nummer, morgen wordt fantastisch. En Anja appt al, het is haar lievelingsnummer. Anja, geniet ervan. Dat gaan wij ook doen.

0: niet enig nacht ijs moet gaan, maar met Jomer en met Maarten durf je dat geheid aan. En vandaag is het weer zover. Joe! Eindelijk een pre-weekend waar ik mee durf door zee te gaan. Woe!
1: Nummer 9.

0: Het is het heerlijke Dreams van Fleetwood Mac. Helemaal lekker voor dit weer. Een mooie soort zomeravond. Ja, Fleetwood Mac is opgericht eind jaren 70. Toen vierden ze ook hun grote hoogtijjaren. Maar het werd een beetje stil daarna. Het was ook geen makkelijk groepje. Zware onderlinge spanningen, relatiebreuken zelfs en tegenvallende opvolgers verdwenen ze even uit het zicht tot 1987. En dat jaar waren ze helemaal terug van weg geweest.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Ja, en als er één comeback gezien wordt als de wederopstanding uit de geschiedenis, dan is het deze man wel. Ja, de man die het moeilijk vindt als mensen zeggen dat hij een legende is.
3: I don't quite know how to feel when so many people compliment me and you know use words like legend or you know inspiration or things like that. But there again, it's these were just gifts that I was given and I like to if I receive the gifts to pass them along. So whatever people think of me, why I'm grateful.
0: Ja, wat een legende, hè? Ja, het is niemand minder dan Roy Orbison, die dankbaar is voor alles wat hij heeft gehad, maar hij is het ook wel eens verloren.
4: Ja, en hij is niet alleen zijn succes verloren. Veel erger nog, zijn vrouw en twee zoons. En dat is natuurlijk verdriet wat met geen woorden te omschrijven is. En dat verdriet kostte hem logischerwijs natuurlijk ook wel een deel van zijn succes. Omdat hij niet op het podium kon staan, daar heb je natuurlijk dan absoluut geen energie en zin in. Mensen vergaten hem daardoor een beetje, zo gaat dat. Maar de herontdekking die kwam, en die kwam in de jaren 80. Een nieuwe generatie muzikanten die wilden hem eigenlijk weer in de spotlight duwen. En dan heb ik het echt over namen als Bruce Springsteen, Tom Petty en Blue Velvet regisseur David Lynch. Ze gaven zijn muziek allemaal weer wat aandacht. En iedereen die viel weer een beetje, ja, die werd weer een beetje verliefd op zijn stem. En dan heb ik het natuurlijk over die diepe, haast opera-achtige, volle stem. Het is een beetje alsof je luistert naar een soort zingende treurwilg. En waar je op veel Roy Orbison nummers wordt meegesleurd in zijn verdriet, is You Got It juist opgewekt. Een beetje geen treurwilg, maar een zierkers. Dit is You Got It.

0: is onze nummer 7 en een van mijn lievelingsliedjes. Het is Any Place, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde. En Kim Wilde die was vooral al een beetje klaar met de muziek. Ze is zelfs een tijdje tuinarchitect geweest. En na dit nummer werd ze weer helemaal terug en is het een dikke hit.
1: Ja, en Emiel die stuurde nog over... die is het denk ik heel erg met jou eens wat het lievelingsnummer betreft. Want hij zegt, wat een fijne muziekkeuze hebben jullie gemaakt. Muziek kan herinneringen opdoen. En voor mij persoonlijk is dat van mijn tijd als militair in Duitsland.
2: Educatief genot met professor Vlot.
1: Ja, je hebt er zin in, Emmaart.
0: Ik ben een beetje moe, merk ik. Dus, en dan komen je allemaal met van die feiten aan... waarvan ik me afvraag of het feiten zijn. Maar knal hem er maar in. Ja, ik vind dat te zwaar. Een rubriekje. Het gaat zo snel. Maar goed, begin maar. Ik luister wel.
1: Echt ongelooflijk. Ik zit hier echt een keer... heb je voorbereiding voor gedaan.
0: Ja?
1: Oké, we doen een lesje comebacks. Ik heb de meest opvallende op een rijtje gezet. En dit keer zijn het echt niet alleen maar artiesten. Dus hou je vast. De eerste. Nintendo begon in 1989 als fabrikant van speelkaarten. Het bedrijf probeerde daarna onder meer taxis, hotels... en een ik weet niet wat dat is.
0: Ach, wat is
1: voordat het beroemd werd als videogame. Wist je dat? Dat ze taxis stuurden?
0: Nee, maar wat was dan de comeback? Dat ze later weer taxis gingen sturen.
1: Nee, dat ze dus opeens groot werden nadat ze heel veel hebben geprobeerd. Dat is ook een comeback vandaag.
0: Ja, ja, ja.
1: Een letterlijke comeback, maar dan op de aarde weliswaar, was de Apollo 13. Toen de bemanning van de Apollo 13 te maken kreeg met een explosie onderweg naar de maan... nou, toen dachten ze echt, dit wordt een megaramp. Die mensen gaan het allemaal niet overleven. Maar toch slaagde de missie erin alle astronauten weer levend op terug te krijgen. Dus de maanlanding mislukte, maar de terugkeer was een van de grootste redenen... operaties uit de geschiedenis. En dan heb je echt een comeback.
0: Oké.
1: Maar nu, dit wordt mijn lievelingsding. Je weet dat ik van dieren hou.
0: Jij zegt het.
1: Ik hou ongelooflijk veel van dieren.
0: Ja, oké.
1: Dus ik heb een lijstje gemaakt van dieren die een comeback hebben gemaakt. Eigenlijk een soort goed dierennieuws.
0: Oké.
1: De Amerikaanse zeearend. Nou, die was bijna uitgestorven. Maar inmiddels zijn er weer terug tienduizenden broedparen.
0: Okay.
1: De bultrugwalvis die herstelde zich snel nadat de commerciële walvisvaart werd beperkt. Want echt serieus, er was bijna geen bultrug meer over. Maar nu floreren ze weer door de oceanen. Wat nou?
0: Ja, nee, vind ik leuk. Dat een bultrug.
1: Een bultrug.
0: Ja, nou, wat bultrug goed, die is weer helemaal terug van weg geweest. Dus.
1: Ook de grijze wolf die was weer verdwenen.
0: Nou,
1: maar nu...
0: daar zijn mensen niet blij mee, hoor.
1: Nee, inmiddels is hij weer terug. Ja. Ja, iedereen moet er wel van vinden wat ze ervan vinden. Maar ik ben er hartstikke blij mee. De Europese bever... ook die was weg.
0: Oh.
1: Helemaal uit Europa. Maar ook die is weer terug.
0: Okay.
1: Dan hebben we nog de wisent. Die overleefde alleen nog maar in gevangenschap. Maar die leeft nu weer in het wild.
0: Ja.
1: En de noordelijke zeeolifant. Nou, die groeide van minder dan 100 dieren naar meer dan 100.000.
0: Zo.
1: Gaan we naar de groene zeeschildpad. Want die laat op veel plekken weer de populaties groeien. En dat komt dankzij bescherming. Bescherming helpt dus, lieve mensen. Bescherm dus de oceaan. Dan gaan we naar de Californische condor. Het hartstikke
0: Het is al niet klaar.
1: Nee. Maarten.
0: Sorry. Ja, Californische kon.
1: Daar was eerst 27 levende exemplaren van. Maar die vliegt nu weer rond in het wild. En dat is een prachtig, prachtig beest.
0: Okay.
1: De meest spectaculaire comeback, dat is de noordelijke zeeolifant. Rond 1900 waren er nog minder dan 100. Maar nu over de 100.000. Ga ik nog eventjes een tipje uit eigen koker doen, de NH-tip.
0: Ja.
1: Want waar je ook veel kan leren over spullen die een tweede kans krijgen, dat is Kringlopen met Francis.
0: Ja.
1: Morgen weer een nieuwe aflevering, iets na vijven. Gewoon hier op NH. En dan gaan we.
0: Nou, naar... dat vind ik trouwens een hele leuke tip.
1: Ach, ja. Zit ik hier echt
0: dat
1: heel erg
0: aan het leukste beetje van alles. Trouwens, luister jij wel eens, kijk je wel eens Gooise Vrouwen? Ken je dat?
1: Ja.
0: Ja, ik zat er dus laatst terug te kijken in de aflevering. Ik moest gelijk aan jou denken.
3: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe je telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen... terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
0: Ja. Ik moest gelijk aan jou denken.
1: Mensen, we gaan langzaam naar het volgende nummer.
0: Ja.
1: En dan ga ik hier achter de schermen... die Faber is een ontzettende pak slaag geven.
0: Oh jee, ik ga al rennen.
1: We gaan naar de grootste Noord-Hollandse comeback, want dat is George Baker. Dankzij TikTok werd Une Paloma Blanca weer herontdekt. En hoe? Ik pak mijn boxhandschoenen.
0: En ik ga rennen.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is Sex Bomb. En eigenlijk kunnen we Tom Jones wel een beetje chef comeback noemen. Hij heeft er namelijk 3 op zijn naam staan. In 1988 had hij een comeback. In 1999 had hij een comeback. En in 2010 had hij een comeback. En in die laatste, nou, dat jaar werd hij coach bij The Voice. En toen was hij helemaal weer opeens een televisiepersoonlijkheid.
1: Ja, dan denk je misschien, goh, wat een leuk verhaal, Jelmer, maar waarom vertel je dat? Nou, de herkansingen zijn deze week gaande en daarom komen wij met liedjes van artiesten die ook herrezen zijn, een soort tweede kans kregen, een dikke comeback dus. En ja, daarom dus deze liedjes vandaag.
0: We duiken ook nog heel eventjes de socials in, want we vroegen je net, wie heb jij een tweede kans gegeven? En Mark die stuurt erop mijn spijkerbroek, want ik heb hem net nog opgehaald bij de kleermaker.
1: Dat hoor je niet meer zo vaak, hè, dat mensen echt kleding naar de kleermaker
0: brengen. Ja, maar kijk, daar zit dus, ik heb trouwens dan een, kom ik gelijk op een hele leuke tip. Moet ik even nadenken op hoe die ook weer heet. Het is een nieuwe serie van Carice van Houten. Volgens mij A Beautiful Mess of zo. En in dat programma gaan BN'ers die gaan een beetje leren hun kleding weer, nou, upcyclen, als het ware. Dus die nemen een
1: upcyclen.
0: Dus niet recyclen, maar upcyclen.
1: En dat betekent in de lucht gooien?
0: Nee, dat betekent dat je het eigenlijk weer een beetje heel maakt. We zijn natuurlijk erg snel van het weggooien.
1: Ja.
0: En de kledingindustrie is de meest vervuilende industrie van de hele wereld. Dat is echt niet normaal wat daar allemaal doorheen gaat. Dus als je nou een beetje gewoon goed omgaat met je kleding, of er een keer een ander zakje of een ander dingetje opplakt, is het gelijk een heel ander kledingstuk. En dan is iedereen weer bij. Ik vind het echt enig.
1: Ja, nou, leuk weetje, dankjewel. Saskia dan, die zegt bij zus, ja, ze heeft laatst een fout gemaakt. Ik ga niet te veel vertellen wat dan, maar het is uiteindelijk weer goed. En daar ben ik heel erg blij mee.
0: Heb jij wel eens ruzie gemaakt met je zus?
1: Wel eens. Dit is dankzij, ik ben mijn zus heel dankbaar, want in mijn jeugd heb ik daardoor echt goed leren vechten. En ook, zeg maar, qua woorden goed. Omdat ik heel veel ruzie heb gemaakt met mijn zus. Wij haten elkaar op zo'n moment zo erg dat ik ook dacht, ja, die ga ik later, als we allebei uit huis gaan, die ga ik nu nooit meer zien. En nu zijn we de beste vrienden. Dus alles kwam goed. Maar vroeger dacht ik echt, dit is mijn aartsrivaal.
0: Ja, maar dat is het niet. Het is je zus.
1: Daarom.
0: En ze houdt van je. Dat is toch hartstikke.
1: En ik van haar.
0: Nou, ach, wat lief. Hoor je dat, hoe heet ze?
1: Nathalie.
0: Nathalie, kijk nou, wat een liefde. Bart die stuurt, ik heb een tweedehands laptop gekocht en dat telt ook.
1: Oh ja. Als jij het zegt.
0: Zeg Bart.
1: Oké.
0: Ga je nog iets van me aannemen vandaag of helemaal niks meer?
1: Ik wil eigenlijk even naar muziek luisteren.
0: Je gooit je kont wel erg tegen de krip, hè, Faber?
1: Bye.

0: Het is Kate Bush met Running Up That Hill. Ja, het kwam er helemaal terug in de hitlijsten in 2002. Het had ermee te maken dat het gebruikt werd in de serie Stranger Things. En dat is dan weer op Netflix. Ja, en toen kwam het weer helemaal terug van weg geweest. En ook heel veel jonge mensen die het hiervoor niet kenden, die kennen het nu wel.
1: Nou, we hebben het natuurlijk vandaag over comebacks. Nou, als er iemand spuugt op de rest, is het wel Santana. Want mede dankzij het optreden van Woodstock zijn ze weer helemaal terug. En gigantisch hoor. Het is echt ongelooflijk. En er kwamen allemaal nummers 1 aan. En dit is Smooth.

0: Ja, dit is toch wel echt om te gillen zo lekker. Het was Cher en het was onze nummer 2. En dit was echt een moment in de pophistorie, hoor. Dames, mensen, vrienden, familie, alles. Want de vrouw was namelijk niet meer weg te denken na 1998. Mind you, toen was ze al 52. Succes kan dus nog altijd komen. Maar door haar weten we wat autotune is. Nou, ze heeft er zelf ook wel gretig gebruik van gemaakt.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I want to thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: Hele slapeloze dag, wacht. Het is gewoon een droom.
9: Ja, dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
2: Ja, we hebben het vanavond over comebacks. En dit is misschien wel de comeback der comebacks. Stel je voor, 20 jaar geleden heb je een hit geschreven. Murder on the Dance Floor. Hij doet het hartstikke goed. Maar daarna is het ook een beetje klaar. Je bent een beetje een eendagsvlieg. 20 jaar later lees je een mail van een regisseur die een film gaat maken met de titel Saltburn. En die heeft een korte vraag voor je.
11: So I didn't know loads about the film actually. I had a very short synopsis, but yes, Emerald, she said basically she couldn't think of another song for this moment in the film other than Murder, which was a massive compliment. So I felt very flattered that she'd approached me at all. And all I knew was it was all of the song and someone dancing with none of their clothes. So yeah, and I thought, count me in.
0: Count me in. Ik vind het lekkerste Engelse accent die je kan hebben van Murder. En I thought, count me in.
2: Dat klinkt een beetje chic.
0: Ja, het is ook een hele chique meid. Nou, ze wist eigenlijk helemaal niks niet waar die film over ging. Alleen dat de hoofdrolspeler naakt zou zijn en het hele nummer zou worden gedraaid. Nou, ze dacht, dat vind ik helemaal prima. Prima, ik doe me mee. Vind het allemaal helemaal prachtig. Het nummer ontplofte. Maar echt, jongens, ontplofte. Niet alleen behaalden het opnieuw de hitlijsten. Op TikTok alleen al werden filmpjes en dansjes met het liedje gemaakt. En dat zorgde voor miljarden views. Ik heb het niet over miljoenen, ik heb het over miljarden. En daarmee boorden ze opeens ook nog een hele nieuwe generatie Sophie Alice Baxter fans aan.
11: As far as Murder is concerned, it's still like the dust is still settling. Because this has all been really, really new. And the lovely thing about music is it evolves. It's not stationary. So everything that's gone on with all my music over the years and wherever it's taken me informs and develops my relationship with the music.
2: Ja, ze evolueert dus en een hele nieuwe generatie. Jij zegt het al heel goed, jammer. En ook grappig is dat wij ook bij NH haar inderdaad nu inmiddels wel weer draaien. Of eigenlijk al sinds een paar jaar, maar ook een hele tijd niet meer.
0: Ja.
2: Dus ze is echt terug van weg geweest met eigenlijk een nummer wat ze eerder dus al uitbracht. Dit is A Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
4: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
5: Ik ben Sarah uit Bergen.
6: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
9: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
8: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
10: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
8: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek Mix.

0: Tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
6: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
5: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
7: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
5: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Lof.
2: 1987. 1989.

0: Benevis en ik luister NH in Nederhorst-en-Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Het is 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schönes Mädchen am Sachkaar.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen en nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De Duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeet Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.